In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Glog na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoorde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: optimist.
1: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat

0: Raad krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Krista Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen.

0: Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van 15.000 euro. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen, welkom. Als je de weg op gaat, opnieuw opletten met plaatselijk mist. Ook dichte mist kan erbij zitten. Daarna is er wat zon. Vanmiddag bewolking en buien. Vanavond regenachtig met veel wind. En het wordt 20 tot 23 graden. Ja, die weersomslag waar het een paar dagen over gaat, daar zijn we nu zo'n beetje wel aangeland. Welkom op de woensdag met dieren in het nieuws. Dieren om van te houden, honden bijvoorbeeld straks. Maar ook om te bestrijden, zoals de geelpoothoornaar, waar in Tholen meer mensen mee aan de slag gaan. Straks meer erover. En verder, het rondvaartschip dat gisteren vastliep op een zandplaat bij Breskens is weer los en ligt sinds vannacht weer in de haven van Breskens. Een subsidie van de provincie voor een organisatie die mensen met autisme prikkelarme uitjes wil bieden. Zou dat dan betekenen? Hoor je in Zeeland wat wakker? Leuk dat je erbij bent. Zullen we beginnen? Jij en ik, ook vanmorgen.

0: Anastasia en I'm Out of Love. Woensdag 7 oktober. Eventjes in de agenda voor vandaag kijken. Dan zie ik dat er een oproep is aan de politiek om beenprotheses te vergoeden. De Bibian Mentel Foundation houdt een mars en biedt een petitie aan aan de Tweede Kamer. Zeker 100 prothesegebruikers en hun familie lopen mee in Den Haag. Want nu is het allemaal lastig om voldoende geld te vinden voor een beenprothese. Herdenking natuurlijk van de aanslagen van Hamas op Israël op 7 oktober. Drie jaar geleden en de vergelding van Israël op Gaza die toen volgde. Landelijke bijeenkomst in Den Haag van Joden, christenen en moslims vanavond. Verschillende herdenkingen, maar ook protesten tegen alles wat volgde op die aanslag. En dan bij ons in Zeeland. Verkiezing van de allereerste kinderburgemeester in Hulst. 6 kandidaten, Pepijn, Rosalie, Julia, Giel, Luc en Mila. Om 3 uur vanmiddag begint het hele feest. En verder zie ik op het lijstje van Peter dat het is Wereld Katoendag. Maar ook Mannenborstkankerdag. Want ook mannen kunnen borstkanker krijgen, vooral oudere mannen. En het is Werelddag voor Fatsoenlijk Werk. Dus eerlijke beloning en dat soort dingen. En de gemeente Tholen breidt de strijd ondertussen uit tegen de geelpoothoornaar. Die ken je ook wel als de Aziatische hoornaar. Vrijwilligers van de Bloemzaad Studieclub gaan nu helpen bij de bestrijding en hebben een eigen set gekregen. Als aftrap van dat project haalden ze een nest weg bij de kerk in Sint Maartensdijk. Verslag van Omroep Zeeland, Nantsjoe Hiddes.
1: De beschermingspakken zijn zojuist uitgedeeld aan de vrijwilligers van de zaadteeltstudieclub Tholen. En zij hebben er ook een soort grote bouwstofzuiger bij gekregen. Dat is om de nesten van de geelpoothoornaar weg te halen. Voorheen ook wel bekend als de Aziatische hoornaar.
2: Nou, dat is kwestie van gewoon erop zetten. Zo, was hij klaar voor gebruik. Kijk. Even wachten.
1: Ze gaan het meteen uittesten, het apparaat, op een nest dat bij de kerk hangt. Ja. Ik blijf op veilige afstand, want ik heb geen pak aan. En als het nest naar beneden valt, dan heb ik wel een probleem.
2: Draaien. Ik wacht.
3: Ja, precies.
2: We gaan kijken hoe ver we moeten, hoeveel we nodig hebben.
1: De buizen die worden aan elkaar geklikt tot ongeveer 12 meter hoogte. Zo hoog hangt het nest namelijk wat verwijderd moet worden. Het nest is inmiddels naar beneden gevallen. Ik zie nog wel enkele hoornaars rondom de boog krioelen. En daarom gaan ze nog een extra verlengstuk aan de buizen koppelen om ze ook op te zuigen. Leen Bijnachten, vrijwilliger, u heeft zichzelf in zo'n pak gehesen en net zo'n hoornaarsnest verwijderd. Ik bleef op een veilige afstand kijken. Ik zag toch wel dat het nest naar beneden viel. Was dat een beetje een spannende, gevaarlijke situatie of viel dat wel mee?
4: Nou, als het naar beneden valt, dan betekent het wel dat het nog een heel jong nestje was natuurlijk. En het zit hier op een muur gemetseld door die hoornaars. Zit je het bovenin een boom, dan is het over het algemeen is het groter, ook wat ouder. En dan kun je makkelijker een stuk laten zitten. En dan blijft bijvoorbeeld de bovenkant van het nest blijft in die boom hangen. En dan blijven die hoornaars die overblijven, die blijven rond het oude nest vliegen. Maar ja, goed, het huis is kapot. Dus uiteindelijk zullen ze toch ook een andere onderkomen zoeken of doodgaan.
1: En dit was dan dus een klein nest, zoals u zei. Maar stel, u vindt echt een groot nest. Ziet u het dan wel zitten om die ook weg te halen?
4: Ja, dat gaat gewoon op dezelfde manier. Het duurt alleen een beetje langer. En je moet beter uitkijken dat er niet een serie naar je toe komen.
1: En jullie hebben geloof ik ook nog een training gehad om dit te kunnen doen.
4: Ja, je krijgt natuurlijk spullen aangeleverd en moet wel weten hoe dat het werkt. Kijk, en de mannen van de buitendienst van de gemeente Tholen, die hebben vorig jaar natuurlijk al veel gedaan. Dus die hebben er ervaring in. We zijn gewoon naar een paar nesten meegegaan. En dan is het van, kijk, zo doen we het. En dan doe het zelf eens proberen. En uiteindelijk, een training, het is net als met alles zo. Als je rijbewijs gehaald hebt, moet je ook nog leren autorijden eigenlijk. Dus je eigen ervaring, die ga je opdoen. Door het gewoon veel te doen.
0: Ja, vorig jaar werden er al lokdozen neergezet door de gemeente. Daardoor zijn er dit voorjaar 4500 koninginnen gevangen. En nu dus minder nesten in het najaar. En deze nieuwe ronde, ja, zo mogen we het wel zeggen. De studieclub, de Bloemzaad Studieclub, die helpt bij het bestrijden van de Aziatische hoornaar. Als je er nog meer over wil weten, kijk straks eventjes op omroepzeeland.nl en in de app. Het is 11:06. Goedemorgen.

Feels Like Home, dat is Son Milieu. Zeeland wordt wakker om 6:15. De dingen die jij doet, laat ze vooral aan me weten. 40-118-499-999 op deze woensdag. Waar ben je mee bezig? Waar ben je naar of waar ga je naar op weg? Laat het weten via de WhatsApp 0118-499-999. Als je onderweg gaat, even opletten, want plaatselijk is er mist. Dichte mist kan er ook tussen zitten weer. Vanmiddag is er af en toe zon, daarna meer bewolking en kans op regen of onweer. Vooral vanavond is het regenachtig met dan een krachtige noordwestenwind en het wordt 20 tot 23 graden. Ook komende nacht regenachtig. Morgen zijn er flinke buien met felle opklaringen en de maximumtemperatuur dan ja stukje lager, 14 tot 16 graden. Afgaantij, laagwater in Vlissingen om 7:15. Hoogwater vanmiddag om 1:15. De zon komt op 7:50, gaat onder vanavond om 7:03. En dan de watertemperatuur, er beginnen weer wat verschillen te ontstaan. De zee bij Vlissingen en Cadzand 19 graden. De Westerschelde bij Saaftingen 18. Dan naar de Oosterschelde bij Neeltje Jans 19 graden. Bij de Oesterdam de zie ik 18 graden. Grevelingenmeer 18 en het Veer meer 19 graden. Straks Noëlle aan de lijn uit Breskens, maar ze is ver weg op dit moment, gaat praten over honden. Zo dadelijk naar Carly Simon.

0: Carly Simon en You're So Vain. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Op de woensdag, wat houdt jou bezig? Ik hoor het graag van jou. 4018-499-999. En er wordt zelfs in Kosovo naar ons geluisterd. Noelle Jamaili Waleboer uit Breskens, die is daar. Joelle, wou ik zeggen. Noelle. Noelle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dochter van Wim, die afgelopen vrijdag in de uitzending vertelde bij de plaat om 6:55 over de honden. Hij had het toen over een organisatie waar jij heel druk mee bezig bent in Kosovo.
1: Ja, klopt. Animals Kosovo, dus afgekort Anikos.
0: Anikos, met honden of ook andere dieren?
1: Ook wel met katten. Maar je ziet eigenlijk vooral de honden veel. De katten zijn wat lastiger. Maar ze, ja, als er katten gevonden worden, dan worden ook zij gesteriliseerd. Met de kosten van, op de kosten van Anikos.
0: Ja. Moeten we even uitleggen, want Wim vertelde afgelopen weken. Jij hebt daar een huisje trouwens, hè? Want jouw man is Kosovaar, ja. Dacht ik, hè?
1: Mijn man is Kosovaar en 2017 zijn wij begonnen om hier een vakantiehuis te zetten. Eigenlijk omdat wij altijd met onze honden op vakantie wilden. En het, ja, het hier eigenlijk voor de hand lag om dat te doen. Dus wij zijn altijd hier op vakantie.
0: Ja. En tijdens die vakantie doe jij van alles van honden. Want wat, leg uit, wat trof jij en wat wil je vooral aanpakken? Hoe wil je de honden daar helpen?
1: Nou, het was eigenlijk in het begin toen ik hier kwam. Je weet wel, in de wereld bestaan er heel veel landen met zwerfdieren. Maar als je ze echt ziet, je wordt er echt mee geconfronteerd. Pupjes langs de kant van een grote straat. Of uitgemergelde moedertjes die hun kindjes moeten voeden. Dan raakt het je gewoon omdat je het echt voor je ogen ziet gebeuren. Dan hebben wij al 2 keer echt zwaar gewonde honden gevonden. En dan met heel veel kosten die toch geprobeerd te helpen zelf. En via kwam ik toen op een hele jonge organisatie uit Nederland. Animals Kosovo. Dus ik ben daar lid van bestuur geworden. Gewoon om echt actief iets te kunnen doen. En waar we vooral op inzetten is dus eigenlijk het steriliseren. Je vangt ze in, je steriliseert ze. Je geeft ze een vaccinatie en een oortag. Zodat zichtbaar is, ze zijn al gesteriliseerd. Mm. En je zet ze terug uit waar ze vandaan komen. Want het zijn zwerfhonden, het is een leven wat ze kennen. Het is een heel hard leven. Maar je ontneemt ze eigenlijk het krijgen van nog meer pups. En het heel hard moeten werken om de pups te laten overleven. Je neemt ze de zorg weg en je geeft ze dus eigenlijk hun leven op straat wel terug.
0: Maar wil je dan eigenlijk dat in Kosovo er net zo omgegaan wordt met honden als hier in Nederland bijvoorbeeld? Wij hebben ze als huisdier, maar daar lopen er heel veel op straat?
1: Ja, ik zou het wereldwijd graag zo wensen, ja. Het is echt een heel hard leven voor die dieren. Maar hier is het de normaalste zaak van de wereld. Zoals bij ons wordt er een haas of een eend aangereden en dan kijk je, oh ja, ach, zonde. En zo is het hier eigenlijk ook met een pupje of met een kitten. En ik zou me heel erg wensen dat inderdaad er wat meer toeneiging naar die dieren is. Ja. Maar dat gaat heel lang duren. Dus je moet het via een andere boeg gooien. En dat is gewoon steriliseren.
0: Jij bent daar dan mee bezig via Animal Kos. Hè? De Anikos is dat dan afgekort. Nu zit je nu daar in Kosovo, hè? In jouw vakantiehuis, waar je dan ook honden eten geeft en je helpt en dat soort dingen. Wat ga je dan vandaag doen bijvoorbeeld?
1: Vandaag ben ik dus eigenlijk gewoon hier bezig met het voeren. Want het echte werk wordt op dit moment gedaan door Nederlandse dierenartsen. Die via Anikos hier een week naartoe gekomen zijn voor de dierendagactie. Dus doordat zij dus hier op eigen kosten komen en meehelpen steriliseren, kunnen we voor het bedrag waar normaal gesproken 1 hond of 1 kitten voor wordt geopereerd, 2 opereren. Mm. Dus de acties willen minstens 250 dieren deze week steriliseren. Dus, en er is voedsel gekomen weer met een transport. En dat is dan verdeeld aan de vrijwilligers.
0: En dan binnenkort ben jij weer in Zeeland. Is... En dan blijven de dieren daar waar je nu bent in Kosovo. En volgende week ben je weer in Zeeland.
1: Ja, ik laat de voederbuis nog 1 keer flink gevuld achter. Dan heb ik ze 3 weken even goed kunnen helpen. Er lopen hier 2 zwangere teven rond. Die we dus niet kunnen vangen, die we niet kunnen helpen op dit moment. Want dat doen ze hier niet. Je gaat niet de pups weghalen. Dat is moord, dat mag niet.
0: Ja.
1: Dus ik heb ze nu gewoon even lekker vet gespekt voor deze 3 weken. En dan hoop ik dat we in het voorjaar komen en dat we ze zien met hun pups en kunnen invangen.
0: Ik hoop het
1: dus,
0: ook.
1: Dus Novelle. Ik ga altijd een beetje met een zwaar hart naar huis.
0: Ja, nou, nu ben je daar nog in elk geval. Hou ons op de hoogte van jouw werk daar in Kosovo. Maar ook als je hier weer terug bent in Breskens over hoe je dan de dieren daar helpt. Leuk om je te spreken in elk geval. Goede tijd in Kosovo. Animal Kos, oftewel Annie Kos. Ik zal straks nog even een linkje delen. Dankjewel Novelle voor jouw verhaal. Voor morgen, deze woensdag.

0: Michael Bublé en It's a Beautiful Day. Wat een mooie organisatie heeft Novella toch, waar zij dat vrijwilligerswerk voor doet. Anikos in Kosovo, om de dieren daar te helpen. In elk geval een klein stukje beter leven voor hen te zorgen. Dankjewel Novella, wat een mooi verhaal. Hou me op de hoogte, want ik weet dat je allemaal plannen hebt ook hier in Zeeland daar aandacht voor te vragen. Nou, dat hoor ik natuurlijk heel graag weer van jou. Wil jij trouwens een keertje je verhaal doen hier in Zeeland tot wakker? Welkom hè, 0118-499-999. Gaan het plaatje kiezen met z'n allen. De Kinderboekenweek in Vlissingen krijgt vandaag extra aandacht met de masterclass van een Nederlandse voorleeskampioen 2023. Die komt uit Middelburg. Ja, en die weet dus hoe je goed moet voorlezen. En als je nou leest, hè, of voorgelezen wordt, dan kun je een beetje wegdromen, denk ik. Helemaal in zo'n boek duik je dan, en dan droom je eigenlijk een beetje je eigen wereld in. En dat is het woord van vandaag waar je mee aan de slag kunt. Dromen. Ik zoek een plaatje over dromen. Laat maar weten. 0118-499-999.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland, met het nieuws van 6:30. Het rondvaartschip Festijn is losgekomen van de zandplaat bij Hoofdplaat en ligt weer in de haven van Breskens. Het schip kwam gisteren vast te zitten. 75 opvarenden werden toen door de reddingsdienst van boord gehaald. 3 bemanningsleden bleven achter om te wachten op hoog water vannacht, zodat het schip weer los kon komen. De Bloemzaad Studieclub op Tolen gaat de gemeente helpen bij het bestrijden van de geelpoothoornaar, ook bekend als de Aziatische hoornaar. Ze hebben een eigen set gekregen met pakken en een zuiginstallatie. En volgens wethouder Corniel van Leeuwen zijn dit jaar al ruim 45.000 koninginnen gevangen met lokkasten en hij wil nu doorpakken.
2: Dit is eigenlijk de derde maatregel die we treffen. En gelukkig hebben we een hele grote groep vrijwilligers met elkaar gevonden. Die hebben gezegd, wij willen op Tolen actief aan de slag om ook in het buitengebied nesten te gaan vangen. Dit is de vervolg. Aanpak. En als er meer nodig is, dan gaan we daar weer naar kijken.
0: De geelpoothoornaar is in ons land een ongewenst dier, omdat hij onder meer bijen opeet die nodig zijn voor de bestuiving van gewassen. De provincie geeft ruim 25.000 euro subsidie aan de stichting Uit met Autisme. Die wil dat er in Zeeland meer plekken komen waar mensen met autisme uit kunnen gaan zonder dat ze overprikkeld raken. De stichting helpt dorpshuizen en verenigingen en heeft een website waarop mensen met autisme hun uitjes kunnen plannen. En de Zeeuwse voetballers Dies Jansen en Marvin Young maken nog steeds kans om mee te doen aan het EK met Jong Oranje. In de laatste poolwedstrijd versloeg Nederland tegenstander Bosnië-Herzegovina met 4-0. In november beginnen de play-offs. 8 landen strijden dan om een plek op het WK komende zomer. En het weer, eerst plaatselijk mist, ook dichte mist. Vanmiddag af en toe zon, daarna meer bewolking en kans op regen of onweer. Vooral vanavond is het regenachtig met veel wind en het wordt 20 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. In de verkeersinformatie, ja, de waarschuwing vanwege de mist. En ook de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum, daar heb je op dit moment 8 minuten vertraging. Langer heb je vertraging op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Rokanje en de aansluiting met de A15, hou daar rekening met een half uur vertraging.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt.

0: You Don't Fool Me van Queen draait niet helemaal voor niks. Want ik zag bij de muziekwebsite Rolling Stone dat Queen niet meer gaat optreden, zegt in elk geval gitarist Brian May. Ik heb een vrouw, kleinkinderen, hobby's en na 50 jaar toeren is het wel genoeg. Nou, Queen toerde nog tot 2 jaar geleden met zanger Adam Lambert, maar nu is het dus klaar, begrijp ik uit dat bericht. Nou, gelukkig hebben we de muziek nog. Over muziek gesproken, dromen is het thema van de plaat om 6:55. Er komen er al een heleboel binnen, waarvoor hartelijk dank. Maar jouw plaat kan er nog bij, jouw suggestie. 0118-499-999. Dromen, daarover draait het vandaag bij de plaat om 6:55. Straks de Zeeuw van de Dag, die gaat op speeddate.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: huisje aan de zee.
1: Een huisje aan de zee. Daar kun je volgens mij ook heerlijk wegdromen als je zit in dat huisje aan de zee. Dat was Zoe Levi. Huisje aan de zee met de dromen. Ja, dromen is dus waar ik een plaatje voorbij zoek voor de plaat al 5 voor 7. Over een kwartiertje ga je het weten welke het is geworden.
2: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
1: Sabine Seysau werkt bij Serenlo, instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze heeft vandaag al een hele tijd in haar agenda volgens mij omcirkeld, want een speeddate. Sabine, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Ja, druk met het koppelen van mensen ben jij vandaag.
3: Dat klopt, ja, zeker.
1: Wat is het voor speeddate?
3: Nou, we hebben eigenlijk de keuze gemaakt om een speeddate evenement te organiseren op een van onze gloednieuwe woonkernen in Zeeland. Eigenlijk bedoeld om zorgprofessionals dus op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met Serenlo.
1: En daar moeten ze wel wat kunnen natuurlijk, want je verwacht uiteindelijk wel wat van ze.
3: Ja, zeker. Ik denk dat je werkt in de zorg met niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart. Dus zeker, het gaat echt specifiek om zorgprofessionals. Maar daarbij willen we wel de drempel heel laag maken. En dat doen we dus door middel van dit evenement.
1: Want het is makkelijker dan op een andere manier dan mensen vinden?
3: Ja, kijk, ik denk dat op het moment dat je nieuwsgierig bent naar een organisatie, dan kom je eigenlijk direct in de route van een daadwerkelijke sollicitatie uitsturen. En die drempel willen we graag verlagen. Want het is toch ook, je moet het voelen, hè? Dus je start niet met een sollicitatiegesprek, maar leer elkaar maar eerst eens gewoon kennen.
1: Ja.
3: Loop eens rond op een van onze locaties en voel eens hoe dat voor jou is. En uiteindelijk gaat het ook om je eigen plek vinden. Hè? Dus,
1: wel aardig dat je dat inderdaad zegt. Je zit niet gelijk in een kantoortje te praten wat je wel of niet wil, maar je kunt gewoon even rondkijken daar.
3: Ja, zeker. Maar, ja, dat is echt de insteek van
1: inderdaad
3: vandaag.
1: Anders.
3: Ja.
1: Hoeveel mensen uiteindelijk hoop je dan te treffen als nieuwe werknemer?
3: Hoeveel? Ik denk dat het in die zin ook, hè, wat ik net al zei, het werken moet bij je passen. Dus in die zin gaat het niet om aantallen, maar ik denk de juiste mensen is dan het antwoord.
1: Mm.
3: Op het moment dat zij die klik ervaren met een doelgroep of met een locatie, met de collega's, dat dan geslaagd is. Ja.
1: En dat kan dan zijn allerlei functies waar je dan mensen voor zoekt?
3: Op het moment voornamelijk wel echt voor de woonbegeleiders, zoals ze dat dan noemen. Maar er zijn ook zeker nog andere functies, wat meer expertisegerichte functies die uitgeoefend worden bij ons. Ja, zeker.
1: Dan zou ik zeggen, hou je niet in. Inderdaad, bij die speeddate is trouwens aan de Oostperkweg 43 in Middelburg. Wie daarbij wil zijn, die had zich al van tevoren moeten aanmelden. Dus ja, je kunt je daar niet heel makkelijk mee inschrijven. Maar toch hoop je dat mensen contact met jullie opnemen. Hoe zit dat dan?
3: Zeker. Ik denk ook echt, mocht je nog vandaag en of dit horen en denken, joh, het lijkt me wel tof om erbij te zijn, of op een andere manier ook gewoon eens willen kennismaken, voel dus echt dat de drempel laag is en wees welkom. En daar verzinnen we echt wel wat op, hoor. Dus dat komt helemaal goed.
1: Gewoon contact leggen met Serenlo en dan komt het goed. Sabine Seysau, dankjewel. Jij succes in elk geval met de speeddate die er dus is vandaag bij Serenlo op de vestiging in Middelburg. En jij bent de hele dag onze Zeeuw van de dag.

Sting en If I Ever Lose My Faith in You. 13 minuten voor 7 is het ondertussen. Eens eventjes kijken wat me zoal opviel bij de verschillende media die ik voor jou volg. Nou, meer mensen zullen horen dat ze kanker hebben, blijkt uit nieuwe prognoses van het Integraal Kankercentrum. Vorig jaar kregen 136.000 mensen de diagnose kanker. Dat stijgt uiteindelijk over een paar jaar naar 170.000 per jaar. Bij vrouwen gaat het vooral om huid, borst en longkanker. Bij mannen om huid, prostaat en blaaskanker. De belangrijkste oorzaak van de stijging is dat er steeds meer ouderen zijn. Leverkanker neemt ook toe doordat er meer mensen zijn met overgewicht. Middelburg rondt het project af met de mobiele milieustraat, zie ik in een berichtje op Facebook van de gemeente. 12 keer gingen ze met een kraampje de wijk in. Mensen die zelf niet naar de milieustraat konden om spullen in te leveren, konden dat doen bij dat kraampje. Nou, dat heeft veel opgeleverd. Maar ze merkten ook, was wel grappig, want ze hebben er een tafel neergezet ook met spullen die mensen dan zelf weer mee naar huis konden meenemen. Dus spullen die nog goed waren, die dus hergebruikt konden worden. En daar kwamen steeds meer tafels voorbij. Dus dat is dan wel grappig. Aan de ene kant dingen inleveren, tegelijkertijd ook weer spullen mee naar huis nemen. Nou, misschien volgend jaar een nieuwe ronde. En dit dan. Een Brit die 28 jaar geleden met een wandeling rond de wereld begon, is bijna thuis. Gisteren zwom hij van Frankrijk naar Engeland. En nu volgt nog het laatste stukje naar Hull in het noordoosten van Engeland. Carl Busby, zo heet hij, is een voormalig parachutist in het Britse leger. Hij begon in 1998 met zijn tocht, waarbij hij alleen wilde wandelen en zwemmen. Maar ja, hij liep wel wat vertraging op. Door corona, door gedoe met visa had hij vertraging. Maar nu, na 28 jaar, is hij terug in het Verenigd Koninkrijk, bijna thuis. Ik ga een plaatje zoeken.

0: Bruno Mars en Carol G en Still. Zo, dat is een mooi liedje. Over mooie liedjes gesproken, wauw. Het was lastig kiezen, de plaat die ik nu uiteindelijk straks ga draaien. Om 6:55. Wat is een hele mooie lijst weer geworden. Hartelijk dank allemaal voor de hele mooie lijst bij het thema dromen. Want ja, de kinderboekenweek is bezig. Straks in Vlissingen, dan is er extra aandacht met de masterclass van de Nederlands voorleeskampioen. Die heb ik straks aan de lijn, even na 7:00. En dan kun je wegdromen, hè, bij een boek als je dat leest. Dromen. Dit kwam er binnen. Wim Jansen, José de Smit, Connie Boudens en Peter Koeman. Hartelijk dank. Marco Borsato, dromen zijn bedrog. Evelien Wijnbergen en Jaap van Klinken, die hebben allebei de Everly Brothers, All I Have to Do is Dream. Dan Ralf Staap met Nazareth en Dream On. Ik ben nog even op het balkon geweest om sterren te kijken. Dat kun je ook wegdromen, laat hij weten. Dankjewel. Arco den Oude heeft een rustig nummer dat hij heeft leren kennen van Heart. These Dreams. Altijd een heel mooi liedje, heb ik dat gevonden, laat hij weten. Wim Waleboer en Flip Reinier, ze komen beide met Roy Orbison in Dreams. Paula Michielsen heeft de Eurythmics Sweet Dreams. Joke Josiasse, Fleetwood Mac, Dreams. Robert Tijn, dankjewel voor de mama's en de papa's. Dream a little dream of me. Thomas Schouten, ook bedankt voor de mama's en de papa's. California Dreaming, dromen over de warmte in de winter. Lekker, als je dan kunt dromen dat het daar in Californië lekker warm is. Jacqueline Strobos heeft Dreamin' van Cliff Richard. Patrick de Schepper, Heepje en Heepie. Ik lig op mijn kussen stil te dromen. Ja, de lijst gaat nog even door, hoor. Leni Boogaard, Paul van Vliet, De Oude Droom. Saatje de Smit, John Denver met Back Home. Anouk Zegers heeft Crowded House, Don't Dream It's Over. Maar dan wel de cover van Miley Cyrus en Ariana Grande. Diana van Eyck, dankjewel voor Vincent, Dromendans. Peter de Nachtegaal, jij bedankt voor ABBA, I Have a Dream. En het is de keuze geworden van Komen Gielsen en Mark Kuijs. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Ben jij een beetje een dromerig type?
1: Af en toe wel. Dus, ja.
0: En wanneer dan? Wanneer denk je, oh ja, nu ben ik... Doen we de ramen gedachten even een beetje richting de dromerij.
1: Ja, moet ik zeggen. Weet ik niet.
0: Ook als je leest bijvoorbeeld, ja, want dat is natuurlijk het thema van vandaag.
1: Ja, gewoon even ideeën en dat soort dingen. Even gewoon lekker tot rust en dan heb je dat even.
0: Ja, dan gaan de gedachten even weg. Hé, plaatje, welke heb jij uitgekozen?
1: Dreamer, Supertramp.
0: En waarom die juist?
1: Ja, een klassieker, hè?
0: Ja, een klassieker, absoluut. Komt-ie voor jou. Hé, dankjewel, Mark.
1: Dankjewel.

0: Supertramp en Dreamer. Beetje wegdromen bij mooie verhalen die je hoort. Bijvoorbeeld in boekhandel Het Spuien in Vlissingen, waar dan vandaag de voorleeskampioen van een paar jaar geleden gaat vertellen hoe je nou goed kunt voorlezen. Ben benieuwd wat haar verhaal is, hoor je straks in Zeeland te Wakker. De lijst met die mooie liedjes vind je vanmiddag op facebook.com/Zeeland tot Wakker. Ondertussen begint de zon op te komen boven Zeeland. Het is bijna 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. Een investering, zegt de minister.
4: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
3: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Nou, het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
5: Así va Leo, va Messi, Messi, goal! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
3: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
6: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens.

0: Het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
1: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
2: Voordeelhuisjes.nl.
3: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
5: Doei doei!
4: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er...

0: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
7: Goedemorgen, als je de weg op gaat, eventjes opletten met plaatselijk mist. Dichte mist zit er ook bij. Daarna wat zon, vanmiddag bewolking, buien. Vanavond is het regenachtig en dan ook veel wind. En het wordt 20 tot 23 graden. Ja, het rondvaartschip dat gisteren vastliep op een zandplaat bij Breskens is weer losgekomen vannacht op eigen kracht en ligt sinds vannacht dan ook weer in de haven. 4 organisaties die zich bezighouden met het slavernijverleden gaan samenwerken. Ook het Zeeuwse Kenniscentrum doet mee. Je hoort over een uur wat dat dan betekent, die samenwerking. En de Bloemzaadstudieclub op Tolen gaat de gemeente helpen bij het bestrijden van de geelpoothoornaar, de Aziatische hoornaar. Een speciale bestrijdingsset hebben ze gekregen. Ook daar hoor je straks meer over. Op Omroep Zeeland en straks ook al een lesje voorlezen van een kampioen. Dus ik zou blijven luisteren.

0: Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Vol in de kinderboekenweek. Die is nog steeds bezig. Spot aan, daar draait het allemaal om. En ja, vanmiddag in Vlissingen dan is er wat extra aandacht voor dat thema met de masterclass van de Nederlands voorleeskampioen van 3 jaar geleden ondertussen alweer. Danisha Ba uit Middelburg. Bij Boekhandel het Spui laat zij zien en vooral horen hoe leuk voorlezen is. Danisha, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat ga je dan vooral doen tijdens die masterclass? Want je gaat echt lesgeven dus.
1: Ja, klopt. Ja, ik mag voor ouderen, hoop ik namelijk ook. Ik hoop dat er veel ouders zijn die komen kijken. En voor jonge kindjes ga ik gewoon uitleggen hoe je het beste kan voorlezen en wat het leuke eraan is.
0: Want het lijkt zo simpel, je pakt een boek en je gaat lezen, maar dat is het eigenlijk niet?
1: Nee, want heel veel kinderen hebben natuurlijk, het lijkt me heel erg logisch dat je het best wel eng vindt om voor een publiek bijvoorbeeld te staan. Om te zitten en dan moet je ineens iets gaan doen. En dan let iedereen natuurlijk ook op je. Dus ik denk dat het wel slim is om daar wat aandacht aan te geven. Dat het niet altijd zo makkelijk lijkt.
0: Ja, maar wat is dan een goede tip? Hoe kun je dan eigenlijk de zenuwen een beetje, ja, niet wegdrukken, want ze blijven er natuurlijk. Maar toch dat je denkt van, nou, ik ga het toch even doen.
1: Nou, ik denk vooral er heel veel plezier in hebben. En ja, gewoon uitkijken naar hoe goed je het gaat doen. Ik bedoel, kijk jezelf even in de spiegel aan. Vertel even dat het helemaal goed gaat komen, weet je wel. Dat soort dingetjes. En nou ja, ik hoop dat als je dat dan gaat doen, dat je het ook heel erg leuk vindt. En dat geeft je dan ook weer motivatie.
0: Want voorlezen, waarom vind jij belangrijk dat dat gebeurt?
1: Nou, voor mij persoonlijk betekent het heel erg veel. Omdat het mij ook veel heeft geholpen met podium en zo. Hè, want je staat toch voor een groot publiek. En het is ook heel erg belangrijk voor je woordenschat en zo. Je leert heel veel nieuwe woorden als je leest, überhaupt al. En laat staan als je het voorleest. En het helpt je ook heel erg met je gezichtsuitdrukkingen en zo. Want ja, je staat toch voor het publiek en zo. Dus je moet het verhaal ook een beetje echt laten overkomen natuurlijk.
0: Hmm.
1: Dus dat zijn eigenlijk heel veel kleine dingetjes die je wel goed kunnen helpen.
0: Maar dat is dan voorlezen op een podium, hè? Als je dan gewoon aan het voorlezen bent, je kind thuis, 's avonds bij het naar bed brengen bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is ook een heel goed plan. Daar ga ik het vanmiddag ook over hebben met ouders die daar zijn. Want ik ben wel erg benieuwd naar hoeveel ouders dat eigenlijk doen die daar dan aanwezig zijn. Omdat het ook heel erg je kind kan motiveren. Om te gaan lezen, omdat natuurlijk lezen is heel erg goed voor je. Het is goed voor je woordenschat en zo. Dus ja, ik wil ook wel graag ouders motiveren om dat te gaan doen.
0: Vanmiddag ga je dat allemaal uitleggen in Boekhandel de Spui in Vlissingen. Om 3 uur begint dat. Jij bent dan 3 jaar geleden de voorleeskampioen geweest, een Nederlands voorleeskampioen. Wat is er sinds die tijd eigenlijk met je gebeurd? Want je bent nog steeds bezig volgens mij met op het podium staan en zo.
1: Ja, dat klopt, zeker. Er is echt heel erg veel veranderd. Ik ben ook, ik werd in het begin heel erg herkend ook, maar nu ben ik natuurlijk al wat ouder. Ik ben al 15. Dus ik zie er ook iets anders uit, volgens veel mensen.
0: Ja.
1: En ja, ik doe heel erg veel met theater en acteren. Ik speel ook in het nieuwe seizoen van Brugklas, op NPOZ bijvoorbeeld. Dus ja, ik ga een beetje de acteerwereld in nu. En ja, ik kijk er heel erg naar uit. Gewoon naar wat mijn nieuwe opdrachtjes worden en zo.
0: Nou, zover kun je komen als je dus voorleest. Danisha gaat het allemaal nog een keertje uitleggen, maar dan ook aan jou. In Vlissingen, bij die masterclass die zij geeft vanmiddag om 3 uur bij Boekhandel het Spui. Allemaal omdat het de kinderboekenweek is. Danisha, dankjewel.

0: Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe. Zo langzamerhand begint het een heel klein tikje lichter te worden, zeg ik voorzichtig. Jules Gernaert, goedemorgen.
1: Ik zal even meekijken. Ja, kijk van binnen naar buiten, vanuit het licht natuurlijk. Nou, het is het krieken van de dag. Oké, maar het is nog vroegdag, zo gezegd.
0: Ja, zeker weten. Hey, wat gaat het weer allemaal doen vandaag?
1: Ja, het gaat de komende uren in ieder geval niet zoveel doen. Ook vanmiddag in eerste instantie niet. Later komt er dus actie met die weersomslag. Vanavond met die noordwestenwind en die regentoestand die we dan gaan krijgen. Dus het rustige weer loopt een beetje op zijn einde. Zonder dat het erg mistig is op veel plaatsen. Er is lokaal wel mist. Zicht ook hier en daar onder de 200 meter. Bijvoorbeeld in Zuid-Beveland en Zuid-Vlaanderen. Maar het is toch minder uitgebreid dan gisterochtend. Het zal ook niet veel uitbreiden, denk ik. Er zijn ook al enkele opklaringen, dus lokaal dichte mist. Evengoed is er wel code geel tot 10 uur. Maar ook al wat zonneschijn vanochtend strakjes uiteraard. Over een drie kwartier zo'n beetje zal dat beginnen. Met een zwakke oostwind vanochtend. Nou, vanmiddag is er ook ruimte voor nog een paar zonnige perioden in eerste instantie. Maar dan moeten we kijken naar de storing. Die nu boven Normandië ligt met regen. En dan vanavond daar een front dat boven Midden-Engeland ligt. Dat pakket komt dus naar ons toe. En later in de middag is er kans op enkele verspreid voorkomende buien. Met een kleine kans op onweer, ook in het begin van de avond. En gaandeweg de avond gaat het dan vrij langdurig regenen. Dan zal de wind ook uit het noordwesten gaan waaien en windkracht 4 tot 6 worden, met later ook een paar windvlagen. En in de tussentijd is de maximumtemperatuur nog heel behoorlijk hoger ook dan gisteren. Toen werd het maar 18 tot 20 graden. Vanmiddag is het maximum zo'n 20 tot 23 graden.
0: Maar je zegt al, die weersomslag komt er nu echt aan. Wat krijgen we dan daarna?
1: Ja, eigenlijk heel herfst, normaal herfstweer zou ik willen zeggen. Dus altijd dramatisch wordt het niet. Het is ook al bijna, 10 oktober bijna. Dit weekend in ieder geval. En morgen hebben we dan een dag met opklaringen. Felle, blauwe lucht ook. Met hier en daar een flinke bui. Klein kansje op onweer, klein kansje op hagel ook. En windkracht 4 tot 6 aan zee. Af en toe windkracht 7 uit het noordwesten tot noorden. Het is een vrij koude dag, kun je toch wel zeggen, door de wind. Met een maximum temperatuur van een graad of 15, 16. En vrijdag is een dag die misschien nog even droog is, maar snel volgt er toch vrij vaak regen en motregen. Stevige zuidwestenwind. En zaterdag is wisselvallig met opklaringen en een enkele bui en een westenwind.
0: Jules Gernaert, dankjewel. Tot straks. Opkomend tij is het met hoogwater in Vlissingen om 16:45. Laagwater vanavond om 19:55. En de watertemperatuur 18 à 19 graden. Dan op de weg zijn we weer een paar lange files. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 27 minuten. De N57 Middelburg richting Rotterdam tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. 34 minuten op dit moment. Als je daarin staat, sterkte.

0: Irma Franklin en A Piece of My Heart. Tweede Kamer wil burgers opleiden om bij een ramp of crisis de hulpdiensten te kunnen helpen. Ze zijn vooral in de eerste dagen nodig, zegt het CDA.
1: Dan helpt het als mensen gewoon in de wijk een noodsteunpunt kunnen bemannen, kunnen reanimeren, weten hoe je elektriciteit met de generator kunt starten. En dat heet de burgerreserve en daar hebben we er heel veel van in nodig in Nederland.
0: Het kabinet is positief over dat plan. Over 4 jaar zouden er 130.000 van die vrijwilligers moeten zijn, van die burgers die dus bij een ramp of een crisis gaan helpen. Als jij dat ziet zitten, even aanmelden. Vanaf 2029 moeten veel huishoudens bij het vervangen van een cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas, kan zorgen voor een lagere energierekening. Hybride warmtepompen kosten zo'n 6.000 euro. Dat is een hele klap geld, vindt ook minister O'Sullivan.
2: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening. Dus uiteindelijk gaat het goedkoper zijn met een warmtepomp, maar er zit een hele grote investering tussen.
0: En als je het allemaal niet kunt ophoesten, dat geld, dan zou je een renteloze lening kunnen krijgen, is in elk geval het idee. En Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Ze is een van de laatste overgebleven actrices uit de gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in de misdaaddrama On the Waterfront leverde haar direct een Oscar op in 1955.
3: In New York, the winner is Eva Marie Saint.
4: I may have the baby right here. But I would love to thank Elia Kazan, Sam Spiegel, Marlon Brando. Thank you.
0: Ja, ze bleef trouwens tot op hoge leeftijd acteren tot 2014. Nou, Eva Marie Saint overleed in een huis in Los Angeles en ze was 102 jaar oud. Omroep Zeeland. En Zeeland werd wakker op woensdag.

0: Tina Turner en We Don't Need an Other Hero. In het komende half uur pakken we twee beestjes bij de kop. De Aziatische hoornaar, want die moet weg. Hoe dat zit hoor je straks, op Tolen. En ook het spinnenweb van de spin. Dat mag juist blijven. Straks allemaal in Zeeland wordt wakker.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Dagen Vos Textiel. U kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
6: Dag Jaap.
7: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
7: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
7: Klopt.
5: Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. Het rondvaartschip Vestijn is losgekomen van de zandplaat bij Hoofdplaat en ligt weer in de haven van Breskens. Het schip kwam gisteren vast te zitten. 75 opvarenden werden door de reddingsdienst van boord gehaald. 3 bemanningsleden bleven achter om te wachten op hoogwater vannacht, zodat het schip toen weer los kon komen. De provincie geeft ruim 25.000 euro subsidie aan de stichting Uit met Autisme. Die wil dat er in Zeeland meer plekken komen waar mensen met autisme uit kunnen gaan zonder dat ze overprikkeld raken. De stichting helpt dorpshuizen en verenigingen en heeft een website waarop mensen met autisme hun uitjes kunnen plannen. De Zeeuwse voetballers Dijansen en Marvin Young maken nog steeds kans om mee te doen aan het EK met Jong Oranje. In de laatste poolwedstrijd versloeg Nederland tegenstander Bosnië-Herzegovina met 4-0. In november beginnen de play-offs. 8 landen strijden dan om een plek op het WK komende zomer. En de gemeente Noord-Beveland heeft restaurant Rozewiet in Kortgene gefeliciteerd met de Michelinsterren. Wethouder Steven van Belsen bracht een bos bloemen en een boek over Bevelandse gerechten. Rozewiet heeft sinds deze week hun sterren gekregen en sindsdien hebben ze ook te maken met een run op reserveringen. En het weer dan. Eerst plaatselijk mist, ook lichte mist zit ertussen. Vanmiddag af en toe zon, daarna meer bewolking, kans op regen of onweer. Vooral vanavond is het regenachtig met veel wind en het wordt 20 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan in de verkeersinformatie A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Hou rekening met een half uur vertraging. N57 Middelburg Rotterdam tussen Rokanje en de aansluiting met de A15 een half uur. En dat is op dit moment de verkeersinformatie.
8: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws.

0: Alex Warren hier op Omroep Zeeland en Passenger op Omroep Zeeland. Dus om 7:55. En de gemeente Tholen maakt een volgende slag in de bestrijding van de geelpoothoornaar, oftewel de Aziatische hoornaar. Ook het buitengebied neemt de gemeente nu mee, zegt wethouder Corniel van Leeuwen.
1: Kijk, we zijn plattelandsgemeente, betekent dat je vrij uitgestrekt gebied hebt waar je uiteindelijk het wil hebben. Deze soort verplaatst zich door de lucht heel makkelijk. Als gemeente zijn we primair aan zet voor binnenbebouwde kom. Dan heb je natuurlijk heel veel grond. Grondeigenaren, gebiedseigenaren buiten het bouwde kom. Maar wel gezegd, ja, als je alleen in de kern het doet, in het buitengebied blijven die nesten actief. Ja, dan blijf je dus ook deze soort houden. Dus we willen heel graag volledige dekking op onze eilanden en heel onze gemeente. En we denken dat dat door deze aanpak ook echt gaat lukken.
0: Ja, en deze aanpak, dat is bijvoorbeeld dat nu ook de vrijwilligers van de Bloemzaad Studieclub een eigen bestrijdingsset hebben gekregen om aan de slag te gaan in het buitengebied. En dat werd afgetrapt onder toezicht oog van Omroep Zeeland.
2: De beschermingspakken zijn zojuist uitgedeeld aan de vrijwilligers van de zaadteeltstudieclub Tholen. En zij hebben er ook een soort grote bouwstofzuiger bij gekregen. Dat is om de nesten van de geelpoothoornaar weg te halen. Voorheen ook wel bekend als de Aziatische hoornaar.
3: Nou, dat is kwestie van gewoon erop zetten. Zo, was hij klaar voor gebruik. Kijk. Even wachten.
2: Ze gaan het meteen uittesten, het apparaat, op een nest dat bij de kerk hangt. Ik blijf op veilige afstand, want ik heb geen pak aan. En als het nest naar beneden valt, dan heb ik wel een probleem.
3: Draaien. Ik wacht.
4: Ja, precies.
3: We gaan kijken hoe ver we moeten, hoeveel we nodig hebben.
2: De buizen die worden aan elkaar geklikt tot ongeveer 12 meter hoogte. Zo hoog hangt het nest namelijk wat verwijderd moet worden. Het nest is inmiddels naar beneden gevallen. Ik zie nog wel enkele hoornaars rondom de boog krioelen. En daarom gaan ze nog een extra verlengstuk aan de buizen koppelen om ze ook op te zuigen. Leen Bijnachten, vrijwilliger, u heeft zichzelf in zo'n pak gehesen en net zo'n hoornaarsnest verwijderd. Ik bleef op een veilige afstand kijken. Ik zag toch wel dat het nest naar beneden viel. Was dat een beetje een spannende, gevaarlijke situatie of viel dat wel mee?
5: Nou, als het naar beneden valt, dan betekent het wel dat het nog een heel jong nestje was natuurlijk. En het zit hier op een muur gemetseld door die hoornaars. Zit je het bovenin een boom, dan is het over het algemeen is het groter, ook wat ouder. En dan kun je makkelijker een stuk laten zitten. En dan blijft bijvoorbeeld de bovenkant van het nest blijft in die boom hangen. En dan blijven die hoornaars die overblijven, die blijven rond het oude nest vliegen. Maar ja, goed, het huis is kapot. Dus uiteindelijk zullen ze toch ook een andere onderkomen zoeken of doodgaan.
2: En dit was dan dus een klein nest, zoals u zei. Maar stel, u vindt echt een groot nest. Ziet u het dan wel zitten om die ook weg te halen?
5: Ja, dat gaat gewoon op dezelfde manier. Het duurt alleen een beetje langer. En je moet beter uitkijken dat er niet een serie naar je toe komen.
2: En jullie hebben geloof ik ook nog een training gehad om dit te kunnen doen.
5: Ja, je krijgt natuurlijk spullen aangeleverd en moet wel weten hoe dat het werkt. Kijk, en de mannen van de buitendienst van de gemeente Tholen, die hebben vorig jaar natuurlijk al veel gedaan. Dus die hebben er ervaring in. We zijn gewoon naar een paar nesten meegegaan. En dan is het van, kijk, zo doen we het. En dan doe het zelf eens proberen. En uiteindelijk, een training, het is net als met alles zo. Als je rijbewijs gehaald hebt, moet je ook nog leren autorijden eigenlijk. Dus je eigen ervaring, die ga je opdoen door het gewoon veel te doen.
0: In Tholen dus, de Bloemzaadstudieclub die je gaat helpen bij het bestrijden van de Aziatische hoornaar. Ik zag trouwens aan de andere kant van Zeeland in Zeeuws-Vlaanderen, daar is Diana Roelands heel erg druk bezig met het bestrijden van de Aziatische hoornaar. Zij heeft een filmpje op Facebook gezet, ik zal dat zo even delen via facebook.com/zeeland-wordt-wakker, van de geboorte van een Aziatische hoornaar. Dat is natuurlijk wel apart, want aan de ene kant bestrijdt ze de Aziatische hoornaar, maar ondertussen is het wel heel mooi om die geboorte te zien. Nou, kijk even naar dat filmpje op Omroep Zeeland op mijn Facebookpagina. facebook.com/zeeland wordt wakker.

0: Whitney Houston en Step by Step. Goedemorgen, Omroep Zeeland, om 14 minuten voor 8. Op woensdag betekent dat altijd eventjes de natuur in de radiotuin. En laatst toen fietste ik, s'nachts natuurlijk doe ik dat dan, hier naar de Omroep. En toen ik hier aankwam, zat er een grote spin op mijn jas. Ja, die had ik dus kennelijk meegenomen, per ongeluk uit mijn eigen tuin, door tegen een web aan te lopen. En die webben die zie je nu op dit moment, zeker met de mist, heel goed hangen natuurlijk vanwege de druppeltjes die er aan hangen. Vaste radiotuin natuurkenner Erik Majeu. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Ik vond dat zo zielig voor de spin dat ik zijn web kapot maakte.
1: Ja, want ze zijn er toch soms, ja, een beetje een volwassen kruisspin kan er een half uur tot een uur over doen om zo'n web te maken. Bij de meeste kruisspinnen geldt trouwens wel dat ze elke dag wel ongeveer een nieuw webbetje maken. Dus daar kunnen ze nog wel mee omgaan.
0: Dus dan is het niet zo erg dat ik hem kapot maak?
1: Als die zijn doel een beetje heeft volbracht natuurlijk. Want het kost een hoop energie om zo'n web te maken. En als zo'n web een handjevol langpootmuggen en wat vliegjes heeft gevangen, ja, dan is zo'n spin wel weer op krachten. Ja. Als die nou net af is en hij is kapot, ja, dat was nou wel zonde van de energie.
0: Het spinnenweb, hè, dat kennen we, dat zijn allemaal van die draadjes. Waar dient dat voor?
1: Ja, dit is natuurlijk een machtig instrument wat ze bedacht hebben. En die komt trouwens in allerlei vormen voor. Hè. We hebben het wielweb, maar ook hangmatachtige dingetjes en kokers en losse draadjes die gewoon maar een beetje willekeurig door de lucht lijken te hangen. Maar het is natuurlijk het ultieme vangnet om andere dieren te vangen.
0: Om eten te vangen heeft zo'n spin een web gemaakt.
1: Ze spinnen natuurlijk ook af en toe wel eens hun eitjes in om dat veilig te houden. Maar primair hebben ze dit gewoon bedacht als vanginstrument. Het is ook natuurlijk heel uniek, zo'n heel dun spinseltje wat je eigenlijk niet ziet. Behalve nu in deze tijd zien we natuurlijk af en toe als die dauwdruppeltjes erop hangen. En dan vallen ze ineens op, vinden ze zelf waarschijnlijk ook niet zo'n goed idee. Maar verder, ja, je argeloze vliegjes die raken zomaar verstrikt. En een spin heeft ook geen spijsverteringssystemen. Dus op het moment dat zo'n vliegje in een web hangt, wat die spin dan doet, is dan spuit hij daar natuurlijk zijn gif in. En dan lost zo'n insectje van binnenuit op, waardoor zo'n spin hem vervolgens een tijdje later gewoon kan opzuigen.
0: Ik heb van de week ook in de radiotuin eens een keertje echt met bijzondere interesse zitten kijken hoe zo'n web wordt gemaakt. Dan zie je dus zo'n spin draadjes spannen en vanuit zijn achterlijf komt dan zo'n draad. En dan met een pootje doet hij dat dan op de juiste plek?
1: Ja, en dat doen ze heel behendig. En ze hebben daar allemaal speciale instrumentjes voor. Sowieso kunnen ze kiezen welke draadjes plakkerig zijn en welke draadjes niet. Daar kiezen ze heel zorgvuldig uit. En vervolgens hebben ze natuurlijk ook aan hun pootjes haartjes zitten, waarmee ze dus die draadjes keurig netjes kunnen oppakken, vastplakken.
0: Maar waar komt die draad vandaan? Want dat lijkt oneindig.
1: Ja, ze hebben daar een heel speciaal kliertje voor. Eigenlijk een soort tepeltje waar dat draad gewoon uitgesponnen wordt. En dat maken ze ter plekke. Dus het is echt gewoon een spinselfabriekje.
0: Ik heb de indruk, Ante, dat dit echt de spinnentijd is. Dat we er heel veel zien. In de rest van het jaar zijn ze er dan niet?
1: Nou, dan zijn er eigenlijk stiekem meer. Alleen nu zijn ze natuurlijk een beetje volwassen geworden. Ze zijn groot. En dan vallen ze simpelweg gewoon meer op. De rest van het seizoen, ja, dat hangen ze meestal dus gewoon lekker stiekem ergens in de bosjes. Zijn ze wat kleiner. Ja, en nu zijn ze af en volle grootte. Ja, en dan loop je er makkelijk tegenaan.
0: Ja, zeker. Dat gebeurde dus inderdaad. Hey, dankjewel Erik. Ik spreek jou volgende week weer. Heb jij een mooie foto van een spin? Oh, kom maar door, hè. 0118 45 via de WhatsApp. Dit is Teddy Swims.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All krijgen een paar mooie reacties. Van Rinus bijvoorbeeld, die heeft herinnering aan vroeger. Zijn vader kwam een keertje thuis en zijn moeder zei toen van, wat zit daar nou toch op jouw rug? Nou, dat was toen geen spin zoals bij mij op mijn jas, maar een vleermuis zat achter op de rug. Ja, dat zijn pas de verhalen. Dankjewel, Rinus. Connie stuurt een foto van een spin. Ik denk dat het een kruisspin is, midden in het web. Lies Wisse heeft ook een hele mooie foto van een spin gestuurd, van heel dichtbij. Kun je de pootjes goed zien. En Ria Hoogstraten iets verder weg. Ik denk dat het een spinnenweb, maar dan wel met allemaal van die druppeltjes erop. Aan een hek, denk ik. Nou, ik ga ze straks allemaal natuurlijk zetten op facebook.com/Zeeland wordt wakker. Ondertussen zie ik dat Oost-Europese werknemers in onze provincie belangrijker zijn dan ooit. PZC schrijft dat. Maar liefst 11.000 vacatures zijn er van techniek tot zorg in Zeeland. En de krant haalt dat allemaal bij cijfers van het CBS. En ziet ook dat er vooral eerst mensen uit Polen hier naartoe kwamen om te werken. Maar nu zijn het vooral Roemenen. En ja, nou het dan toch over de cijfertjes hebben. Meer mensen zullen horen dat ze kanker hebben. Blijkt uit nieuwe prognoses van het Integraal Kankercentrum. Vorig jaar kregen 136.000 mensen de diagnose kanker. Dat gaat stijgen naar 170.000 per jaar. Bij vrouwen gaat het vooral om huid, borst en longkanker. Bij mannen om huid, prostaat en blaaskanker. De belangrijkste oorzaak van stijging is dat er steeds meer ouderen zijn. Leverkanker neemt ook toe doordat er meer mensen zijn met overgewicht. Straks in Zeeland wordt wakker. Aandacht voor de samenwerking van 4 organisaties die zich bezighouden met het Nederlandse slavernijverleden. Ook de Zeeuwse instelling, het kenniscentrum, zit erbij. Maar wat gaan ze dan doen? En wat gaan wij ervan merken? Dat hoor je straks.
1: I told myself, life is short.

0: kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
12: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
11: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
12: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook.
11: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
13: Katrien, dankjewel. Omroep Zeeland met de AWB-meldingen over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 18 minuten vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Oud-Beijerland 21 minuten. En de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. Daar heb je op dit moment dik een half uur vertraging.
14: De winter lijkt misschien nog ver weg.

0: Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Voordeelhuisjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
0: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeelhuisjes.nl. Megabed heet niet voor niets.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
8: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
12: Zeeland. Goedemorgen. Als de mist straks is opgetrokken, dan is er wat zon. Daarna meer bewolking en buien. Vanavond is het regenachtig met veel wind. En het wordt 20 tot 23 graden. En vier organisaties die bezig zijn met het slavernijverleden gaan samenwerken. Maar wat wordt er dan beter en wat merk jij ervan? Vraag ik straks aan de Zeeuwse organisatie die meedoet aan dat project. En verder in het nieuws. Het rondvaartschip dat gisteren vastliep op de zandplaat bij Breskens is weer los en ligt sinds vannacht in de haven. En de Europese freestyle-toppers zijn in Zeeland. Windsurfen gaat het over, met allemaal capriolen, voor 5 dagen kampioenschappen bij de Brouwersdam. Over een half uur dus maar eventjes bellen wat ze verwachten. In Zeeland wordt wakker. Welkom.

0: Billy Joel en Tell Her About It. Goedemorgen, woensdagochtend is het. De vier kennisinstellingen over het slavernijverleden willen beter samenwerken om het verhaal over dat stuk uit ons verleden beter te kunnen vertellen. Het gaat dan om het Nationaal Slavernijmuseum, het Herdenkingscomité Slavernijverleden, het NINSEE en ook het Internationaal Kenniscentrum Slavernij Zeeland. Hannicol Blokland van die laatste. Goedemorgen, Hanni.
1: Goedemorgen.
0: Waarom meer samenwerken?
1: Ja, wij vergaderen al regelmatig samen, maar dat is één stuk. Je wil eigenlijk samen ook het verhaal over het slavernijverleden van Nederland en ook internationaal verder brengen. Dus wij willen ook kijken of we gezamenlijke projecten kunnen doen. We kunnen elkaar ondersteunen. We kunnen elkaar helpen met nieuwe projecten of met samen overleggen te hebben met ministeries. En dat maakte dat we allemaal behoefte hadden om een samenwerkingsverklaring op te stellen. En ook het ministerie van BZK vindt dat eigenlijk een hele mooie ontwikkeling. Hmm. Want die wil eigenlijk ook dat de vier kennisinstellingen gaan samenwerken.
0: Maar wat betekent het dan in de concreet, wat ga ik er dan zelf in Zeeland van merken?
1: Ja, ik hoop dat we nog meer kunnen doen vanuit het kenniscentrum Slavernij Zeeland. Dat wij nog meer kunnen laten zien wat we aan educatie doen op scholen. Dat we projecten hebben. Binnenkort start een heel mooi project van 13 Zeeuwse jongeren die hun slavernijverleden gaan onderzoeken. En daarin een podcast, een hele korte podcast, een shortcast, een verhaal over gaan vertellen. En ook een tentoonstelling die gaat rondreizen op scholen. Dit soort dingen kunnen we ook landelijk breed uitzetten. En wat we ook samen willen doen is de toegang tot de informatie verbeteren. Zodat we alle informatie in archieven en bibliotheken of musea in een bronnenbank samenbrengen. Ja, en dan kan iedere inwoner in Nederland kan zien en weten waar die terecht kan voor nadere informatie.
0: Maar als ik jou zo hoor, dan denk ik misschien is het veel beter om helemaal samen te gaan dan als jullie alles toch samen willen gaan doen. Of is het beter om toch apart te blijven voor sommige dingen?
1: Ja, wij zijn wel echt ieder met een eigen aparte taak. Het Nationaal Slavernijmuseum heeft echt de taak om in Amsterdam een groot nationaal museum op te richten. Daarnaast hebben ze ook die kennisfunctie, want wij vinden elkaar in de kennisfunctie. En NINSEE heeft echt ook als taak educatie, maar vooral ook de vieringen. En het herdenkingscomité heeft ook de Kitty Kottie Stichtingen in heel Nederland onder zijn hoede en verenigd. Mm. En wij hebben ook als speciale aandacht het slavernijverleden van Zeeland.
0: Ja, dus inderdaad, samen gaan is dan misschien niet zo'n goed idee. Wel intensief samenwerken. Jullie hebben dat nu afgesproken, het staat echt op papier. Waarom is het echt vastgelegd? Want eigenlijk is het toch evident dat je dan samenwerkt?
1: Ja, maar dit is wel een belangrijke stap verder. Wij kunnen één keer per jaar of twee keer per jaar samen aan tafel zitten. En dan spreek je misschien dingen af. Maar met die samenwerkingsovereenkomst weten we elkaar nog beter te vinden. Kunnen we een gezamenlijke communicatie doen als straks op 15 oktober het grote debat in de Tweede Kamer is. En we kunnen samen de vragen beantwoorden die vanuit de Tweede Kamer gaat komen. We informeren elkaar over relevante projecten. En we kunnen ook samen naar de ministerie stappen als we een heel groot overkoepelend project hebben. Ja. Wat een hele grote nieuwe toekomst heeft.
0: Ik snap hem. Sommige dingen kun je beter alleen doen, maar veel dingen ook samen. En dat gaat dus gebeuren. De afspraken zijn nu gemaakt door die vier organisaties die bezig zijn met het Nederlandse slavernijverleden. En dat is in Zeeland het Internationaal Kenniscentrum Slavernij Zeeland. Hannicol Blokland, hartelijk dank.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Goedemorgen, Jules Gernaert.
1: Goedemorgen, Remco.
0: De meeste mist is ondertussen wel opgelost, denk ik.
1: Ja, hij gaat een beetje af en aan. Er zijn wat wolkenvelden die dan de lokale mistbank in de grondmist dan weer eventjes laten oplossen. En dan wordt het wat helderder. Gaat om een kwartiertje, een half uurtje, weet je wel. En dan ontstaat er weer wat mist in deze vroege uurtjes. Maar de zon is inmiddels op. Pas er een beetje voor op. Laag staat de zon uiteraard. Hoewel het niet geregend heeft, dat extra effect heb je dan weer niet. Maar het is allemaal wat beter dan gisteren, denk ik wel, door die zwakke oost-noordoostenwind, windkracht 1 tot 2. Er zijn wel een paar lokale mistbanken. Ja, misschien nog een uurtje, anderhalf. Daarna zou dat wel gebeurd zijn, of wat grondmist. Dus echt uitbreidende mist met die zuidwestwind zoals gisteren hebben we denk ik niet. Dus dat is een positief punt met een temperatuur van, even kijken, 11 tot 14 graden. Laagste minimumtemperatuur 10,5. Dat is allemaal voor de statistieken uiteraard. En ook vanmiddag is er af en toe nog wel wat zon. Voordat we dan gaan werken aan de weersomslag die er aan zit te komen vanuit het westen en zuidwesten. Eerst is een storing vanuit Normandië. Via België gaat dat later vanmiddag, heb ik het dan over. Tweede afmiddag met dan bewolkt weer. En later ook een enkele bui. Wellicht ook wat onweersgerommel. Geen zomers onweer, maar toch kan er flinke bui bij zijn, wil ik maar zeggen. En dan krijg je vanavond het echte koufront. Met periode met regen. Ook al vannacht met wellicht 5 tot 10 mm op sommige plaatsen. En bovendien gaandeweg de avond een windkracht 4 tot 6 uit noordwest tot noord. En aan zee later vanavond en vannacht af en toe windkracht 7. En de maximumtemperatuur is nog heel redelijk door de zonnige periode voor die tijd. Want die is 20 graden direct aan zee tot lokaal. 23 graden in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.
0: Ja, want morgen is het wel eventjes wat minder met de temperatuur.
1: Moet even slikken. Met zonder jas is gebeurd, inderdaad. Windkracht 4 tot 6, eerst aan zee windkracht 7. Ja, je moet ervan houden natuurlijk, hè. Stapelwolken, felle opklaring, echt een mooie zeelucht, een maritieme lucht. Met flink wat wind, maar ook een paar pittige buien. Zeker 's ochtends en 's middags. Kansje op onweer, kansje op hagel denk ik ook wel, maar vooral een af en toe een regenbui. En dan morgenavond wat kalmer. Voordat we dan vrijdag een bewolkt dag krijgen met periode met regen en motregen. Dan ook weer een steviger wordende wind. Later morgen dus wat minder wind. Maar vrijdag windkracht 4 tot 7 uit zuidwest tot west. En maximumtemperatuur net als morgen eigenlijk van 15 à 16 graden op vrijdag.
0: Veel dankjewel. Maritieme lucht, zei je dat nou? Ja, hè?
1: Ja, een bekende term, toch? Moet jij kennen als je al zo lang bij de radio in het weer zit.
0: Ja, daar kan me wel iets bij voorstellen. Een maritieme lucht.
1: Ja, zo heet dat. Ja, eigenlijk moet er wat minder wind staan. Met je windkracht 3 tot 4 met een soort van rustig weer. Later in de herfst heb je dat vaker. Echt heel helder dus. Lage zon is vaak. En hier en daar een buikje. Met die, nou ja, ik kan erover doorpraten, maar je...
0: Ik vat hem helemaal. Morgen hebben we die maritieme lucht. Ik ga morgen heel goed opletten. Jules, dank je wel. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 16:45. Laagwater vanavond om 17:03. En de watertemperatuur op dit moment 18 à 19 graden.

0: Sato en dromen zijn bedrog. Plannetje van de Tweede Kamer. Die wil burgers gaan opleiden om bij een ramp of crisis de hulpdiensten te helpen. Wat vind je ervan? Laat me weten. 40 11 8 4 5 9. Die mensen, die vrijwilligers, jij en ik dus, die zijn dan vooral in de eerste dagen nodig, zegt het CDA.
1: Dan helpt het als mensen gewoon in de wijk een noodsteunpunt kunnen bemannen, kunnen reanimeren, weten hoe je elektriciteit met de generator kunt starten. En dat heet de burgerreserve. En daar hebben we er heel veel van in nodig in Nederland.
0: En volgens de plannen zijn er over 4 jaar 130.000 van die vrijwilligers nodig. Het kabinet is trouwens positief over dat plan. Vanaf 2029 moeten veel huishoudens bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas en kan dus zorgen voor een lagere energierekening. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. En ja, dat is veel geld, zegt toch ook wel de minister O'Sullivan.
2: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening. Dus uiteindelijk gaat het goedkoper zijn met een warmtepomp, maar er zit een hele grote investering tussen.
0: En onderdeel van het plan is ook dat als je het geld niet kunt ophoesten, dat je dan een renteloze lening krijgt. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Ze was een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut was in het misdaaddrama On the Waterfront en daar kreeg ze in 1955 gelijk een Oscar voor.
3: In New York, the winner is Eva Marie Saint.
4: I may have a baby right here. But I would love to thank Like Kazan, Sam Spiegel, Marlon Brando. Thank you.
0: Ze bleef trouwens lang acteren in films tot 2014. Eva Marie Saint overleed in een huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud.

0: presentatoren Jimi Hendrixen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper, elke donderdag op tv.
1: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen, ik hoop dat er voldoende wind is voor het Freestyle Windsurf Kampioenschap waar ik het straks over ga hebben. Nu eerst het overzicht van het nieuws van 8:30. De 4 kenniscentra over het slavernijverleden gaan verder samenwerken. Daardoor kunnen ze projecten landelijk doorvoeren en ook makkelijker praten met de politiek. En ook een gezamenlijke databank komt eraan, zegt Hannie Kool van het Internationaal Kenniscentrum Slavernij Zeeland.
7: Zodat we alle informatie in archieven en bibliotheken of musea in een bronnenbank samenbrengen. Ja, en dan kan iedere inwoner in Nederland kan zien en weten waar die terecht kan voor nadere informatie.
6: Het gaat om samenwerken volgens Kool, niet om samen gaan, want ze hebben wel allemaal een eigen doel en aanpak. Het rondvaartschip Festijn is losgekomen van de zandplaat bij Hoofdplaat en ligt weer in de haven van Breskens. Het schip kwam gisteren vast te zitten. 75 opvarenden werden door de reddingsdienst van boord gehaald. 3 bemanningsleden bleven achter om te wachten op hoog water afgelopen nacht. En toen kwam het schip uiteindelijk ook weer los. De Bloemzaadstudieclub op Tolen gaat de gemeente helpen bij het bestrijden van de geelpoothoornaar, oftewel de Aziatische hoornaar. Ze hebben een eigen set gekregen met pakken en een zuiginstallatie. En volgens wethouder Corniel van Leeuwen zijn er dit jaar al ruim 45.000 koninginnen gevangen met lokkasten. En hij wil nu doorpakken.
8: Dit is eigenlijk de derde maatregel die we treffen. En gelukkig hebben we een hele grote groep vrijwilligers met elkaar gevonden. Die hebben gezegd, wij willen op Tolen actief aan de slag om ook in het buitengebied nesten te gaan vangen. Dit is de vervolgaanpak. En als er meer nodig is, dan gaan we daar weer naar kijken.
6: En de Zeeuwse voetballers Dies Jansen en Marvin Young maken nog steeds kans om mee te doen aan het EK met Jong Oranje. In de laatste poolwedstrijd versloeg Nederland tegenstander Bosnië-Herzegovina met 4-0. In november beginnen de play-offs en 8 landen strijden dan om een plek op het WK komende zomer. Op het EK staat. En dan het weer. Eerst plaatselijk nog wat mist, al is die voor een deel al wel weg. Maar ja, hou de komende uren nog even rekening met wat mistbanken. Vanavond, vanmiddag af en toe zon, daarna meer bewolking en kans op regen of onweer. Vooral vanavond is het regenachtig, met veel wind dan. En het wordt 20 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws.

0: Boston, dat is Stella Lefty op Omroep Zeeland. En er gaat er iets moois gebeuren bij ons in de provincie. De Europese freestyle surftoppers die zijn bij ons, of in elk geval onderweg, naar het surfcentrum aan de Brouwersdam. Want daar begint de finale van de Freestyle Pro Tour. Dat evenement was een paar jaar weg uit Zeeland, maar nu terug. Tot en met zondag is het allemaal te doen daar. Rick Jendroes van de organisatie. Goedemorgen, Rick.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zelf bekend geworden als freestyler, nu dus vooral organisator. Even uitleggen, freestyle, wat is dat ook alweer?
1: Klopt, inderdaad. Nou, freestyle is eigenlijk het onderdeel van het windsurfen waar ze dus trucjes moeten doen. Dan moeten ze de bepaalde trucs laten zien waar ze dan punten voor krijgen. Dus noem het salto's en dergelijke. Ik noem het altijd een beetje de turnen van het windsurfen.
0: Is dat moeilijk?
1: Het is zeker moeilijk. Ik denk überhaupt dat windsurfen een van de lastigere watersporten is. Maar daardoor nog meer voldoening geeft als het wel lukt natuurlijk.
0: Ja, want jij weet het natuurlijk omdat je het zelf gedaan hebt. Wat was voor jou dan zo'n hele mooie truc of zo'n kunstje om het zo te zeggen? Dat je dacht, nu, dit is hem.
1: Ja, nou ja, je hebt gewoon bepaalde trucs waardoor je eigenlijk als je springt dat je echt een zweefmoment krijgt. Kijk, je hebt best wel natuurlijk een windsurfplank, een zeil. En op het moment dat je een truc kan maken, bij ons heet dat een shaka. Als je die truc kan maken, dan krijg je een soort de wind onder je zeil, waardoor je een zweefmoment in de lucht krijgt. Ja, dat voelt zo geweldig als surfer. Dat is de... Ja, en dan daarna land je weer op het water en vaar je door. Dat is een ultiem gevoel.
0: Ja, eigenlijk wil je zeggen yes. Maar je moet gewoon wel de mast natuurlijk vasthouden en het zeil.
1: Ja, zeker. Nou, dat roep je af en toe wel hoor. Als een gave truc lukt of als je extra hoog gaat. Dan schreeuw je wel eens inderdaad yes of iets. Net als dat andere sporten dat ook wel eens doen. Ja.
0: Dan vandaag begint die Europese wedstrijd. Tot en met zondag duurt dat. Of eigenlijk zijn het twee evenementen in één. Want die Europese freestyle kampioenschap en Dam X. Dat er altijd al is aan de Brouwersdam. Wat gebeurt er dan allemaal vanaf vandaag?
1: Nou, we hebben inderdaad het Dam X evenement dit jaar 10-jarig bestaan. Dus daar pakken we mooi mee uit. En dat Dam X evenement met de recreatieve wedstrijden, het festival en alles wat we eigenlijk organiseren. Dat wilden we gewoon standaard zo door laten gaan als altijd. En als extraatje wilden we dan de Europese freestyle tour weer hierheen halen. Waar de top van Europa hierheen komt. Eén als show voor de bezoekers. Hè, want als het waait zoals nu, dan hebben we de bezoekers echt wat gaafs te zien. En omdat je voor 10-jarig jubileum toch wat speciaals wil organiseren. En dat is gelukt dat we die jongens hierheen kunnen halen. Dat die wedstrijd, dat we dat hier mogen organiseren. En een voorwaarde daarvan is dat ook wat langer duurt. Hè? Omdat we toch met wind zitten in onze sport. Is dat vanaf eigenlijk vandaag tot en met zondag. Dan heb je in die periode is de kans natuurlijk groter dat er wind staat als in 2 dagen. Mm. Dus op deze manier hebben we het evenement speciaal voor die tour iets verlengd. En hebben we gewoon de jongens hierheen kunnen krijgen. En dat is natuurlijk super gaaf dat je dan weer zo'n Europese wedstrijd hier op internationaal niveau mag hosten eigenlijk.
0: Nou, dat gebeurt dus vanaf vandaag tot en met zondag. Vandaag trouwens vanmorgen weinig wind, vanaf morgen meer. Dan kun je ook echt allemaal dingen gaan zien. Als publiek kunnen we er ook heen. En zag ik ook, er is ook iets waar je eigenlijk helemaal geen wind voor nodig hebt. En dat is ook wel spectacu.
1: Ja, zeker. Kijk, we hebben deze dagen nu vandaag en morgen, of nou vandaag nog niet, maar morgen en overmorgen zal echt veel met wind gesurfd worden. Mega gaaf om te zien. En in het weekend gaan die jongens ook nog als er geen wind is achter de waterscooter aan, waardoor ze aangetrokken worden en gave trucs doen. Ja, super spectaculair om te zien natuurlijk.
0: Gebeurt bij de Brouwersdam, bij het surfcentrum. En je kunt er ook heen om te kijken. Dam X, dit keer dus aangevuld met dat Europees kampioenschap. De Freestyle Pro Tour. Rick Jendroes, door de mooie dagen voor jou. Hey, dankjewel. En je zei over zweven, dan kunnen we ook met deze muziek.

Steve Miller Band en Fly Like an Eagle. Wil je naar dat surfen gaan kijken, dat freestyle surfen? Ja, vandaag gaan vooral de mensen aankomen, inschrijven en dat soort dingen. En er is ook niet zo heel veel wind, maar vanaf morgen is er echt wat te zien bij het surfcentrum aan de Brouwersdam. Duurt dus tot en met zondag.

0: Madonna en Papa Don't Preach. Wat zijn de dingen die jou zoal bezighouden? Straks Noëlle aan de lijn. Zij is ver weg, maar wel met een mooi verhaal. Ja, maandenlange inzameling om een standbeeld te maken van koning Willem I heeft maar €500 opgeleverd tot nu toe. En dat valt Douwe van der Meer nogal tegen. Hij wil dat er weer een beeld komt langs het kanaal van Gent naar Terneuzen. De koning zorgde er destijds tenslotte voor dat dat kanaal er kwam. En hij zegt dan tegen ons, het bevreemdt me, want er zijn heel veel bedrijven afhankelijk van dat kanaal. Dus eigenlijk hoopt hij nog dat er wat meer geld bij komt. Kun je lezen bij ons op de website omroepzeeland.nl en in de Omroep Zeeland app. Vandaag, 7 oktober, de aanval van Hamas op Israël, waardoor 1200 mensen omkwamen, is vandaag precies 3 jaar geleden. Dat wordt herdacht op verschillende plekken. In Den Haag is een landelijke bijeenkomst van Joden, Christenen en Moslims vanavond. In Amsterdam herdenken het Centraal Joods Overleg en de ambassade van Israël. En die Hamas-aanval was ook de start van de grote vernietiging van Gaza. Er zijn ook actiegroepen die juist daarvoor aandacht willen, voor het lot van de Palestijnen en de sancties tegen Israël. Zij houden onder meer sit-ins. En ik zie nog, het is ook wel apart hoor, een noodlanding van een vliegtuig in Tanzania. Bij de start botste dat toestel tegen een zebra. Het landingsgestel raakte beschadigd en daarom moest het vliegtuig op zijn buik landen. Ja, hoe is het dan met de zebra? Nou, niet goed. Ze heeft het allemaal niet overleefd. Dan maar eens even naar Noëlle in Kosovo. Goedemorgen, Noëlle.
1: Goedemorgen.
0: En dan even je hele naam, Noëlle Jamaili Waleboer uit Breskens. Maar in Kosovo, wat ga jij vandaag daar doen?
1: Lekker vakantie houden. We zitten buiten in het zonnetje.
0: Heerlijk. Maar je hebt er ook nog andere dingen te doen.
1: Ja, we zijn er heel druk bezig met Stichting Annie Kos, dus Animals Kosovo, om de zwerfdieren te steriliseren.
0: Waar is dat voor nodig in Kosovo?
1: Er zijn ontiegelijk veel zwerfdieren. Het is een gevaar in het verkeer voor de dieren, maar ook voor de mensen. De beestjes hebben honger, ze moeten strakjes die harde winter door. En ze kweken en kweken maar verder waar ze eigenlijk zelf niks aan kunnen doen. En de enige oplossing is dus gewoon het steriliseren van die, vooral van de vrouwtjes eigenlijk. Dus bij zowel de katten als ook de honden.
0: Ja.
1: En zo proberen we eigenlijk de populatie in te demmen.
0: Want waardoor zijn er in Kosovo dan zoveel zwerfhonden? Hoe komt dat?
1: In de oorlog zijn eigenlijk de Kosovaren hier verdreven. Dus die hebben eigenlijk al hun bezittingen moeten achterlaten. En daar hoorden helaas ook hun huisdieren bij. Dus in de tijd dat hier niemand was, zijn die dieren natuurlijk allemaal op straat beland. Die moesten overleven. Ja, en zo is eigenlijk heel de ellende begonnen. En doordat er jarenlang een terugopbouw is, wordt aan die dieren weinig gedacht. Dus dat gaat maar door.
0: Jij komt uit Breskens, je bent daar nu op vakantie. Hoe kom jij dan in Kosovo terecht? Waarom zit jij daar?
1: Ik ben getrouwd met een man uit Kosovo. Dus is op een gegeven moment het idee gekomen van toch eens dit land te gaan bekijken. Het is een prachtig land, dus we hebben hier een vakantiehuis gebouwd. En ik ben hier ontzettend graag. Dus, maar goed, ja, zo ben ik dan wel aan die dieren geraakt hier natuurlijk.
0: Wat trekt jou dan vooral aan het lot van die dieren? En waarom wil je eigenlijk ervoor zorgen dat zij het beter krijgen?
1: Omdat ik bijna schaamte heb als ik mijn eigen hondje hier lekker in huis zie liggen. Die altijd netjes zijn buikje gevuld krijgt, die een spelletje heeft. En dan kijk je over de muur bij ons, daar hebben we de voederpijp. En dan zie je gewoon moeders met pupjes die gewoon moeten overleven. En dat raakt me heel erg.
0: Ja.
1: Dat is iets onbeschrijfelijk eigenlijk als je dat ziet. Het is eigenlijk bijna hartverscheurend soms. Heel afgemagerde. De pupjes worden doodgereden aan de kant van de straat. Het is... je gunt ze eigenlijk dat wat je je eigen huisdier ook gunt. In Nederland zijn de dieren eigenlijk heel erg verwend. En een klein beetje teruggeven van wat wij onze dieren kunnen geven, dat zou ik heel mooi vinden.
0: Nou, Welle, dat zeg je mooi. Noëlle Jamaili Waleboer in Kosovo, maar over dik een week weer terug in Breskens. En ik weet dat je dan in Zeeland, als je hier weer bent, ook allerlei dingen op poten zet om daar hulp te kunnen geven. Annie Kos, oftewel Animal Kos. Als je dat zoekt op Facebook, dan kom je uit bij alle informatie erover. Noëlle, dankjewel. En fijn dat je even aan de telefoon kwam vanuit Kosovo. Hier op Omroep Zeeland.

Mika, relax, take it easy. Een mooi verhaal vond ik dat van Noelle in Kosovo. En ook als hier in Zeeland is, dan zet ze zich in voor de dieren daar. Zoveel mooie projecten waar wij ons met z'n allen in Zeeland voor inzetten. Wil jij een keertje vertellen? Laat me weten. 4018-499-999. Ik wens je nog een heel fijne dag. Tot aan het nieuws, Hermans Hermits. En straks lekker luisteren naar Goedemorgen Zeeland.

0: Omroep Zeeland.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.

0: blokkade en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
3: Oh nee, verzekering...
2: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
3: Oh, wil ik wel.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, boom!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social deal. Deals die je niet mag missen.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
13: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
12: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
14: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
12: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
15: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
18: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
20: Bij Simpel krijg je geen vinger.

0: de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. Korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Mike Oldfield en Maggie Reilly en de Moonlight Shadow. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Wij zijn er weer tot 12 uur op je radio. Meekijken kan natuurlijk online of via je tv. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zit jou net te vertellen dat mijn nek nog steeds, nou eigenlijk nog meer zeer doet dan gisteren. Terwijl ik gisteren overdag leek het over te zijn. En ik kwam vanochtend uit mijn bed. En het, oh echt, als ik zo doe. Ja, dan kan je zeggen, dan moet je niet zo
1: in je
0: doen.
1: Bed.
0: Ongetwijfeld.
1: Ja. Verbaas me nou weer niks.
0: Geen idee. Ik bedoel, ja, ik draai denk ik elke minuut 3 keer. Dus, oh, ja. Dus ja, daar zal het misschien ook aan liggen. Maar ja, ik denk, ik zal toch met iets moeten gaan smeren. Of een nekmassage van iemand.
1: Ja, we zullen eens even kijken of er iemand in het gebouw te vinden is.
0: Ja, maar volgens mij, dat vind ik ook altijd een beetje zeer doen als iemand heel hard zit te knijpen.
1: Ja, volgens mij is dat vaak goed.
0: Ja, nou ja, goed. We gaan gewoon deze uitzending. Ik blijf gewoon doodstil zitten. Dat is het beste, denk ik. 0118-499999. Dat is ons reactienummer. En wij vinden het altijd leuk als je reageert. Je mag vragen stellen, tips geven. Nou ja, wat dan ook. Als je iets kwijt wil, of als je foto's wil sturen. Mag allemaal via dat nummer.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Roxette was dit. En Fading Like a Flower. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de dag van vandaag. 7 oktober. Maar dan in de geschiedenis.
1: 7 oktober 1952 werd de streepjescode, ofwel de barcode, officieel gepatenteerd.
0: Ik wist niet dat die al zo lang bestond.
1: Ja, die bestaat echt al zo lang.
0: Ik dacht dat dat pas... weet niet, halverwege jaren 70 of zo in de supermarkten kwam.
1: Ja, jij hebt zitten lezen. Pas in 1974 werd het eerste product met een streepjescode gescand in een Amerikaanse supermarkt. In Nederland werd in 1976 de eerste streepjescode voor het eerst gescand op een pak Douwe Egberts koffie in een Albertijn in Heemskerk. Maar dat oorspronkelijke patroon, dus toen het gepatenteerd was, werd dat leek op een roosje of doelwit. Een bullseye met cirkels eromheen, zodat het vanuit elke hoek kon worden gelezen. Dus niet zo dat langwerpige, rechthoekige blokje wat
0: wij kennen.
1: Weet je
0: wat ik me nou afvraag? Als je dus fabrikant bent van, noem eens iets, potjes jam, dan ga je dus op een gegeven moment die streepjes coden op al die potjes jam drukken. Maar hoe weet je nou dat je niet toevallig precies dezelfde streepjescode hebt als een koekjesfabrikant?
1: Ja, daar zal wel een systeem voor zijn.
0: Er moet toch iets overkoepelend zijn die dat in de gaten houdt?
1: Ja, maar dat zal er toch ook zijn dan?
0: Ja. Ik heb er nog nooit van gehoord dat er een kantoor ergens is die dat in de gaten houdt.
1: Ik denk ook, denk wel.
0: Denk ik nou weer te veel?
1: Ja, ik vind het toch een beetje, voor mijn gevoel, een beetje... Ja, je mag niet zeggen, domme vragen bestaan niet. In 1913 introduceerde Henry Ford de lopende band. In 1919 werd vandaag de KLM, de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, opgericht. Albert Plesman wordt de eerste directeur en het hoofdkantoor is dan aan de Herengracht in Den Haag. In 1949 werd de DDR gevormd, de Duitse Democratische Republiek. En in 1985 wordt het cruiseschip Achille Lauro in gijzeling gehouden door Palestijnse terroristen.

0: Maroon 5 en This Love. Laten we meteen nog even kijken wie er jarig is vandaag. 7 oktober.
1: Toni Braxton is jarig. Amerikaanse zangeres wordt 59. Tom York, Britse zanger en muzikant. Hij is het meest bekend van de band Radiohead. Hij wordt 57. Simon Cowell, vooral bekend voor als jurylid, een kritisch jurylid in talentenjachtenprogramma's. The X Factor, American Idol, Britain's Got Talent. Hij wordt 66.
0: Ellen hij is altijd heel streng trouwens.
1: Ja,
0: en als hij dan lovend is, dan zijn ze ook allemaal extra blij.
1: Ja, dan maak je het. Hij heeft ook helemaal One Direction natuurlijk in de stijgers gezet.
0: Ja.
1: Ellen ten Damme, Nederlandse zangeres en actrice, wordt 58. Ja, en Poetin is jarig, van premier van Rusland. Die wordt 74.

0: Ilse de Lange en Get It Right. En jij krijgt een reactie op de barcode.
1: Ja, want jij vroeg je af, hoe zit dat nou? Hè? Ja. Dat die barcodes, dat dat dan nooit dezelfde is, gaat dat nooit mis. En Jan die stuurt nog even, de EAN-code is 13 cijfers langs. De eerste twee cijfers zijn de landcode. Dan 5 cijfers van de leverancier. En dan 5 cijfers die de artikelcode zijn, want ja, onder de streepjes staan cijfers hè, van de barcode. En het laatste cijfer is het controlegetal en zij worden uitgegeven door de GS1. En dat is een non-profit organisatie en dat had ik al even opgezocht. Die doen dat voor heel de wereld. Een organisatie die de barcode is voor heel de wereld.
0: Oh, dus mijn potje jam die ik als voorbeeld
1: kan
0: gaf.
1: Kan niet misgaan.
0: Kan niet misgaan, want dan heb je als fabrikant dus inderdaad je eigen nummer. En als je dan denkt, ik heb 10 nieuwe smaken, dan geef je dat op. En dan krijg je na je fabrikantennummer de potje jam nummers.
1: Ja, die krijg je van die organisatie.
0: Nou, en we zijn ook nog even rechtgezet, want Kobi, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa.
0: Jij belt vanuit Klingen?
2: Ja.
0: Ja, en nou ja, spui je kritiek maar even, want wie zijn we vergeten?
2: Louis Capaldi.
0: Beide jarigen?
2: Ja, die wordt 30 van het jaar. Oftewel, vandaag.
0: Vandaag. Zullen we het dan maar rechtzetten door even iets van hem te draaien?
2: Ja, dat is heel goed.
0: Ben je dan niet meer boos?
2: Nou, ik was niet boos, maar ik was benieuwd.
0: Want jij bent fan van hem.
2: Nou, heel toevallig eigenlijk. Jou kennen die liedjes wel van vroeger een keer een hit of zo, weet je wel. Maar hij had toen een liedje en dat heet The Silence You Left Behind. En ik ben mijn man en mijn dochter, die zijn overleden. En dat gaf zo precies weer wat of je dan voelt eigenlijk. En waar je hoort niks en toch hoor je iemand altijd.
0: Aha,
2: en dan ben ik benieuwd van wat zingt hij nog meer. Dus dan kom je op zijn, ja, het feit dat hij er 2 jaar uit geweest is vanwege overspannenheid, de ziekte van La Tourette, heel zijn visie. En dan, ja, dan zie je iemand ook weer terugkomen en dan treedt hij op in Engeland, in Glasgow. En dan, ja, die mensenmassa. En dan volg je dat, dus je hebt ook opgetreden in Groningen. Maar ja, dan ga je niet van Klingen naar Groningen als oud mens.
0: Kobi, ik ga je nu wel even onderbreken, want anders heb ik geen tijd meer om hem te draaien. Want ja, Remco komt ondertussen al binnen.
2: Ja, maar dan luistert hij maar mee, hoor.
0: Degene die je eigenlijk wilde hebben, die heb ik niet. Maar wel een andere, zijn grootste hit. En dat is Someone You Loved. 30 jaar dus vandaag, Louis Capaldi.

0: dan heb ik hem toch helemaal gedraaid. Louis Capaldi in Someone You Loved. En Remco zit heel geduldig te wachten.
1: Zeker.
0: Louis Capaldi dus op verzoek van Kobe uitklingen. Hij wordt 30 jaar vandaag. Nou, dan gaan we nu snel naar het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa. De vier kenniscentra over het slavernijverleden gaan verder samenwerken. Daardoor kunnen ze projecten landelijk doorvoeren en ook makkelijker praten met de politiek. En ook een gezamenlijke databank komt er, zegt Hannie Kool van het Internationaal Kenniscentrum Slavernij Zeeland.
3: Zodat we alle informatie in archieven en bibliotheken of musea in een bronnenbank samenbrengen. Ja, en dan kan iedere inwoner in Nederland kan zien en weten waar die terecht kan voor nadere informatie.
1: En het gaat dus om samenwerking, niet om samengaan van die organisaties. Want, zegt Kool, ze hebben allemaal een eigen doel en een eigen aanpak. De politie onderzoekt of er is ingebroken in auto's aan het Zeispark in Middelburg. Er zijn meldingen over mensen die aan auto's voelden rond 1:15 vannacht. Agenten doen buurtonderzoek. De inzameling voor een standbeeld van koning Willem I heeft maar €500 opgeleverd. Dat valt Douwe van der Meer nogal tegen. Hij wil dat er een beeld in Terneuzen komt, omdat de koning ervoor zorgde dat het kanaal van Gent naar Terneuzen er kwam. In Gent staat al langer een beeld van de koning. Middelburg rond het project met de mobiele milieustraat af. 12 keer ging de gemeente met een kraampje de wijken in. Mensen die zelf niet naar de milieustraat konden, die konden spullen bij dat kraampje achterlaten. Maar vooral een tafel met spullen die mensen ook weer mee terug naar huis konden nemen, die waren erg populair. En het weer in Zeeland. Als de mist weg is, dan is er af en toe zon, daarna meer bewolking en kans op regen en onweer. Vooral vanavond is het regenachtig met veel wind en het wordt 20 tot 23 graden. Morgen is het een stuk koeler. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Shakira en Burna Boy en Die Die. En wij spelen ons spelletje Wat Is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Wat wil je weten, Veerle?
1: Ja, Douwe van der Meer die wil dat er een beeld van koning Willem I in Terneuzen komt. Omdat de koning ervoor zorgde dat het kanaal van Gent naar Terneuzen er kwam. Dus daar wordt geld voor ingezameld. Maar dat wil nog niet zo lukken. Hoeveel geld is er tot nu toe ingezameld?
0: 0118-499999. Ja, in Gent staat al een beeld. En dat is best een mooi beeld. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat het een paar centen kost.
1: Dit wil ik ook.
0: Ja, precies. Nou, hoeveel is er ingezameld? 0118-499999.

0: Nick Kershaw en I won't let the sun go down on me. We zitten midden in ons spelletje. Wat is een inzameling voor een standbeeld? Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jan, hoeveel is er al opgehaald voor dat standbeeld van koning Willem de I?
1: Nou, nog maar 500 euro.
0: Ja.
1: Dat zou toch bijna 29.000 moeten wezen, geloof ik.
0: Ja, hij had zelf ook wel iets meer verwacht, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Want ze zijn, als al de bedrijven 300 euro zouden storten, dan zouden ze er al wezen, had ik begrepen.
0: Ja, nou ja, ik weet ook niet waar het beeld precies zou moeten komen. Maar in feite kan, ja, als het in de sluizen komt, kan iedereen het zien staan. Dus dan hoeft niet alleen een bedrijf mee te doneren, hè?
1: Nee, voor volgend jaar zou 200 jaar geleden wezen dat dingen, kanaal is geopend. Dus het zou wel heel mooi zijn natuurlijk.
0: Ja. Nou ja, goed. Koning Willem de I, ze noemen hem niet voor niks de kanalenkoning. Laten we hopen dat het helpt dat er nog wat geld binnenkomt. Maar jij doet in elk geval mee in de verloting bij Elias. Dus blijf even aan de lijn.
1: Ja hoor.

0: Breek ik die van jou.
1: En meesters en hartebreker. Ja, we starten een zoektocht en laten we hopen dat het lukt. Want wie heeft een foto van Jan Missaar uit Middelburg? Hij overleed tijdens de Tweede Wereldoorlog aan zijn verwondingen in het ziekenhuis in Roosendaal. En daar werd hij ook begraven. José van Beckhoven, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe komt het dat jij op zoek bent naar een foto van deze Zeeuw, Jan Missaar?
2: Ik heb zijn oorlogsgraf geadopteerd.
1: En dat betekent dat je zorgt dat het netjes blijft?
2: Ja, met zijn verjaardag een bloemetje, met zijn sterfdag een bloemetje.
1: 4 mei misschien?
2: Ja, ook.
1: Ja. En waar ligt hij precies begraven?
2: Hij ligt op het openbaar begraafplaats hier in Roosendaal begraven, op de Bredasseweg.
1: Maar zomaar tussen de gewone andere mensen? Of is dat speciaal een plekje waar meer oorlogsgraven liggen?
2: Er liggen wel oorlogsgraven nog, maar niet van Nederlandse militairen.
1: En wie was Jan Missaar? Wat is er met hem gebeurd?
2: Ja, hij is gestorven tijdens het bombardement op Middelburg op 17, of tenminste gewond geraakt op 17 mei. Toen was de slag bij Sloedam.
1: Ja.
2: En toen hebben de Duitsers nog even brisantbommen op Middelburg afgeworpen en daar is hij toen zwaar gewond geraakt.
1: Hij is geboren in Leiden-dorp, overleden dus in Roosendaal. Ja. Was opperconstabel bij de marine. Ik weet niet, heb je ook al in Leiden-dorp gezocht?
2: Nee.
1: Of had hij familie hier in Zeeland?
2: Hij was getrouwd met Antonia Korthals. Hun hadden zelf geen kinderen, maar zij had een zoon. Meneer Joosten. Bernard Joosten.
1: En die is geboren in Vlissingen en overleden in Goes. Dus dat zou een aanknopingspunt kunnen zijn.
2: Hij was getrouwd met mevrouw Legerstee. En uit een overlijdensadvertentie van mevrouw Korthals heb ik het gezin gevonden. En die hadden dan 3 zoons.
1: Anton, Alfons en Benny. José, je hebt best wel veel gezocht al en veel gevonden ook, hè?
2: Ja, maar niet de
1: maar
2: foto.
1: Niet de foto, nee. En jij wil de foto, wil je die voor jezelf of wil je die op het graf plakken?
2: Die wil ik op het graf zetten. En hij komt dan ook met zijn foto in het archief van de oorlogsgraven.
1: Oh ja, dat is wel een mooie gedachte, hè?
2: Ja, dan hebben we er een gezicht bij.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk ook wel heel fijn.
1: Ja. Nou ja, goed. Wij starten gewoon de zoektocht. En laten we hopen dat iemand iets herkent of een goede tip heeft. Want dat is natuurlijk ook al welkom. Dus weet je meer over Jan Missaar. Geboren in Leiden-dorp. Overleden in 1940 in Roosendaal. Hij was bij de marine. Overleed aan zijn verwondingen. En ligt dus daar begraven. Maar heeft wel via zijn vrouw aanknopingspunten in Vlissingen, Goes, de naam Legerstee, de naam Joosten. Als je denkt, ik kan misschien wel verder helpen, of als je gewoon een goede tip hebt voor toch om die foto van Jan Missaar te vinden. Laat het even weten via 0118 4999 99.

0: Sharon, Undressed. En als je nou denkt, hey, ze hebben toch wel geen radiootje verloot, een noodradiootje. Nee, dat klopt, dat doen we wel deze uitzending, maar pas na 11 uur. Het is 3 minuten voor 10. Graag tot zo.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
3: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
9: Wow.
10: We kunnen door.
8: Check de voorwaarden.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
5: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
6: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
5: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: faith.
1: Somjeu en have a little faith. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Ja, woensdag, dat betekent Veerle, dat wij weer zometeen gaan horen waar jij geweest bent. Want elke week bezoek jij wel een Zeeuws museum. En dan belicht je samen met de conservator of degene die het beheert.
2: Ja, die vooral, want ik weet er natuurlijk nooit iets van.
1: Nee, maar goed, jullie kijken samen naar één museumstuk. Waar ben je nu geweest?
2: Ik ben in Sas van Gent geweest, in de oude suikerloods daar.
1: Ah, het industrieel museum. Nou, wij horen zometeen wat Veerle daar bekeken heeft.
3: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: in Choosing Texas.
1: Ja, de stoomboot van Sinterklaas die lijkt ondertussen wel bijna een sprookjesvoertuig, vind ik. Maar zo'n 100 jaar terug werd de stoomtechniek volop gebruikt. En gelukkig kun je deze in de oude suikerloods in Sas van Gent... kun je deze techniek nog steeds goed bestuderen. In het Industrieel Museum in Sas van Gent kun je van alles leren over de ontwikkeling van de Zeeuwse industrie. En conservator Bert, die heeft weer wat voor ons uitgezocht.
2: Ja, dit is een prachtige twee-cilinder compound stoommachine uit 1922. Ooit gebruikt in een sleepboot. En daarna is hij terechtgekomen bij een opleidingsinstituut in Rotterdam. Waar hij dus jarenlang heeft gediend als oefenmodel voor toekomstige machinisten. En we hebben dit ding verkregen van het museum in Rotterdam. Scheepvaart Museum in Rotterdam. En het staat nu gelukkig hier. En hij is helemaal compleet. We hebben helaas geen stoom hier om te laten draaien. We kunnen hem wel laten draaien met een kleine oliemotor. Maar goed, het is een prachtig exemplaar waar we heel blij mee zijn dat hij hier staat. En heel leerzaam voor mensen die geïnteresseerd zijn in stoomaandrijving.
1: Ja, want de machinisten in opleiding, die gingen dus... Dit stond ergens en daar leerden ze hoe ze deze aan de gang moesten krijgen.
2: Ja, dus alle bedieningspanelen zitten erop. De hendels, de meters, de drukmeters, temperatuurmeters. Het ding is helemaal compleet. Voor de experts zit een condensator erbij. Dus... waar het stoom weer werd opgewerkt. Dus het is echt een complete unit, zoals het echt in de sleepboot stond. Je moet alleen natuurlijk wel stoom hebben, dus kolen. Een stoomketel en een waterketel. Dat hoort er natuurlijk nog wel bij, maar die hebben we helaas niet gezien... tot de complicaties die je dan hebt qua druk en goedkeuringen... voor het gebruik van een stoomketel.
1: Dus stel, dit zou ergens wel met stoomketel en een gedeelte waar je met kolen... aan de slag kan, dan zou die eigenlijk nog moeten kunnen werken?
2: Ja, wij laten hem binnenkort... We gaan straks een aparte ruimte inrichten voor onze motoren. En daar komt hij te staan. En dan kan hij op persdruk draaien. Nu zit hij met een kleine oliemotor wat hij aangedreven. Maar dat draait heel langzaam. Maar het zou een beetje sneller moeten. Dus dat gaan we straks doen met perslucht.
1: Hey, in een museum komen ook altijd veel kinderen op bezoek. Zegt een stoommotor kinderen nog iets? Of is dat ondertussen zo lang geleden?
2: Ja, dat is heel lastig. Als het beweegt, is het goed. Dus we hebben ook wat stoommachines staan, wat kleine modellen. Maar wat beter te zien is hoe het functioneert en het beweegt, dat is altijd goed. Maar ja, het is natuurlijk verleden tijd, het wordt niet meer gebruikt. Stoom is natuurlijk nog wel belangrijk. Onze elektriciteit wordt opgewekt met stoom, maar er zijn turbinemotoren. Maar de echte ouderwetse mechanische met zuigers en cilinders en dat soort dingen, dat is voorbij.
3: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland, met Elsa van Hermel.

0: Rolling Stones met Lady Gaga en The Sweet Sounds of Heaven. En ondertussen is Piotr hier aanbeland voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Piotr, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De vier kenniscentra over het slavernijverleden gaan verder samenwerken. Daardoor kunnen ze projecten landelijk doorvoeren en ook makkelijker praten met de politiek. En ook een gezamenlijke databank komt eraan, zegt Hanny Kool van het Internationaal Kenniscentrum Slavernij Zeeland.
3: Zodat we alle informatie in archieven en bibliotheken of musea in een bronnenbank samenbrengen. Ja, en dan kan iedere inwoner in Nederland kan zien en weten waar die terecht kan voor nadere informatie.
2: Volgens Kool gaan de organisaties niet helemaal samen, omdat ze wel allemaal een eigen doel en aanpak hebben. De inzameling voor een standbeeld van koning Willem I in Terneuzen heeft nog maar €500 opgeleverd. En dat valt initiatiefnemer Douwe van der Meer nogal tegen. Hij wil dat er een beeld komt omdat de koning ervoor zorgde dat het kanaal van Gent naar Terneuzen er kwam. In Gent staat al langer een beeld van de koning. Van der Meer verwacht €29.000 nodig te hebben. De politie onderzoekt of er is ingebroken in auto's aan het Zeispark in Middelburg. Er zijn meldingen over mensen die aan auto's voelden rond 1:15 vannacht. Agenten doen buurtonderzoek. En de historische klok van de kerk bij Serapskerken staat voorlopig stil. De klok van de Johannes de Doperkerk is tijdelijk buiten werking vanwege onderhoud aan de monumentale toren, meldt streekomroep De Beverlanden. Omdat de klok zo oud is, kan het zijn dat onderdelen op maat moeten worden gemaakt. Wanneer de klok uit 1525 weer gaat lopen, is nog niet bekend. En dan het weer in Zeeland. Als de mist weg is, is er af en toe zon. Daarna meer bewolking en kans op regen en onweer. Vooral vanavond regenachtig met veel wind. Het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Alex Warren en de Emerald Eyes. Ze won de kunstbende Zeeland. Ze stond in de Melkweg in Amsterdam en speelde dit jaar op het Bevrijdingsfestival Zeeland. En nu is er haar allereerste eigen single. Frederique is 21 geworden en precies op haar verjaardag verschijnt Find Me on the Road. Een nummer waarin pop, folk en jazz samenkomen. En ze is hier. Frederique, hallo.
1: Goedemorgen.
0: Wat geef jij jezelf een geweldig verjaardagscadeau?
1: Ja, jawel hè. Ja, zo voelt het ook wel hoor.
0: Speciaal zo uitgekiend of is het toeval?
1: Nee, wel speciaal zo uitgekiend.
0: Laten we eerst even met jou kennis maken, want goed. Ik heb net wel wat genoemd, een nummer waarin pop, folk en jazz samenkomen. Wat is jouw muziekstijl?
1: Ik denk een beetje van alles wat. Sommige mensen vinden dat het ook wel soms iets weg kan hebben van country. Maar de stijl die ik op wil is toch wel echt soul, jazz en pop. Maar allemaal een beetje door elkaar gemixt.
0: 21. Zit je nog ergens op school aan de studie? Of ga je er helemaal voor om artiest te worden?
1: Ik doe nu geen studie. Ik heb natuurlijk een tijdje in Lissabon gewoond. En daarna heb ik ervoor gekozen om gewoon fulltime te gaan werken. Dus
0: wat heb je gedaan in Lissabon?
1: Ik heb gewerkt voor gewoon een heel groot bedrijf. En dan in het klantcontact. Dus vooral lekker mailen en zo. En op die manier kon ik daar een tijdje wonen. En dat was ontzettend gaaf.
0: En nu weer terug in het Zeeuwse?
1: Ja.
0: Ja, terug bij paps en mams?
1: Nee. Ik woon wel lekker op mezelf. Dus ik heb een eigen studiootje. En daar ben ik ook heel blij mee.
0: Find Me on the Road, waar gaat het over?
1: Het gaat eigenlijk over op reis gaan. Dus het gaat ook een beetje over mijn reis naar Lissabon. En waar ik eigenlijk de nadruk op wil leggen is dat het soms heel goed kan zijn om een tijdje weg te gaan. Omdat je iets van jezelf kan tegenkomen wat je nog niet kende. En ook om jezelf wat beter te leren kennen.
0: En wat ben jij tegengekomen van jezelf wat je nog niet wist?
1: Ik denk dat ik iets sterker ben dan ik misschien eerst dacht. En ook dat ik wel het gevoel heb dat heel veel wat je wil, niet alles, maar heel veel wat je zou willen wel kan lukken, zolang je er maar heel hard voor werkt.
0: En nu ben je 21, dan kun je de hele wereld aan. Hè? Vanaf je 21ste, zo werkt dat. Je wordt wel eens vergeleken met Norah Jones, Amy Winehouse, niet de minste.
1: Nee, klopt.
0: Hoor je dat zelf ook terug in je muziek?
1: Amy Winehouse is wel een van mijn voorbeelden. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen misschien in de stijl van het songwriten wel iets daarin terugzien. Ja, ik vind dat hun nog heel erg hoog boven mijn niveau zijn. Dus zelf durf ik niet te zeggen dat het daar iets van weggeeft.
0: Ja, en dan nu een eerste single. Wat hoop je dat hij gaat doen?
1: Nou ja, ik hoop natuurlijk dat hij gewoon compleet viral gaat. En dat hij heel vaak wordt gestreamd. En dat mensen gewoon een stukje herkenning kunnen vinden. Maar ook dat ze het gewoon een lekker deuntje vinden. En zoiets hebben van dit is echt een lekker nummer.
0: Nou, het woord deuntje, dat zou ik niet in mijn mond durven nemen. Zondag, dan is het releasefeest in Middelburg. Wat ga je daar doen?
1: Het begint dus om 3:30. Dan is de inloop. Om 4:00 zal er dan een optreden zijn. Dan daarna zijn er ook nog wat activiteiten die ook al eens door plaats kunnen vinden. Er zal nog een toast zijn. Om 6:30 is het tweede optreden. En ik hoop gewoon dat mensen het leuk vinden om daar even te zijn. En ook even gewoon met elkaar te kletsen. Gewoon een manier ook weer om de connectie met elkaar aan te gaan.
0: Ja, maar doe je alleen je single of doe je nog iets meer?
1: Hoe doe je?
0: Nou, bij dat releasefeest is alleen jouw deze single te horen?
1: Nee, ik speel ook een stuk meer eigen nummers die op dit moment nog niet uitgebracht zijn.
0: Oké, in Middelburg dus, live voor publiek. Nu al bij ons op de radio, Find Me on the Road. De jarige Frederique Duivenvoorde.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: ABBA en Voulez-vous. Het is 11:03. Graag tot zo.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Ik werk al 13 jaar bij de Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij de Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.

0: de maanden verderop. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer een zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl. Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
2: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Ed Sheeran en Martin Garrix en Repeat It. Goedemorgen, welkom bij het laatste uur alweer van Goedemorgen Zeeland. Het wordt een beetje een spelletjesuur, want we hebben natuurlijk straks Check de Plek. Dan zoeken we weer een plek in Zeeland. Maar, Veerle, had jij hem nou nog voor je neus staan? Ik kan het net niet zien, ook in mijn beeldscherm heen.
1: Ja, hij is altijd hier ergens in de ruimte.
0: Ja, het piepkleine noodradiootje, signaal op regionaal. Dat is de actie waar alle regionale omroepen naar meedoen. Want waar kun je tijdens een crisis regionale informatie vinden? Dat is in dit geval natuurlijk bij Omroep Zeeland. De hele maand kun je prachtige noodradiootjes winnen. Ze doen het op zonnecellen. Hè? Je kunt er ook een batterij in stoppen.
1: Ja, je kunt hem opwinden.
0: Ook dat nog, ja, dat is waar. Dat heb je gisteren nog even gedemonstreerd. En nou ja, goed, die kun je dus winnen. Wat moet je er vandaag, waar moet je op letten?
1: Ja, het geluid van een beetje een storende, zoekende radio. Ik zal hem nog één keer laten horen. Maar dat betekent niet dat je dus nu moet bellen. Dit is weer een test. Maar als je dit geluid hoort straks ergens in de uitzending, dan kun je bellen.
0: Verschrikkelijk.
1: Ja, dus
0: verschrikkelijk.
1: Die riep ik alleen maar omdat het zo hard was. Sorry als je je oordopjes in had en nu,
0: en nu je
1: oorschade hebt.
0: Voelt imploderen.
1: Ja, maar dan moet je bellen. En gisteren hadden we de 11e beller. Nu gaan we voor de 7e.
0: Oh, ik denk ze gaat vast zeggen de 17e. Maar nee, goed. 7e beller 0118-499-99. Als je hem hoort. En nu hoef je nog niet te bellen. Want ik gooi je gewoon van de lijn dan.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv. En

Lauren Spencer-Smit was dit. En fingers crossed. Ja, we horen het geluid en er wordt ook al druk gebeld. Maar ik heb even nog wat muziek nodig om al die mensen te woord te staan. Dus mag wel even, hè? Shanna Spyro is dit.

0: Spyro en Material Lover. Waar kun je tijdens een crisis regionale informatie vinden? Bij Omroep Zeeland. Op 87.9 kun je dan dag en als het nodig is ook 's nachts terecht. En omdat we het belangrijk vinden dat iedereen die frequentie kent, hebben we de hele maand een actie waarbij je prachtige noodradiootjes kunt winnen. Signaal op regionaal. Dus als het vandaag niet gelukt is, nou, dan heb je nog heel veel kansen. We hebben Raoul aan de lijn. Nou moet ik alleen even kijken. Raoul, zit je hier?
1: Ja.
0: Ja, hè? Roel. Ja, je hoefde van Veerle verder niks te noemen of zo. Als je maar gewoon belde, was het al genoeg. Hoe luister jij normaal gezien naar de radio?
1: Meestal gewoon in mijn draagbare radio.
0: En gaat die met een stekker in stopcontact? Of?
1: Ja, met een stekker in stopcontact. Oh, ja. Maar je kan op batterijen ook.
0: En zitten er ook batterijen in?
1: Nee.
0: Nee, dus in geval van een crisis heb je dan toch een probleem?
1: Ja.
0: Ja, nou goed, jij wint nu een noodradiootje. Het is maar klein, maar er komt wel heel goed geluid uit.
1: Ja, ja.
0: En ja, ook op batterijen, maar je kunt het ook, hoe noem je dat? Aanzwengelen.
1: Ja.
0: Er zit nog zo'n zonnecollectortje op. Dus als je hem een tijdje in de vensterbank zet, dan zou die het ook zo moeten doen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus heel veel plezier ermee en laten we hopen dat je het nooit als noodradio nodig hebt.
1: Daar was ik de zevende bellen nu.
0: Ja, precies.
1: Ah ja, ja.
0: Ja, dus blijf even aan de lijn, Raoul.
1: Ja, dat is goed.

0: Shania Twain and I'm gonna get you good. Wij spelen zo meteen ons spelletje Check de Plek. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Pilter, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De HZ University of Applied Sciences in Vlissingen heeft dit studiejaar meer aanmeldingen dan vorig jaar. Er is vergeleken met vorig jaar een groei van 100 studenten, waarmee de hogeschool bijna terug is op het niveau van 2023. Vooral de opleiding Social Work is populair. Daar begonnen na de zomer bijna 100 nieuwe studenten. Ook het aantal internationale studenten groeide. Hendrik-Jan van Adentals, voorzitter van het bestuur van de hogeschool, is tevreden.
3: We zijn heel blij, vooral omdat er heel veel werk aan is besteed. Omdat HZ laat zien dat het een persoonlijke hogeschool is. Dat met name de Zeeuwen ook echt vertrouwen in ons hebben. En dat we dat nu gelukkig ook weer terugzien in de aanmeldcijfers.
2: Niet overal gaat de vlag uit, want de ICT en economische opleidingen zijn minder populair geworden. De inzameling voor een standbeeld van koning Willem I in Terneuzen heeft nog maar €500 opgeleverd. Dat valt initiatiefnemer Douwe van der Meer nogal tegen. Hij wil dat er een beeld komt omdat de koning ervoor zorgde dat het kanaal van Gent naar Terneuzen er kwam. In Gent staat al langer een beeld van de koning. Van der Meer verwacht €29.000 nodig te hebben om dat ook in Terneuzen voor elkaar te krijgen. En de historische klok van de kerk bij Seerapskerke staat voorlopig stil. De klok van de Johannes de Doperkerk is tijdelijk buiten werking vanwege onderhoud aan de monumentale toren, meldt Streekomroep Beverlanden. Omdat de klok zo oud is, kan het zijn dat onderdelen op maat moeten worden gemaakt. Wanneer de klok uit 1525 weer gaat lopen, is nog niet bekend. En voetballer Eli Grootvaam uit Vlissingen maakte gisteren indruk met Oranje onder 17. Tegen de leeftijdsgenoten van Frankrijk scoorde de 16-jarige Feyenoorder een fraai doelpunt. Hij schoot de bal van eigen helft over de Franse keeper. Met die goal bepaalde invaller Grootvaan, die eerder in de wedstrijd ook al scoorde, de eindstand op 5-1. En dan het weer in Zeeland. Als de mist weg is, is er af en toe zon, daarna meer bewolking en kans op regen en onweer. Vooral vanavond is het regenachtig met veel wind. Het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Voor meer nieuws uit Zeeland kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek.

0: Nick Fleetwood, Lindsey Buckingham en Miley Cyrus en Secrets. Wij spelen Check de Plek, ons spelletje waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Je krijgt zo van Veerle één aanwijzing en dan zoeken we dus een dorp of een gehucht of een stad of een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. Het kan eigenlijk van alles zijn. Veerle, welke aanwijzing heb je?
1: Met een i erbij ligt het in België.
0: 0118-499999.
1: Met een i erbij ligt het in België.

0: Agda en de Munnekin, Ren, Lenny, Ren. Met een I erbij is het in België. Welke plek in Zeeland zoeken wij? Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jan, welke plek zoeken we?
1: Ik dacht Sint-Laurijns.
2: Nee. Ja, nu ben je stil.
0: Ja, maar het is niet goed, hè?
2: Nou, dit vind ik, hoezo is het niet goed?
0: Omdat dit België is en we zoeken een plaats in Zeeland.
1: Ja, oh ja, Sint-Laurens bedoel ik natuurlijk, maar...
0: Juist, en nou is het wel goed.
2: Ja, ik vond Elsa wel erg kritisch nou, hoor.
1: Ja, nee, maar,
0: Je hebt er in feite ook meteen nu de uitleg bij gegeven, hè?
1: Ja, er zit de I in, hè, Sint-Laurens. Ik moest er meteen aan denken, toevallig zie je het wel eens op de kaart en noem maar op. Maar,
0: en Jan, waar kom je zelf vandaan?
1: Kortrijk.
0: Oh ja, dus dat is niet in de buurt. Maar ben je wel eens in Sint-Laurens geweest?
1: Niet dat ik weet. Maar het zou best wel kunnen, een tripje naar België of zo. Maar als ik er doorgekomen ben dan. Maar verder zegt het me helemaal niks. Alleen ja, de naam is opvallend. Omdat Sint-Laurens voor ons natuurlijk een heel bekende naam is. En mijn jongste zoon heet ook Laurens. Dus, en ik heet zelf ook Laurens trouwens.
0: Nou ja, zeg, toeval bestaat niet, toch?
1: Nee, zo is dat.
0: Nou, ik heb het nog even opgezocht, want Sint-Laurens had in iets meer dan 1000 inwoners. Eigenlijk verbonden met Middelburg. Hè. Sint-Laurijns, dat is een gemeente in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. In het Meetjesland, zo noemen ze dat, die regio. Een uitgestrekte agrarische gemeente van ongeveer 7000 inwoners.
1: Ja.
0: Maar ik zou zeggen, pak een keer de auto en de fiets. En fiets er eens doorheen, want het Meetjesland is echt wel mooi om eens te kijken.
1: Ja, nou, ik heb pas een elektrische fiets, dus dat moet goed komen.
0: Oh, nou, dan kun je het hele Meetjesland doorkruisen, denk ik.
1: Ja.
0: Goed, het is dus Sint-Laurens en in België Sint-Laurijns. En dat was de plek, nou, Sint-Laurens was de plek die wij zochten.
3: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: Brian Ferry en Let's Stick Together. En ondertussen is collega Michiel aangeschoven als hij uitgelachen is.
1: Ja, nee, maar we moeten het over serieuze zaken hebben. Dus even een serieus gezicht op. Er begint morgen in België de rechtszaak rond de dood van de 4-jarige Dien Verbergmoes. Daar beslist zometeen een volksjury samen met de rechters over de schuldvraag. Ik ben eigenlijk benieuwd, inzicht u het maar, want we hebben het de laatste tijd veel over rechtszaken. Natuurlijk ook rondom dat ongeluk bij Ter Holen. En dat,
0: ik ga je even onderbreken, want een volksjury, is dat zoiets als wat ze in Amerika hebben?
1: Inderdaad, ja. Ja, klopt. Dus dan kijken ze samen met de rechters naar de schuldvraag daar. Maar ik was benieuwd, wie moet dat nou eigenlijk bepalen of iemand schuldig is? Zijn dat alleen professionele rechters, zoals dat hier gebeurt in Nederland? Of zou je inderdaad een groep gewone burgers, dus zo'n volksjury, zou je dat ook niet bij bepaalde zaken hier in Nederland moeten invoeren? Gaan we het over hebben, zometeen om 17:30. Inzicht u het maar.
0: Oké, en als je nu al wil reageren, dan mag dat natuurlijk via 0118-4999-99 via de app. Want als je wil bellen, dan moet je wachten tot 17:30.

0: Collins in the studio. Het is 4:04. Goedemorgen, Zeeland is er natuurlijk morgen weer. Maar blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. En zometeen, dan is Michiel er.
1: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg Hotels.

0: Maar een kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
0: Voordeeluitjes.nl. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens

0: die schuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente, die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
13: Omroep Zeeland. 4,5 jaar na de dood van de toen 4-jarige Dien gaat de rechtszaak morgen van start in België. We blikken zometeen vooruit op die zaak in deze Zeeland nu. En dat doen we ook in de Zeeuwse Kamer, daar meer over. Want programmamaker Piet Data uit Vlaanderen volgt de moeder van Dien. Hij is de gast zometeen iets na 12:30. En de collegezalen zitten weer voller. Na 2 magere jaren groeit het studentenaantal weer bij de HZ. Bijna 11:55 en een goede middag. Ja, de zomervakantie die is al even achter de rug en alle scholen zijn weer volop bezig. Zo ook de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. En daar zien ze na 2 magere jaren dit studiejaar meer studenten. En die groei is belangrijk voor de toekomst van de hogeschool. Verslaggever Eva van der Welen sprak met voorzitter Hendrik-Jan van Arentals.
14: We zijn heel blij, vooral omdat er heel veel werk aan is besteed. Omdat HZ laat zien dat het een persoonlijke hogeschool is. Dat met name de Zeeuwen ook echt vertrouwen in ons hebben. En dat we dat nu gelukkig ook weer terugzien in de aanmeldcijfers.
15: Maar wat hebben jullie eraan gedaan om het weer te laten stijgen?
14: We hebben gewoon laten zien dat we als persoonlijke hogeschool altijd de student centraal stellen. Dat we hun behoeften, hun vragen, hun talenten, dat het daar voor ons om gaat. En we hebben in de werving ook steeds nadrukkelijk dat verhaal zijn we altijd blijven vertellen.
15: Hoe belangrijk is deze groei voor de hogeschool?
14: Het is natuurlijk belangrijk. Iedere student is er 1 meer. Het is belangrijk omdat je betekenisvol wil zijn voor Zeeland. Want we hebben meer Zeeuwen nodig, zoals jullie weten. En natuurlijk is het daarnaast ook gewoon heel belangrijk voor onze eigen continuïteit en toekomst. Want ja, meer studenten betekent ook dat je een stevige basis hebt als HZ om de toekomst in te kijken.

0: Landelijk gezien zijn er niet heel veel internationale studenten bijgekomen. Maar HZ weten ze wel te vinden, want ook daar zien jullie een groei. Hoe hebben jullie internationale studenten aangetrokken?
1: Als HZ vinden we het heel belangrijk dat studenten ook een internationale ervaring hebben. En dat die boodschap verkondigen we dus. We zijn ook daarom altijd vol blijven inzetten op de werving van internationale studenten. Dat doen we zowel in Europa als buiten Europa. En we geloven ook, en dat vertellen we ook overal, dat je als international heel veel kunt bijdragen aan die Zeeuwse economie, dus aan onze regio. En we zijn ook heel blij dat het ook internationaal heel veel heeft aangeslagen. Eigenlijk zitten we weer terug op het niveau van 2023.
0: Zijn de cijfers ook weer zo positief sinds 2023? Zit er echt weer een stijgende lijn in alles?
1: We kwamen toen van 245 eerstejaars. En nu zitten we op 244 en vorig jaar 200. Dus dat is echt weer een behoorlijk herstel. Eigenlijk weer terug naar dat niveau. Dus ja.
0: Nou, eigenlijk alleen maar positief zo te horen. Is er ook iets wat tegenvalt? Bijvoorbeeld bepaalde opleidingen waarvan je wel merkt dat die minder populair zijn dit jaar?
1: Ja, we merken dat bepaalde opleidingen minder populair zijn. Dat is dan ook landelijk, dus in die zin weten we dat wel en valt dat niet tegen. Maar bijvoorbeeld de ICT-opleiding blijft dat achter. En het geldt in het algemeen ook wel voor de economische opleidingen. Wij denken dat dat komt door allerlei ontwikkelingen. Studenten denken bijvoorbeeld heel veel na over AI. Wat betekent dat voor mijn toekomstige beroep? Hè? En bestaat dat beroep dan nog wel? Nou, dat soort dingen denken we dat we terugzien in wat lagere aanmeldingen voor de economische opleidingen.
2: De studie die juist wel in de lift zit, is onder andere social work. Daar is een groep van ruim 90 studenten gestart. Dan naar morgen, want dan begint in Gent de rechtszaak tegen Dave de K. en Romy W. Dave wordt verdacht van de ontvoering en dood van de 4-jarige Dien Verberg Romy van medeplichtigheid bij de ontvoering van de kleuter. Dien werd in januari 2022 dood aangetroffen op Neeltje Jans. Verslaggever Mirjam van Wouwen, die gaat de rechtszaak morgen volgen. Laten we even bij het begin beginnen, Mirjam. Want maandagavond 17 januari, dan wordt Dien gevonden op rotsblokken aan de waterkant. Weten we wat daaraan vooraf is gegaan?
3: Ja, dat was dus inderdaad bij Neeltje Jans. Hij woont in Verrebroek in België met zijn moeder en een ouder zusje. Maar zijn moeder die kampt met depressies, laat zich daar ook voor behandelen. En soms is dat voor meerdere dagen. En dan gaan haar kinderen naar haar ouders of naar hun knuffel Peter en Meter, zo heet dat natuurlijk in Vlaanderen. En die laatste twee, dat zijn dus die Romy. Zij komt uit Sint-Jansteen en haar vriend Dave. Zij kennen elkaar uit een instelling, Romy en Dave. Romy kampt met een alcoholverslaving. En elke woensdag gingen Dien en zijn zus naar Dave en Romy om te logeren. Een dagje, en dat was ook op de bewuste woensdag 11 januari. Zijn zus gaat de volgende dag naar school en wordt dan opgehaald door opa en oma. Maar Dien blijft thuis bij Dave, omdat hij net een kleine operatie heeft gehad. Hij gaat dus niet naar school. En Dave zegt tegen de opa en oma dat hij met Elke heeft afgesproken dat Dien nog even blijft. Maar tegen Elke zegt hij dat hij heeft afgesproken met haar ouders.
2: Ja, dus het is niet meteen paniek. Zowel Elke als haar ouders denken dat het wel goed zit. Wanneer komt dan toch het punt dat ze ongerust worden?
3: Ja, dat is op vrijdag. Elke mag elke vrijdagavond de instelling verlaten. En ze zoekt dan contact met Romy en Dave om Dien op te halen. Maar die reageren eigenlijk amper. En uiteindelijk zegt Romy dat Dave weg is met Dien. Zou naar zijn ouders gaan, maar Elke vertrouwt het niet. En die schakelt dan weer een dag later op zaterdag de politie in. Die nemen het meteen serieus, dan volgt ook zo'n opsporingsbericht. En de reden dat ze het zo serieus nemen is omdat de politie iets weet wat Elke dan nog niet weet. En dat is dat Dave eerder is veroordeeld tot 10 jaar cel voor zware mishandeling met de dood tot gevolg van zijn stiefzoontje van 2 jaar oud.
2: Heftig. Hoe kan het dat Elke daar dan niets van weet?
3: Ja, na zijn straf neemt hij een andere achternaam aan, in het dagelijks gebruik dan. En hij wil niet dat Elke of anderen hem kunnen googlen, dan weten wie die echt is. Elke weet wel dat Dave een moeilijk verleden had, ook wel eens vast heeft gezeten. Hij ging op jonge leeftijd eigenlijk de verkeerde kant op. Hij heeft in jeugdinstellingen gezeten, hij is dakloos geweest. Maar zij wist wel veel van die dingen, maar niet dat hij 10 jaar vast zat voor zo'n ernstig misdrijf.
2: Nee, dan even terug naar die zaterdag, want dan schakelt de moeder van Dien de politie in. Haar zoon wordt vermist en die gaan dan op zoek naar Dave en Dien. Hoe verloopt dat?
3: Ja, uit telefoononderzoek blijkt dat Dave in Nederland zit. Hij is die vrijdagavond door de Westerschelde-tunnel gereden. Daar doet hij langer over dan normaal. Het lijkt dat hij een paar keer is gestopt. Ik weet niet precies hoe dat zit. Pas maandagmiddag komt er een melding uit Meerkerk dat een man zich verdacht gedraagt. Maar hij was alleen, Dien was daar niet bij. En in de verhoren wilde hij ook niks zeggen over Dien. En pas die avond zegt hij, er is iets ernstigs gebeurd. En uiteindelijk zegt hij ook waar hij hem heeft achtergelaten. Nou, een politiehelikopter en honden gaan dan naar Nieltje Jans. En daar vinden ze de 4-jarige Dien. Honden beginnen te blaffen. Onder een bosje ligt een lichaam met een deken erover. Bont en blauw, het jongetje. En de politie denkt dat hij daar al een tijdje ligt. Dat hij er op zaterdagmiddag al is neergelegd.
4: Ja, er zitten wel wat gaten in die tijdslijn en meer. Van die woensdag tot en met zaterdag dat Dien waarschijnlijk bij Nieltje Jans is neergelegd. Wat weten we daar al over?
3: Ja, dat is inderdaad allemaal niet compleet. Waarschijnlijk is dat Dien woensdagnacht of donderdagochtend al zwaar mishandeld is door Dave. Hij zit onder de blauwe plekken. En daarom zou Dave dus die verhalen verzinnen over dat hij hem kon brengen, maar dan weer niet, dat hij bij een ander is. Vrijdagavond rijdt hij door de Westerschelde-tunnel. En hij zegt dan dat het zwart voor zijn ogen werd. Vermoedelijk is Dien overleden die nacht, in de loop van de nacht, in de auto. Maar daarna rijdt Dave dus ook nog naar Koudekerken, hier vlakbij op Walcheren, naar zijn drugsdealer. Ze gebruiken samen drugs. En hij zou ook nog een seksafspraak in Middelburg hebben gehad. Wordt door verschillende Belgische media althans genoemd. En Dien ligt dan dus al dood op de achterbank. En die wordt op de zaterdagmiddag gedumpt eigenlijk daar bij Nieltje Jans.
4: Dan die rechtszaak, hè? Die begint morgen. Wat kunnen we daarvan verwachten?
3: Ja, Dave wordt niet verdacht van moord. Want het is niet bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Dus dan is het doodslag. Daar staat maximaal 30 jaar op. Ja, en na 2,5 jaar ontkennen is Dave bijgedraaid en heeft hij toegegeven dat hij Dien heeft doodgeslagen. Romy, die staat natuurlijk ook terecht. Zij staat terecht voor medeplichtigheid, voor de ontvoering van Dien. Die twee zijn ook niet meer samen. Romy ontkent. Die zegt, ik heb daar allemaal niets mee te maken. Zij zegt, ik was dronken. Die hele week was een soort blur, soort waas voor mij. En die rechtszaak, dat is bij het Hof van Assise. Dat kennen wij niet in Nederland. En in België wel. Dat betekent dat er een volksjury bij zit. Dus 12 burgers, die gaan uiteindelijk beslissen of de twee verdachten schuldig zijn of niet. Nou, morgen begint de zaak, vrijdag gaat hij verder. Maar hij gaat volgende week ook nog, in totaal staan er 8 dagen voor gepland.
4: Ja.
3: Dan gaat de jury beslissen schuldig of onschuldig. Daarna, mocht hij schuldig worden bevonden of zij, dan wordt natuurlijk de strafmaat nog bepaald. Dat doet niet de jury, dat is in overleg met de rechters die er ook bij zitten.
4: Okay. Jij volgt die zaak onder andere voor ons. En zometeen in de Zeeuwse Kamer blikken we nog verder vooruit op die zaak met collega Mercy Kamermans.

0: Nelly Furtado en I'm Like a Bird. Bij Omroep Zeeland alweer bijna 18 over 12. Goed, snel naar het weer, snel naar Sjoe Gernert. Sjoe, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zon is er nog. Het ziet er best oké uit toch buiten?
1: Ja, ziet er zeer oké uit inderdaad, met de zon erbij. Oké, een paar wolkenvelden, vooral wat hoge bewolking, maar het mag weinig hinderen deze uren. Dus dat is mooi. Zat er ook al een beetje in dat er iets meer opklaringen zouden zijn door de zwakke tot matige oostenwind. In tegenstelling tot die zuidwestwind van gisteren. Toen begonnen het mistbanken, dat werd steeds wat meer, omdat er steeds meer vochtige lucht werd aangevoerd. Dat was dus vandaag niet zo. Er waren wel een paar mistbanken, maar die losten sneller op. Dus de zon kan beter zijn werk doen. En ja, je voelt het al, het is toch een redelijk warme dag aan het worden voor de tijd van het jaar. We hebben nu een graad of 18, 19 op veel plaatsen. En er zit nog wat rek in. De maxima kun je zoeken tussen de 20 en de 23 graden. 20 graden bij een aanhalig windje tot 22, 23 graden landinwaarts. Het is mooi allemaal, maar er komt iets. Het is waarschijnlijk toch wel de laatste dag van deze nazomer. Van deze een beetje Indian summer, zo gezegd. Er zijn vele kreten voor in de landen, maar die laten we even achterwegen. Ja. Want er komt dus een gebied met meer bewolking aan, later vanmiddag. Dan zal de wind gaan draaien naar het noorden en ook vanavond gaan toenemen naar windkracht 4 tot 6 en vannacht naar windkracht 7 aan de kust. En je raadt het al, er gaat ook regelmatig wat regen vallen. Niet zozeer vanmiddag, hoewel er in de namiddag kan dus op een enkele bui. Maar vanavond en vannacht is het toch tamelijk nat, met wellicht 10 mm aan neerslag op de meeste plaatsen. Tot morgenochtend bij je dageraad heb ik het dan over. En er is ook kans op een enkele onweersbui. Dus dat is ook nog iets wat een rol kan spelen bij de neerslaghoeveelheid. Nou, vrij veel wind dus. Later vanavond en zeker vannacht een beetje onrustig. Temperatuur 13, 14 graden. En morgen is het weer wat er ook naar. Vooral in de ochtend en vroeg in de middag zijn er enkele toch wel vrij pittige buien. Klein kansje eerst nog op onweer. Een enkele hagelbui misschien ook, maar ook vooral een paar felle regenbuien voor korte tijd uiteraard. Dan komen er weer bredere opklaringen, felle opklaringen. Ook al laat wordt het allemaal wat droger en ook wat kalmer. Want overdag staat er nog windkracht 4 tot 5. En de maximumtemperatuur is echt een aantal stappen lager. Die komt morgen uit op 15 à 16 graden.
0: Maar is iets wat dan gaat doorzetten de komende dagen, die temperatuur een beetje?
1: Ja, dat zijn de temperaturen voor vrijdag en ook voor het weekend. Dus 20 graden, dat krijgen we even niet meer. Het is de vraag of we dat sowieso nog krijgen dit jaar uiteraard. Het aantal dagen met 20 graden in oktober is ongeveer 2. 2 à 2,5 in de provincie. Dus dat wordt moeilijk, die hebben we al gehad. Maar vrijdag is dan weer een dag met eerst. Ja, het is ochtends vroeg droog hier, maar het gaat toch vrij snel regenen. En dan krijg je een soort van breed front met veel bewolking, regelmatig regen en motregen. Ook weer kans op 10 mm en ook vrij veel wind. Windkracht 5 tot 7 en het weekend is dan wisselvallig. Oké, met af en toe een bui, maar vooral zondag ook een paar mooie opklaringen.
0: Oké, duidelijk, Sjoe Gernert, dank je wel.

0: Ron hoorde je en The Giver. Laten we even kijken naar ander nieuws wat vandaag is opgevallen. Nu de bezuinigingen op veel uitkeringen zijn geschrapt, willen de vakbonden na een half jaar weer aan tafel met het kabinet. Die gesprekken zijn al de hele ochtend bezig in het Catshuis. Deze verslaggever van de NOS vertelt over de sfeer daar aan tafel.
1: Iedereen komt nu bij elkaar en ze gaan elkaar weer even in de ogen kijken. Het is vooral weer even de banden aanhalen, zorgen dat die verhoudingen weer een beetje goed zijn. En daarna zal er weer eindeloos worden doorgesproken over deze inhoudelijke punten. Maar daar kan echt van alles nog gebeuren. Het is nog één groot raadsel wat daar dan uit gaat komen. Het kan bijvoorbeeld ook dat er allemaal nog kleine deelakkoordjes uitkomen in plaats van één groot sociaal akkoord.
0: Maar het is al wekenlang een grote bende in de Waddenstraat in Haarlem. Een aantal appartementsgebouwen daar worden gesloopt. En veel bewoners hebben hun oude troep op straat achtergelaten. Deze man heeft daar geen goed woord voor over.
2: Mensen die hier nog wonen, die gooien dan van driehoog vuilniszakken en ander afval gewoon naar beneden op straat. Als je een beetje beschaving hebt, dan doe je dat niet. Het is niet alleen een rotgezicht, maar het is ook gewoon smerig.
0: De woningbouwverenigingen die laten de troep weghalen. Om te voorkomen dat het daar weer misgaat, komt er toezicht en worden er hekken geplaatst. Bij een inzamelingsactie voor een uitgebrande bloemenstand in Amsterdam is in anderhalve dag tijd al 20.000 euro opgehaald. Maandagavond ontstond door kortsluiting brand in de stand, die al 47 jaar van dezelfde familie is. De buurt vindt het heel sneu wat er is gebeurd.
3: Prachtige bloemen, jeetje, wat zielig.
4: Zeker voor de buurt en natuurlijk voor hun. Het is natuurlijk een trieste bedoeling, ja.
5: Schrikkelijk vind ik het voor haar, want dit is de buurtsteun, zeg maar, over mij. Ik kom hier elke paar maanden wel bloemen halen.
0: En niet alleen steun van de buurt, ook van oud-Ajaxiet Hakim Ziyech. Die heeft de actie gedeeld op zijn Instagram-account. En Messi heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld voor Argentinië. Hij werd met 3-0 gewonnen van Benin. En Messi scoorde met een penalty.
6: En su noche de despedida. Va Messi. Contra Dandino. Va Leo, va Messi. Messi, gol!
0: Ja, voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten in Buenos Aires richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd er luidkeels mee gezongen en Messi die hield het zelf ook niet helemaal droog. Het nieuws wat op van buiten onze provincie. Het laatste Zeeuwse nieuws krijg je na Zeeuwse muziek van Bluff.

0: Bluff en Nielsen, mannen harten. Het is 12:30, Piotr Houtman is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5+1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Dat Zeeuwse nieuws krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De HZ University of Applied Sciences in Vlissingen heeft dit studiejaar meer aanmeldingen dan vorig jaar. Er is vergeleken met vorig jaar een groei van 100 studenten, waarmee de hogeschool bijna terug is op het niveau van 2023. Vooral de opleiding Social Work is populair. Daar begonnen na de zomer bijna 100 nieuwe studenten. Ook het aantal internationale studenten groeide. Hendrik-Jan van Arentals, voorzitter van het bestuur van de hogeschool, is tevreden.
7: We zijn heel blij, vooral omdat er heel veel werk aan is besteed. Omdat HZ laat zien dat het een persoonlijke hogeschool is. Dat met name de Zeeuwen ook echt vertrouwen in ons hebben. En dat we dat nu gelukkig ook weer terugzien in de aanmeldcijfers.
6: Niet overal gaat de vlag uit, want de ICT en economische opleidingen zijn minder populair geworden. Twee 34-jarige Middelburgers zijn vannacht in die stad aangehouden voor auto-inbraken. In de omgeving van het Zeispark werden auto's opengebroken. Volgens de politie kregen ze mogelijk ook auto's open zonder braak. Of de mannen ook spullen hebben meegenomen is nog niet bekend. Mensen die in de omgeving wonen en schade aan hun auto hebben of spullen kwijt zijn, wordt opgeroepen om aangifte te doen. Adrie Koster is de nieuwe trainer van het Schouws regio-elftal. De drievoudig international die werd geboren op Schouwen-Duiveland volgt Dimitri Hoofdman op.
8: Daar liggen mijn roots natuurlijk. En er woont ook nog wel wat familie van mij. Dus ik kom er nog regelmatig. Je hebt jarenlang ervaring natuurlijk in de voetballerij qua trainers. En dan hoop je die spelers ook nog wat mee te geven waar ze misschien in de toekomst ook wat aan hebben.
6: Het Schouws elftal speelt regelmatig oefenwedstrijden tegen profclubs. Zo kwamen de afgelopen jaren NEC, FC Volendam en FC Groningen langs op Schouwen-Duiveland. En dan het weer in Zeeland. Er blijven vanmiddag enkele flinke zonnige perioden en de temperatuur zal nog oplopen, maximum halverwege de middag van 20 tot 23 graden. Daarna raakt het bewolkt met kans op een bui en vanavond wordt het regenachtig met een vrij krachtige noordenwind, windkracht 4 tot 6. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Friends, hoor je bij Omroep Zeeland. The most beautiful girl in the world. 12:30 is het geweest. Tijd voor de Zeeuwse Kamer. Morgen dan begint in Gent de rechtszaak tegen Dave de K. en Romy W. die in verband worden gebracht met de dood van de 4-jarige Dien Verbergmoes. Het Vlaamse jongetje werd in januari 2022 dood aangetroffen bij Neeltje Jans. En nu, 4,5 jaar later, start de rechtszaak die meerdere dagen gaat duren. In deze Zeeuwse Kamer praat ik erover met twee mensen over deze trieste zaak. De eerste is programmamaker Piet Baten uit Vlaanderen. Hij is met een videoverbinding toch bij ons. Piet, goedemiddag. Fijn dat je er bent.
1: Goedemiddag, met veel plezier.
0: Niet aangeschoven in de studio, verslaggever Mirsi Kamermans. Mirsi, ook fijn dat jij er bent. We beginnen bij jou, Piet. Want kun je uitleggen op wat voor manier jij betrokken bent bij deze zaak?
1: Wel, we maken al een tijdje True Crime Belgium voor de Vlaamse televisie. En het idee ontstond om eens een reeks te maken, een True Crime reeks over burgerlijke partijen tijdens een assisezaak. Burgerlijke partijen zijn de betrokkenen, de nabestaanden, de slachtoffers. Hoe dat zij zo'n proces van een paar weken toch beleven, hoe emotioneel belastend dat is voor hen bijvoorbeeld. Dus dat was de insteek van ons programma. En zo zijn we bij Elke Verbergmoes terechtgekomen, de mama van die.
0: Ja, daar zo meteen meer over dit programma, True Crime België, dat maken jullie al een tijdje, hè?
1: Klopt, ja. Ik denk dat wij nu het 5e seizoen maken. Dat is echt over zaken die afgesloten zijn, waar dat we samenwerken met het parquet-generaal. Wij krijgen inzage in de dossiers, wij mogen ook foto's nemen. En dan brengen wij eigenlijk een genuanceerd beeld van hoe het onderzoek is verlopen, hoe dat ze bij de daders zijn terechtgekomen en dergelijke.
0: Ja. Zometeen meer over jullie bevindingen tot nu toe. Even naar jou, Mirsi. In januari 2022, toen begon dit hele verhaal met toen nog een opsporingsbericht, hè?
2: Klopt, er kwam een Amber Alert binnen. En daarop was een foto te zien van Dien, die natuurlijk vermist was. Maar ook van Dave, degene die hem waarschijnlijk dus had meegenomen. En ook van de auto en het kenteken van de auto. Want wat is natuurlijk gebleken, hij was naar Nederland gereden. Dat konden ze onder meer zien uit camerabeelden van de weg. Hij was onder meer door de Westerschelde-tunnel richting Zeeland gereden. Maar goed, vrijdag ging dat bericht, of zaterdag ging dat bericht uit. Maar toen duurde het nog wel even voordat Dave gevonden werd. En dat gebeurt dan in Meerkerk, dat is in de provincie Utrecht. Dan krijgt de politie een melding van een man die zich wat vreemd gedraagt. Alleen het verontrustende is, het blijkt dus Dave te zijn, dat Dien niet bij hem is. Ja, tijdens politieverhoren zwijgt hij in eerste instantie. En pas die avond vertelt hij dat er iets ernstigs is gebeurd en dat hij Dien bij Neeltje Jans heeft achtergelaten. Ja, dan gaat de politie natuurlijk gelijk op pad met een helikopter met honden. En daar vinden ze dus uiteindelijk het toegetakelde lichaam van Dien op een verlaten plek aan de waterkant.
0: Ja, Piet, jij volgt de moeder van Dien, zei je al, hè? Elke Verbergmoes, voor het programma True Crime België. Kun je iets meer over haar en over Dien vertellen?
1: Ja, Elke heeft een lang traject afgelegd tot hier, zeg maar. De zaak is ook van 2022. Toen verkeerde ze nog in een iets andere situatie. Ze had een problematiek van toch ernstig drankmisbruik. Ook zelfmutilatie, dus ja, zelfmoordneigingen. Zij zocht toen therapie. Net omdat ze van haar kinderen hield, zegt ze. Ze wou eigenlijk haar kinderen beschermen, een betere moeder worden toentertijd. En tot op de dag van vandaag zegt ze dat ze enorm veel van Dien hield en op het moment van de feiten zelf gewoon niet in staat was om goed voor haar kinderen te zorgen. Zij was zelf opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, waardoor dat ze Dien in bewaring heeft gegeven bij twee mensen, dus de twee beschuldigden in deze zaak, die op hen zouden letten. Ze hebben dat natuurlijk al het minst goed gedaan.
0: Ja. Nou, een beetje een beeld van Dien en het gezin waar hij eruit komt. Dan naar die verdachten, Dave de K. en Romy W. Wat weten we tot nu toe over hen?
1: Ja, zij hebben een Dave de Kok. Ja, ik weet niet, misschien mag ik zijn naam niet uitspreken. In Vlaanderen doen wij dat wel. Hij heeft een voorgeschiedenis, hij heeft criminele precedenten. Hij heeft eigenlijk soortgelijke feiten gepleegd lang voor de feiten op Dien. Dus hij heeft een kindje ook dermate toegetakeld dat het overleden was. Het kindje heette Miguel. Dave de Kok is daar ook voor veroordeeld. En heeft 10 jaar in de cel gezeten. Dus heeft 10 jaar straf gekregen. Heeft ze ook 10 jaar moeten uitzitten. Dat wil toch zeggen dat de feiten dermate zwaarwichtig waren, dat hij dat allemaal heeft moeten doen. Daarna is hij vrijgekomen en heeft hij een relatie aangeknoopt met Romy Wuitak, die ook in dezelfde problematiek verkeerde als Elke, de mama. Zij zijn elkaar tegengekomen in het psychiatrisch centrum, hadden allebei een verslaving aan alcohol en zijn vriendinnen geworden. Zo is Elke, de mama, dus in contact gekomen met Dave de Kok. En zijn is dat een soort vriendengroepje geworden. De WhatsApp-groep heette ironisch genoeg, cynisch genoeg, BFF-groep. Dus zo goed waren ze bevriend. Dave heeft zelf nooit gezegd aan Elke waarvoor hij in de gevangenis had gezeten. En Elke heeft tegen mij verteld van, kijk, ik wou daar ook niet op doorvragen. Ik was blij in die periode dat ik al vrienden had en dat zij ook op een heel fijne manier met mijn zoontje omgingen. Dus zij speelden vaak voor babysit. Dat was eigenlijk echt een hecht groepje van, wij zullen elkaar wel helpen en als Dean moet worden opgevangen, dan zullen wij dat doen. Elke was dus toen volledig onbewust van de gevaren die toen dreigden.
0: Ja, want deze twee verdachten, waar worden zij, Piet, nou precies van verdacht?
1: Zij worden verdacht van ontvoering van kleine Dean, die toen 4 jaar was. En het verspreiden van pornografisch materiaal en ook van doodslag. Dus Dean is komen te overlijden. Autopsie heeft uitgewezen dat hij tot 50 keer toe in het gezicht en in de buikstreek is geslagen. Waarvan Dave dan vertelt van, kijk, hij is van de trap gevallen. Hij is tegen de auto gebotst en zo. Dat zijn natuurlijk, Piet praat natuurlijk, waar dat de wetsdokters geen enkel geloof aan hechten. Dus iemand moet die slagen hebben toegebracht. Meer dan waarschijnlijk was dat Dave de Kok. Maar hij zegt, ja, ik weet het niet meer. Ik herinner mij zoiets niet. Dus dat staat dan op, daar staat dan doodslag op. Dat geldt ook voor de tweede verdachte, Romy, die waarschijnlijk niet aanwezig was op het moment van de feiten, maar zij wordt dus wel mee in datzelfde bad getrokken.
0: Ja, merci. Jij volgt heel veel Zeeuwse zaken voor ons. Dit is een Vlaamse zaak, maar toch zijn er wel meerdere Zeeuwse linkjes, hè?
2: Ja, dat klopt. Romy, hè, dus de vriendin van Dave en medeverdachte, die komt uit Sint-Jansteen in Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat is natuurlijk een Zeeuwse link. En daarbij, wat ik net ook al zei, is Dave dus met Dean naar Zeeland gereden door de Westerschelde-tunnel. En hij is in Koudekerken geweest, heeft onderzoek uitgewezen. Want daar woonde zijn drugsdealer. En daar heeft hij dus ook in het huis van die dealer hebben ze samen drugs gebruikt. En volgens ingewijden zou hij ook zelfs nog een seksafspraak hebben gehad in Middelburg. En ja, dat gebeurde dus allemaal in de nacht dat Dean waarschijnlijk al dood op de achterbank lag in de auto. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog als Zeeuwse link de vindplaats van Dean bij Neeltje Jans. En wat ook nog zo is, is dat vrijdag, dan is het de tweede dag van de zaak, zullen er ook Zeeuwse rechercheurs gehoord worden. En zij zullen bevraagd worden over wat zij hebben aangetroffen op het plaatsdelict.
0: Ja. Onlangs is er een monument onthuld voor Dean op Neeltje Jans. Jij was daar ook bij, Mercy. Hoe was dat?
2: Ja, dat was wel emotioneel. Er waren zo'n 25 Vlaamse motorrijders die die dag vanuit België naar Neeltje Jans zijn gereden om die onthulling te begeleiden. Er was al een soort herdenkingsplekje voor Dean, maar sinds kort staat er echt een monumentje. Dat is een grote kei met een plaquette erop. En daarop staat ook, we vergeten je nooit.
0: We hebben het over in deze Zeeuwse Kamer. We blikken vooruit op de rechtszaak tegen een stel dat verdacht wordt van betrokkenheid bij de ontvoering en dood van de kleuter Dean, wiens lichaam gedumpt werd bij Neeltje Jans, nu 4,5 jaar geleden. Dat doen we met Mercy Kamermans. Zij volgt de zaak onder andere voor ons. En we praten er ook over met Piet Daten. Hij is programmamaker in Vlaanderen. Ja, Piet, het gaat om een zogenaamde Assisenzaak. En dat kennen wij in Nederland niet. Kun je uitleggen wat dat is en hoe dat precies werkt?
1: Ja, dat is een. Ik vroeg mij trouwens af, is het bij jullie dan professionele rechters die in een korte termijn over de zaak oordelen? Ik neem aan van wel.
2: Ja, zo ja. Gaat het bij ons. Alleen de 3 rechters, een meervoudige kamer bij dit soort zaken.
1: Mm-hmm. Ja, dat hebben ze in Vlaanderen ook een tijd geprobeerd. Ze hebben dat weer teruggeschroefd achteraf, omdat dat toch een bepaalde traditie is waar wij aan vasthouden. Dat is Dat komt neer, een assisezaak is het hele onderzoek dat mondeling opnieuw wordt gevoerd. Dus ze gaan alle betrokkenen, de professionele betrokkenen, de speurders weer aan het woord laten, de wetsartsen, de familie van de slachtoffers en de daders eigenlijk. Iedereen mag daar zijn zeg komen doen voor 12 juryleden die op het einde van de rit, dat toch soms 10 dagen duurt, moet oordelen over enerzijds de schuld en als die is vastgesteld, daarna de straf. Dus dat is een heel trage, slopende procedure die van start gaat morgen dus met het voorlezen van de akte van beschuldiging. Dat wordt gedaan door de procureur-generaal. En dan worden als het ware de debatten geopend met het verhoor door de voorzitter van de assisezaal, die alles leidt van A tot Z. Het verhoor van de hoofdverdachte. Eerst Dave de Kok en dan Mercy. Dus zo gaat dat in zijn werk. En dat neemt ja, heel lang in beslag. Dat is heel traag. Maar dat, is, ja, dat behoort toe aan de waarheidsvinding. En het is ook, zo zegt men, heel louterend voor de betrokken partij, voor de slachtoffers, waarbij men vaak zegt van kijk, ik heb een aantal zaken toch in een ander perspectief kunnen zien dankzij het assiseproces. Dus ja, wij houden daaraan vast, maar het is heel traag en ook heel duur.
0: Ja, wat goed om nog te zeggen, zo'n jury hebben wij dan in het Nederlands rechtssysteem, kennen wij dat niet. Dit zijn dus willekeurige burgers die worden opgeroepen om daarin te zitten.
1: Klopt, ja. Dus zij worden uitgeloot. Dus ze krijgen een brief in de bus waarbij zij uitgenodigd worden om zich te melden. Dat zijn dan een 50-tal mensen die moeten verschijnen. En er wordt zelfs één speciale dag voor voorzien. Want dat heet dan de samenstelling van de jury. Dan hebben de advocaten van de verdediging ook de kans om te zeggen kijk, die persoon willen wij liever niet in de jury. Ze kijken dan natuurlijk naar leeftijd en geslacht ook van, om een zo gunstig mogelijke samenstelling te hebben. Anderzijds zijn er natuurlijk ook juryleden die absoluut geen zin hebben om in een assisezaak te zetelen, net omdat het zo lang duurt en dan durven ze ook wel eens excuses inroepen of vooringenomenheid, waarbij men dan soms zegt, zoals hier ook het geval was, van kijk, voor mij mag die kerel rotten in de vuilste cel, waarop dat, men natuurlijk dat jurylid niet zal weerhouden.
0: Nee. Wat is jouw verwachting, Piet, van de houding van de verdachte in dit proces?
1: Het is natuurlijk tweeledig, hè? Dus Dave de Kok vertelt niet de volledige waarheid, dus zien we heel vaak bij verdachten dat op een bepaald moment toch een soort amnesie optreedt van ik weet het niet meer, ik ben dat helemaal kwijt. Daar wordt weinig geloof aan gehecht. Gelet op zijn verleden bestaat er ook weinig twijfel over dat hij dat heeft gedaan. En dan is de vraag natuurlijk, hoe stelt hij zich op? Hè? Dus van, gaat hij open kaart spelen? Gaat hij in het terrein proberen te komen en gewoon de hele waarheid vertellen? Dat zijn niet onze verwachtingen. Waarschijnlijk zal hij diezelfde kaart van het geheugenverlies trekken en hopen op een beetje gratie van de jury. Van kijk, hij heeft ook een slechte jeugd gehad en dergelijke. Dat zijn dan de kaarten die de advocaten trekken. Bij Romy is het anders. Zij pleit eigenlijk ook een beetje geheugenverlies. Zij zegt die dagen dat het is gebeurd, want Dien is toch een dag of 4 bij hen geweest, zegt ze, ik was toen zo dronken, ladder zat, zeg maar, dat ik daar heel weinig van heb meegekregen en ik wist niet wat mijn vriend Dave van plan was met Dean. Dus zij zal zich daar waarschijnlijk achter verstoppen, geruggesteund door zeer goede advocaten, Nina van Eekhout. Dus daar staat er toch veel meer op het spel. Dus dat zijn de verwachtingen.
0: Ja, Mercy, jij volgt die zaak samen met collega Mirjam van Wouw. Je gaat ook naar Gent toe. Wat verwacht jij morgen, die eerste dag?
2: Ja, ik vind het wel spannend. Ik ben 1 keer eerder in de rechtbank van Gent geweest voor een zaak, maar dat was geen assisezaak. Dus ja, voor mij is het de eerste keer dat ik dat meemaak met zo'n hele jury. Morgen verwacht ik ook echt wel wat drukte. Ook, ik denk wel veel media, zowel uit Nederland als België. Elke zal er, als het goed is, zelf ook bij zijn. Ik verwacht ook wel dat het voor haar natuurlijk heel emotioneel is om alles weer tot in detail te horen. Wat ook wel bijzonder is, in de eerste 5 minuten tijdens de rechtszaak mag er gefilmd worden. En in Nederland is het absoluut verboden om ook maar een beetje in de richting van de verdachte te filmen. Maar in Vlaanderen mag je wel de verdachte filmen. Al moeten ze daarna wel geblurred worden, tenzij ze er toestemming voor geven dat dat niet hoeft. Dus ja, er zal veel anders gaan dan wij gewend zijn. Maar het is ook interessant. En aan de andere kant, ja, het is natuurlijk zo'n trieste zaak. En ook al zit je daar als verslaggever, dat doet ook wel iets met je als je daar dan zit.
0: Ja, we hadden het eerder vanmiddag met Mirjam van Wouw al over die tijdlijn. Hè, dat sommige punten nog een beetje vaag zijn. Daar zou toch ook meer duidelijkheid over moeten komen?
2: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Want vrijdagavond zouden ze dan door de Westerschelde-tunnel naar Zeeland zijn gereden. De politie denkt dat Dean op zaterdagmiddag bij Neeltje Jans is gedumpt. En je vraagt je toch wel af wat er in die tussenliggende periode nou precies is gebeurd. Wanneer hij precies om het leven is gekomen. En ik ben heel benieuwd of vast te stellen is. En hoe open Dave daarover is. Ja, dat we daar meer over te weten komen.
0: Ja. Tot slot naar jou, Piet. Jij gaat voor het programma True Crime de rechtszaak volgen. Je hebt veel contact met Elke, de moeder van Dean. Wat zou zij nou uit het proces te halen?
1: Ja, zij hoopt vooral op gerechtigheid. Hè. Dus zoals gezegd, bij Dave zal dat wel volgen in een heel zware straf. Dat wordt waarschijnlijk levenslang. Maar zij hoopt ook dat Romy meegestraft zal worden voor mededaderschap. Omdat zij toch, ja, haar vertrouwen is daar dermate geschonden. Zij zag haar echt als een vriendin. En zij, ja, je kunt je de wanhoop van een moeder inbeelden die en vervolgens tegen een houding aanloopt van een verdachte die zegt van kijk, ik heb daar absoluut niets mee te maken. Een interessant element ook in die zaak is de getuigenis van haar dochtertje, dat op een bepaald moment ook aanwezig was. Weliswaar leidt zij aan zware autismestoornissen en wordt haar getuigenis een beetje in twijfel getrokken. Maar zij zegt, Romy heeft Dean ook geslagen. Dus dat is een zeer bezwarend element in de richting van Romy. En voor Elke is het heel belangrijk dus dat Romy ook gestraft wordt. Zij hoopt op gerechtigheid en zij wil die laatste strijd aangaan voor haar zoontje uit liefde voor hem.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat veel mensen je programma willen zien. Waar en wanneer kunnen ze dat doen?
1: Normaaliter is het te zien op de VRT, dus de Nationale Omroep. Ik denk dat die ook vrij te kijken is in Nederland. En dat zal ergens zijn in 2027, men vermoedt april, mei of zoiets.
0: Oké, duidelijk. Piet Baten, dankjewel voor je toelichting hier in de Zeeuwse Kamer. Mirjam Kamermans, ook dankjewel voor je komst hier naar de studio. We volgen deze zaak uiteraard en meer volg je er uiteraard over hier bij Omroep Zeeland.

0: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jetten zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat er echt onderhandelingen

0: medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Kagan en Sowai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht, onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt, met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

My Dead Body Over Mijn Lijk, dat dit liedje wordt uitgebracht. Dat was de reactie van Chrissy Hynde toen ze dit hadden opgenomen in de studio, toen ze eigenlijk nog maar net waren begonnen. Maar gelukkig hebben ze dat toch wel gedaan, want het werd hun allereerste grote, grote hit. En dat was in eind 1979. Het is het midden van de week, de Muziekmiddag op jouw radio. Welkom.

Dit noemde ze New Soul. En een van de voorlopers daarvan was Amy Winehouse met You Know I'm No Good bij Omroep Zeeland. En straks hoor je weer een fragmentje op de radio. Heel kort fragmentje van een hit die verderop gedraaid gaat worden. Dan zou je eens even kunnen meeraden welke plaat dat zou moeten en kunnen zijn. Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In. Goedemiddag.

Cliff Richard deed mee met het Eurovisie Songfestival in 1973. En zo'n bekende naam, die had dat wel kunnen winnen, denk je? Nee hoor, hij werd derde. Het was Luxemburg die er met de winst vandoor ging. Zometeen het Zeeuwse nieuws, dan het tweede half uur van de muziekmiddag op woensdagmiddag. En ik draai sowieso deze hit. So much. Maar ja, welke plaat is dit? Nog een keertje. So much. Ik zwijg als het graf en ik ga straks ga ik het even.

0: Ook in Zeeland. AutoStore is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op
2: onlineveilingmeester.nl. Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
3: Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, het is 1:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Megan Arends heeft bij het EK wielrennen in Slovenië een zilveren medaille gewonnen bij het onderdeel tijdrijden voor beloftes. De 19-jarige Arends uit Kruiningen had lang de beste tijd, maar werd geklopt door haar landgenoot Nienke Vinke, die als allerlaatste startte. Vinke was aan de meet 37 seconden sneller dan Arends. Afgelopen week greep Arends op hetzelfde parcours net naast de medaille, toen werd ze vierde in de wegwedstrijd. Twee 34-jarige Middelburgers zijn vannacht in die stad aangehouden voor auto-inbraken. In de omgeving van het Zeispark werden auto's opengebroken. Volgens de politie kregen ze mogelijk ook auto's open zonder braak. Of de mannen ook spullen hebben meegenomen is nog niet bekend. Mensen die in de omgeving wonen en schade aan hun auto hebben of spullen kwijt zijn, wordt opgeroepen om aangifte te doen. Adrie Koster is de nieuwe trainer van het Schouws regio-elftal. De drievoudig international die werd geboren in Zierikzee volgt Dimitri Hoofdman op.
6: Daar liggen mijn roots natuurlijk. En er woont ook nog wel wat familie van mij. Dus ik kom er nog regelmatig. Je hebt jarenlang ervaring natuurlijk in de voetballerij qua trainers. En dan hoop je die spelers ook nog wat mee te geven waar ze misschien in de toekomst ook wat aan hebben.
5: Het Schouws elftal speelt regelmatig oefenwedstrijden tegen profclubs. Zo kwamen de afgelopen jaren NEC, FC Volendam en FC Groningen langs op Schouwen-Duiveland. Dan het weer in Zeeland. Er blijven vanmiddag eerst flinke perioden zonnig en de temperatuur zal nog oplopen. Maximum halverwege de middag van 20 tot 23 graden. Daarna raakt het bewolkt met kans op een bui en vanavond wordt het regenachtig met een vrij krachtige noordenwind, windkracht 4 tot 6. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
7: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Een liedje dat je eigenlijk het hele jaar door kan draaien op de radio. Want het gaat niet alleen maar over het zonnetje, maar ook gewoon over positiviteit. Weather With You van Crowded House. Welke hit is dit? So much. Ah, heb je al een idee? Zometeen het antwoord. We tellen af.

John Hiatt. Een paar weken geleden heb ik het hele album gekocht op cd, tweedehands. Ja, en ik heb ergens gelezen dat hij dit liedje in één take heeft opgenomen. Knap hoor, Have a Little Faith in Me, zijn allerbekendste liedje. Ja, over liedjes gesproken, welke hit is dit? So much. Het was mijn vraag aan jou. Het staat op de soundtrack van de film 50 Shades of Grey. Het komt uit 2015. Love Me Like You Do. Ellie Goulding. You're

0: een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
0: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
1: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
2: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
7: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
12: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners.

0: Impuls Zeeland.
1: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
2: voordeeluitjes.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
8: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
9: Honda, the power of dreams.
6: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, €1,89.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

De band The Romantics komen uit Detroit en werden eind jaren 70 opgericht. Op Valentijnsdag, zeggen ze zelf. Dit was The Talking In Your Sleep. En ze hadden ook nog een andere grote hit, namelijk deze.

goed, dat was dan 3 jaar eerder, zeg maar. Zometeen eens even kijken wat er zich afspeelde op deze datum, 7 oktober in het verleden, in de muziekwereld. Maar eerst Ed Sheeran en Sapphire.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Uit de serie Friends komt dit, hè? I'll Be There For You van de Rembrandts. Vandaag is het 7 oktober en op deze datum in 1986 verscheen deze single. Er verschenen natuurlijk wel meer singles, maar dit was de laatste single van de band Police. Precies 40 jaar geleden verschenen Don't Stand So Close To Me. In 1989 stond het debuutalbum van Paula Abdul in de hitlijsten. En in de Amerikaanse hitlijst kroop die naar de eerste positie. En dat ging bijzonder, zeer bijzonder lang. 64 weken deed hij erover om op de nummer 1 positie terecht te komen. En dat is echt knijterlang.

Ilse de Lange, dit liedje ging helemaal viraal op TikTok, omdat het door een aantal TikTokkers werd gebruikt. Maar met name Aisha Viss, zij danste daarop en ze dacht in eerste instantie dat dit gewoon een Amerikaanse countryzangeres was. Ik denk dat dat wel een mooi compliment is voor Ilse de Lange. Straks het laatste Zeeuwse nieuws. Dit is Omroep Zeeland met een geweldige classic.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 2:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Megan Arends heeft bij het EK wielrennen in Slovenië een zilveren medaille gewonnen bij het onderdeel tijdrijden voor beloftes. De 19-jarige Arends uit Kruiningen had lang de beste tijd, maar werd geklopt door haar landgenoot Nienke Vinken, die als allerlaatste startte. Vinken was aan de meet 37 seconden sneller dan Arends. Afgelopen weekend greep Arends op hetzelfde parcours net naast de medaille, toen werd ze vierde bij de wegwedstrijd. Twee 34-jarige Middelburgers zijn vannacht in die stad aangehouden voor auto-inbraken. In de omgeving van het Zeispark werden auto's opengebroken. Volgens de politie kregen ze mogelijk ook auto's open zonder braak. Of de mannen ook spullen hebben meegenomen is nog niet bekend. Mensen die in de omgeving wonen en schade aan hun auto hebben of spullen kwijt zijn, worden opgeroepen om aangifte te doen. Adrie Koster is de nieuwe trainer van het Schouwse regio-elftal dat het in de zomer regelmatig opneemt tegen profclubs. De oud-coach van onder andere Club Brugge en Jong Oranje volgt Dimitri Hoofdman op. Het is een bijzondere stap voor Koster, want precies 50 jaar geleden werd hij als amateurspeler gescout bij een wedstrijd van het Zeeuwse elftal.
2: Op het punt om naar de CEO's toe te gaan. Ik werd geselecteerd voor het CEO's elftal. Ik kwam uiteindelijk opnieuw neer. En daar hebben wij een wedstrijd gespeeld. Ja, op dat moment stond ook Bert Jacobs langs de lijn te kijken. En na afloop van de wedstrijd sprak hij me aan en vroeg of ik betaald voetbal wilde spelen nog.
1: Koster was toen 22 en zegt ook de spelers van het Schouwse elftal te willen voorhouden dat je nooit te oud bent voor een mooie stap. En dan het weer in Zeeland. Er blijven vanmiddag eerst flinke zonnige perioden en de temperatuur zal nog oplopen, maximum halverwege de middag van 20 tot 23 graden. Daarna raakt het bewolkt met kans op een bui en vanavond wordt het regenachtig met een vrij krachtige noordenwind, windkracht 4 tot 6. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag, de lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den

Rod Stewart, volgend jaar, dan is het klaar. Dan stopt hij met optredens en tot die tijd dan gaat hij nog even full force. Tonight I'm Yours bij Omroep Zeeland in de Muziekmiddag. Dit komt uit Zeeland, Emma Heesters. Only

0: zijn.
1: De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

Tijdens het schrijven van liedjes voor zijn album Escapology, onder andere dit liedje Come Undone, kreeg hij knijterende ruzie met zijn vaste schrijfpartner. Robbie Williams heeft hem de deur gewezen en echt jaren later kwamen ze weer een keertje samen. The Thing I Love, nieuwe muziek van Max en Andy Grammer.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beeld is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
11: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
12: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
13: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
14: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
15: Ontdek de beste

0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

heerlijke, beetje zoetsappige popsong van Fleetwood Mac, Little Lies. Ja, die band, in het begin, maakte ze hele andere muziek. Zoals dit. Maar ja, toen zat Peter Green, de oprichter, er natuurlijk ook nog bij. Dit is Omroep Zeeland.

0: muziek uit Duitsland, want daar kwamen ze vandaan. Alphaville en Forever Young. En als je vandaag jarig bent, voel je je misschien niet forever young, maar we gaan toch even voor je zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: Welke leeftijd het ook is, hè. Louis Capaldi is vandaag jarig 30 geworden. Hij is bekend van Someone You Loved. Tom York, de zanger van Radiohead, viert vandaag zijn verjaardag op 58-jarige leeftijd. Toni Braxton is 59 geworden, bekend van Unbreak My Heart. En ook jarig vandaag een goede vriend van Bruce Springsteen, John Mellencamp. John Cooker Mellencamp heette hij vroeger. We kennen hem van hits als Jack and Diana en ook Hurts So Good.

band uit Haarlem, Chef Special bij Omroep Zeeland. Het staat op hun vijfde album, New Gold. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Pjotr Houtmat met het nieuws in Zeeland. Geruchten dat het dakloze kamp op de Belt in Rittem ontruimd wordt, kloppen niet, volgens burgemeester Bas van der Tillaar van Vlissingen en de politie. De SGP had het college van BMW van Vlissingen vragen gesteld over de mogelijke ontruiming, nadat diverse ondernemers uit de binnenstad hun zorgen daarover hadden geuit. Die zijn bang dat de overlast van daklozen en verslaafden in de stad weer zou toenemen. De burgemeester en politie laten weten nadrukkelijk afstand te nemen van het beeld dat de SGP schetst over de situatie op de Belt in Rittem. In Heinkensand wordt vrijdag een noodsteunpunt getest, meldt Streekomroep de Beverlanden. Daar kunnen inwoners terecht als de stroom langdurig uitvalt en gewone communicatie niet meer werkt. Gemeente Borselen en Veiligheidsregio Zeeland onderzoeken in Heinkensand hoe zo'n tijdelijke plek in de praktijk zou functioneren en welke informatie inwoners tijdens een crisis nodig hebben. Adrie Koster is de nieuwe trainer van het Schouwse regio-elftal dat het in de zomer regelmatig opneemt tegen profclubs. De oud-coach van onder andere Club Brugge en Jong Oranje volgde Dimitri Hoofdman op. Het is een bijzondere stap voor Koster, want precies 50 jaar geleden werd hij als amateurspeler gescout bij een wedstrijd van het Zeeuws elftal.
2: Op het punt om naar de CEO's toe te gaan. Ik werd geselecteerd voor het Zeeuws elftal, ik kwam uiteindelijk opnieuw neer. En daar hebben wij een wedstrijd gespeeld. Ja, op dat moment stond ook Bert Jacobs langs de lijn te kijken. En na afloop van de wedstrijd sprak hij me aan en vroeg of ik betaald voetbal wilde spelen nog.
1: Koster was toen 22 en zegt ook de spelers van het Schouwse elftal te willen voorhouden dat je nooit te oud bent voor een mooie stap. En dan het weer in Zeeland. Er blijven vanmiddag eerst flinke zonnige perioden en de temperatuur zal nog oplopen. Maximum halverwege de middag van 20 tot 23 graden. Daarna raakt het bewolkt met kans op een bui en vanavond wordt het regenachtig met vrij krachtige noordenwind, windkracht 4 tot 6. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elian.

0: officieuze volkslied dat je zo lekker kan meezingen. Liefst in een ruimte waar niemand anders is. Aan de kust natuurlijk van Bluff bij Omroep Zeeland.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Dat is het. En ook nog Morgan Wallen daarvoor met Love Somebody. I knew it, I knew you. Taylor Swift uit Toy Story 5.

Tot 4 uur, de muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Bob, hij zong Note to Self. Nieuwe muziek is dat bij Omroep Zeeland. Straks naar vieren. Zeeland komt thuis met Michiel. Op deze woensdag, wat zit er in de uitzending?
1: Het gaat onder andere over het Schouwse elftal Elias. Ze hebben een nieuwe trainer gevonden in de vorm van Adrie Koster. Speeddaten kon je doen vandaag bij Cereloos. Ze zijn op zoek daar naar nieuwe medewerkers. En in Zegt u het maar, gaat het over het volgende. Wie zou volgens jou moeten bepalen of iemand schuldig is? Professionele rechters of een groep gewone burgers? In Gent, daar begint morgen de rechtszaak rond de dood van de 4-jarige Dien. En daar beslist een volksjury samen met de rechters over de schuldvraag. Ik ben benieuwd hoe jij denkt over zo'n systeem. Je kunt nu alvast reageren op de stelling via ons WhatsApp-kanaal. En om 5:30 praten we erover verder, dus inzicht u het maar.
0: Helemaal goed, helemaal duidelijk. Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Presentatoren Jimi Hendriksen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
5: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
6: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl. Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
7: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
8: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
12: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.

trainer Adrie Koster. Hij keert terug naar zijn roots en vertelt er zometeen meer over. In deze Zeeland komt thuis. En verder vandaag. Zorginstelling Cerelo zoekt nieuwe medewerkers en hield vandaag op verschillende locaties speed dates. We reizen af naar Ierland. Er gebeurt altijd wel wat bij onze ziel in het buitenland. Eveline Dingemansen, haar verhaal hoor je ook hier voor 5 uur. Het is bijna 4:05. Goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis met het nieuws van vandaag en muziek van Olivia Dean.

0: Olivia Dean hoorde je, Man I Need. Een trainer die Ajax in Club Brugge onder zijn hoede had, staat komende zomer langs de lijn bij het Schouwse elftal. De 71-jarige Adrie Koster wordt de nieuwe trainer van de regionale selectie. En voor de geboren Zierikzeenaar is dat dan weer een terugkeer naar zijn roots. En juist zo'n gelegenheidselftal speelde ooit een belangrijke rol in zijn eigen weg naar het profvoetbal.
1: Daar liggen mijn roots natuurlijk. En er woont ook nog wel wat familie van mij. Dus ik kom er nog regelmatig. Je hebt jarenlang ervaring natuurlijk in de voetballerij qua trainers. En dan hoop je die spelers ook nog wat mee te geven waar ze misschien in de toekomst ook wat aan hebben. Dus dat is de drijfveer eigenlijk.
2: Ja, ik was eventjes de archieven ingedoken en ik kwam iets tegen over het Zeeuws elftal. Want volgens mij is er ook wel een soort connectie tussen het Zeeuws elftal en de uiteindelijke profcarrière.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik stond op het punt om naar de CEO's toe te gaan. Ik werd geselecteerd voor het Zeeuws elftal. Ik kwam uiteindelijk opnieuw. En daar hebben wij een wedstrijd gespeeld. Ja, op dat moment stond ook Bert Jacobs langs de lijn te kijken. En na afloop van de wedstrijd sprak hij me aan en vroeg of ik betaald voetbal wilde spelen nog.
2: Want hij was de trainer van Roda toen.
1: Ja, hij was toen de trainer van Roda. En ik was natuurlijk al inmiddels 22 jaar oud. Dus een laat bloeien, laat ik het dan zo zeggen. Of in elk geval laat ontdekt. En zo ben ik het betaalde voetbal ingerold.
2: Ja, dat is ook wel iets moois om de spelers voor te houden komende zomer.
1: Ja, het is, je bent nooit oud, hè?
2: Nee, inderdaad.

0: inderdaad.
1: Nee.
0: Want kent u de spelers nog een beetje van Schouwen-Duiveland?
1: Nee, om heel eerlijk te zijn, niet. Nee. Dus voor mij is het helemaal nieuw. En nou ja, ik ben ook benieuwd wie er dan allemaal geselecteerd gaat worden voor dat elftal. Dus ja, ik ben zelf ook nieuwsgierig.
0: Ja, ik ben er een aantal keer geweest bij die oefenwedstrijden van de afgelopen jaren. Het zijn ook altijd mooie omstandigheden. Hè? De profclubs in voorbereiding en dan op zo'n mooi eiland als Schouwen-Duiveland. Dat lijkt me ook niet verkeerd als trainer om daar langs de kant te staan.
1: Nee, zeker niet. Nee, maar goed, los daarvan. Je bent natuurlijk gek van het spelletje. Dat is één. En de connectie met Schouwen, wat ik al aangegeven heb. Ja, is dat gewoon leuk om ook met die jongens tegen een profclub te spelen. En dat is leuk om te doen.
0: Is de kans groot dat we u nog terug gaan zien op het veld echt? Zoals onlangs ook nog natuurlijk bij Excelsior, niet zo erg lang geleden.
1: Nou ja, je zegt nooit, maar dat weet je niet. En ik voel me goed in deze rol. En dus wat dat betreft moet je gewoon zaken op je af laten komen. En dan kijken van moet je gewoon de juiste keuze maken. Doe ik dat wel of doe ik dat niet? En dat ligt dan weer aan wat er eventueel zou komen. Dus ja, je moet nooit alles uitsluiten.
2: Adrie Koster, de nieuwe trainer van het Schouwse elftal, hoorde je in een gesprek met verslaggever Tom Druppers. Ja, welke profclub het gelegenheidselftal komende zomer treft, dat is nog niet bekend. De drievoudige Oranje International die blijft daarnaast nog een jaar aan als technisch adviseur van Willem II. Wat gaat het weer doen? Hugh Gernaert heeft het antwoord. Eerst muziek van de Beatles.

0: De Beatles, op la di, op la da. Het is bijna 4:15. We gaan voor het weer naar Sjoe Gernaert. Sjoe, goedemiddag.
1: Michiel, goedemiddag.
0: Wat moeten we zeggen over deze dag? Begon nog erg fraai met veel zon. Die zon is inmiddels wel verdwenen, hè?
1: Ja, die is inderdaad helemaal verdwenen. Het is bewolkt geworden. Al was het tot een uur of 1-2 nog gewoon veel zon. Prachtige dag. Natuurlijk zag allemaal heel veel beloofd. Dat je zou denken van, kan het nog gaan regenen met zo'n plaatje? Nou, dat kan het zeker. Nu nog niet, maar er komt toch wat regen in beeld via België en Noord-Frankrijk. Dat zal voor de avond wel eens een beetje een stukje van zijn. Dat hebben we bereikt met een enkele bui dus aan het einde van deze middag. En toch is de temperatuur niet zo hoog gekomen. Ik dacht om 20 tot 23 graden. Het is 18 tot 20 graden, maar een tikje hoger dan gisteren natuurlijk. Maar voor het gevoel was het duidelijk wat warmer, omdat het natuurlijk veel meer zon was. Nou, zwakke wind, maar eind van de middag gaat de wind een beetje uit het noorden tot noordwesten waaien. Wordt niet direct heel sterk, maar dat gaat dan gaandeweg de avond komen. Dan krijg je windkracht 4 tot 6 later en vannacht windkracht 5 tot 7. Het gaat vanavond ook frequent regenen, om het een beetje semi-chic te zeggen. Ja. En er is later vanavond en vannacht ook kans op onweer erbij, maar geen zware weer. Wel dus kans op een flinke bui, met er ligt 10 mm aan neerslag tot morgenochtend en de temperatuur is 13 à 14 graden de komende nacht. En morgen, ja, is een ander plaatje natuurlijk met een vrij straffe noordwestenwind. Windkracht 4 tot 6. 'S Ochtends eerst aan zee nog windkracht 7 en 's avonds wat minder wind. 'S Ochtends en 's middags een paar pittige buien, klein kansje op onweer. Morgenavond wat droger en 15 à 16 graden in de middag.
0: Ja, en dan die dagen daarna blijft dat beeld een beetje, hè?
1: Ja, dat beeld is wel wisselend hoor, want vrijdag is dan een bewolkte dag met vaak regen. Twee fronten eigenlijk, eerst een soort warmtefront en daarna een koufront. Maar die termen mag je vergeten. Het is bewolkt en geregeld valt er regen en motregen. Kan ook weer 10 mm vallen en in het weekend is er wel typisch wisselvallig, met af en toe aardige opklaringen. Dat dan weer wel, zeker ook bij ons hier in Zeeland, met de westenwind. De meeste kans op een bui is er op de zaterdag en zondag zal dan overwegend droog moeten zijn. En de temperaturen zijn ook dan een graad of 15.
0: Oké, okay, Jules, dankjewel. Op de weg is er één vertraging. De A29, Bergen-op-Zoom naar Rotterdam, voor de afrit Oud-Beijerland, 10 kilometer. Je vertraging is daar ruim een half uur. Dat komt door een kapotte vrachtauto. Twee rijstroken zijn daar dicht.

0: Maal Smit samen met Nia Horan en Drive Safe. Laten we even kijken naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie vandaag. De vakbonden die gaan voorlopig geen actie voeren tegen het kabinetsbeleid. Hebben ze gezegd tijdens het gesprek dat ze hadden met het kabinet en werkgeversorganisaties. Het was het eerste overleg in een half jaar. Volgens de partijen zal het waarschijnlijk nog wel een half jaar duren voordat er een sociaal akkoord is gesloten. Maar ze zijn wel positief over dit begin. En ook de premier is enthousiast.
1: Nou, dit gesprek was ontzettend constructief. Je voelt echt bij iedereen de urgentie om een aantal zaken echt beter te pakken. Er staan miljoenen Nederlanders onnodig aan de kant. Omdat ze zijn uitgevallen door ziekte. Dat er te weinig werd ingezet op preventie. Dat we veel meer kunnen doen aan leven lang ontwikkelen. Maar ook ondernemers die aangeven, we willen wel meer investeren in die Nederlandse economie, maar daar zijn een paar andere keuzes voor nodig en dat kunnen we alleen samen doen.
0: Nou, voor een paar weken dan praten ze weer verder. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt, dat zal de komende 20 jaar flink stijgen. Vorig jaar kregen 136.000 mensen te horen dat ze ziek zijn. In 2045 zullen dat er 170.000 zijn, berekende het Integraal Kankercentrum.
2: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland en vooral ook veel meer ouderen. Die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
0: En verwacht wordt dat vooral meer mensen te horen krijgen dat ze huidkanker hebben. Dan, een Britse man die is na 28 jaar wandelen eindelijk weer thuis. En dan hoor ik je denken, hoe zit dat in elkaar? Nou, in 1998 vertrok hij lopend aan een wereldreis. Dat is mijn geboortejaar, moet je nagaan. Mijn hele leven is die man dan dus al aan het lopen. Hij heeft meer dan 50.000 kilometer gelopen door maar liefst 29 landen. Carl is in het Verenigd Koninkrijk en begint aan het allerlaatste stukje van zijn reis.
3: It's not over yet. I got to get to my mother's house in Holt. You know, I walked away from that place 28 years ago. And that's where we're gonna wrap it up.
0: Hij moet nog ongeveer 450 kilometer wandelen voordat hij bij het huis van zijn moeder is. Onderweg ging het niet altijd vanzelf voor Carl. Zo liep hij wekenlang bij temperaturen van min 30 graden. Je moet erbij willen. Hij deed het dus 28 jaar lang. Bijzonder verhaal. Hoor hier bij Omroep Zeeland, waar je zometeen het laatste Zeeuwse nieuws hoort. En we reizen af naar Ierland, onze Zeeuw in het buitenland. Eerst muziek. Black Velvet, Lennon Miles.

0: Elton John, Britney Spears en Hold Me Closer. Het is bijna 16:30. Pjotr Houtman zometeen met het laatste Zeeuwse nieuws. We gaan speeddaten bij Cirelo. En nemen een kijkje in Ierland bij onze Zeeuw naar Buitenland. Eveline Dingemans, hoor je zometeen.
1: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Nu ook met een vestiging in Brabant.
3: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
3: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 16:30 en het laatste Zeeuwse nieuws krijg je van Pjotr Houtman. Pjotr, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Geruchten dat het dakloze kamp op de Belt in Rittem ontruimd wordt kloppen niet, volgens burgemeester Bas van der Tillaar van Vlissingen en de politie. De SGP had het college van BMW van Vlissingen vragen gesteld over een mogelijke ontruiming, nadat diverse ondernemers uit de binnenstad hun zorgen hadden geuit, omdat zij bang zijn dat de overlast van daklozen en verslaafden in de stad weer zou toenemen. De burgemeester en politie laten weten nadrukkelijk afstand te nemen van het beeld dat de SGP schetst over de situatie op de Belt. Nu gesprekken met de inwoners zijn afgerond, gaan de gemeente Tholen en het COA verder met de plannen voor de noodopvang in Tholen. Tijdens de participatieronde werd gesproken over onder meer de communicatie rondom de besluitvorming en de veiligheidsmaatregelen die genomen zullen worden. Veel van die maatregelen zijn nog niet concreet. Rond de komst van de noodopvang was de afgelopen tijd veel te doen. Tijdens een extra raadsvergadering liep een demonstratie uit de hand waarbij de politie moest ingrijpen. In Eikenzand wordt vrijdag een noodsteunpunt getest. Daar kunnen inwoners terecht als de stroom langdurig uitvalt en gewone communicatie niet meer werkt. Gemeente Borselen en Veiligheidsregio Zeeland onderzoeken in Eikenzand hoe zo'n tijdelijke plek in de praktijk zou functioneren en welke informatie inwoners tijdens een crisis nodig hebben. En dan het weer in Zeeland. Er blijven vanmiddag eerst flinke zonnige perioden en de temperatuur zal nog oplopen. Maximum halverwege de middag van 20 tot 23 graden. Daarna raakt het bewolkt met kans op een bui en vanavond wordt het regenachtig met een vrij krachtige noordenwind, windkracht 4 tot 6. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Pjotr. Even kijken op de weg met één vertraging daar gemeld door de ANWB. Dat is op de A29, Bergen op Zoom naar Rotterdam, voor de afrit Oud-Beijerland, een file van 8 kilometer. Je vertraging is er een klein kwartier op dit moment.
8: Goedemiddag, Zeeland.

0: versnellen en laat het licht aan. Het is 4:30 geweest. We gaan eens kijken in Ierland hoe het is in het leven van onze ziel in het buitenland. Eveline Dingemansen. Eveline, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, lekker rustig.
0: Mag ook wel eens, toch?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, mijn groentetuin is nu klaar. Binnen klaar, tenminste. En ja, maar geen appels mee, maar geen peren mee.
0: Maar er zijn heel veel doorheen gegaan de afgelopen maanden, had ik het idee, toch?
1: Ja, buitengewoon. Ik heb er ook heel veel van in de diepvries, nou, dat heb ik al meer verteld.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar het is nu lekker rustig gewoon. En het is wel heerlijk weer, dus daar geniet ik dan nu van.
0: Ja, maar het is 7 oktober, de herfst moet toch een keertje gaan beginnen, zou je zeggen?
1: Nou ja, ik denk aan de herfst ook wel wat een beetje in de lucht zit. Je ruikt het, tenminste, ik kan het al niet ruiken.
0: Hoe ruikt het?
1: Ja, hoe kan ik dat nou zeggen? Het ruikt herfstig. Net als bladeren die aanvallen en die aan een poosje op de grond te liggen. En zo ruikt dat.
0: Oké.
1: Want de bladeren vallen dus al wel van de boom natuurlijk. Want het is gewoon de tijd van het jaar dat dat gebeurt. Maar er zijn ook rare dingen aan de hand. Want de rozen bewegen bloeien. Ik heb wat van die vetplanten hier aan de steen. En die zijn ook wegen bloeien. Ja. Dus ik zei nou, strange, zou we dat hier zeggen. Raar weer.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar had je nog enigszins hoop dat die rozen iets gingen doen dit jaar?
1: Nee, eigenlijk niet, want wij aan de hulp opgegeven. Maar wij hebben ook gezegd van ja, goed, alles wat daar bloeit hij van voorjaar en nu niet meer bloeien natuurlijk.
0: Nee, dus ja, maar
1: ja, goed, je ziet het.
0: Je sluit het niet uit, de aarde warmt op de gebeuren van allerlei dingen. Dus dit kan dan ook blijkbaar.
1: Ja, dat is het hem. Ik denk dat dat toch allemaal te maken heeft bij die klimaatsverandering.
0: Ongetwijfeld ergens, ja.
1: Dat kan binnen niet anders, Nee. Ja, goed. Dus ja, maar Simon die zei van de week, god, misschien krijgen we nog wel een ijstijd. Ik zei, hou op, zeg.
0: Het is ook wat je heel vaak mensen hoort zeggen. Hè? Een klimaatdeskundige die zegt, het hoeft helemaal niet warmer te worden. Het kan ook ineens heel koud worden. Dat kan ook het gevolg zijn.
1: Ja, dat je ineens een ijstijd krijgt. Want ja, dat is toch een miljoenen jaren alleen volgens mij ook. Waar is gebeurd dit soort zaken?
0: Ja.
1: Dus ja, goed, we zullen het afwachten allemaal.
0: Maar zou je het zien zitten?
1: Ik kan er geen voorspelling over doen. Een ijstijd?
0: Ja.
1: Nou nee, ik geloof het niet.
0: Nee.
1: maar nu waren een aanvraag voor zonnepanelen. Nee, maar ik geloof niet dat we dat gered met de zonnepanelen om de boel warm te houden.
0: Met de ijstijd wordt het lastig inderdaad. Maar het lijkt me spannend met zonnepanelen toch en zo. Dat is weer een nieuwe stap.
1: Ja. Maar nu is dat is natuurlijk, wij lopen natuurlijk nog een klein beetje achter bij Nederland. Hey, maar wij kunnen nu nog straks stroom terug verkopen aan het net.
0: Ja.
1: Nou, dat kan in Nederland natuurlijk straks niet meer.
0: Nee. Dus alle mensen met 20 met een voetbalveld aan zonnepanelen op hun dak, ja, die krabben even achter de oren.
1: Ja, zeker. Maar dat is hier nog mogelijk allemaal voor de komende jaren. Dus, en wij verbruiken best wel veel stroom. Dus het is best wel rendabel om dat te doen, hebben we besloten.
0: Ja, die holte moet ergens vandaan komen, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat is ook zo, want die gebruikt TLV.
0: Ja, dat snap ik. Ik had zo vermoeden.
1: En de elektrische vloerverwarming gebruikt ook heel veel in de badkamers.
0: Ja, maar is wel heerlijk aan de voeten na het douchen, toch?
1: Oh, het is heerlijk, het is zalig, het is buitengewoon.
0: Ik kan me voorstellen.
1: Ik zou het niet wel missen. En ik wil niet meer zo'n raar kleedje op de vloer verwarmen. Want dan breek je je nek maar over.
0: En het is ook een vies kleedje, hè, als je erover na gaat denken.
1: Ja, ik vind het allemaal niet zo proper.
0: Een beetje smoezelig inderdaad. Nou goed, we zijn uitgekomen bij rozen. We hebben het gehad over het kleedje in je badkamer. Maar we hebben alles weer besproken volgens mij.
1: Nou, nee, de postzegels nog niet. Want ik zat van de weken te lusteren. Dat zegt u het naar over de postzegels en zo, dat die zo duur bent. Nou, die ben hier nog niet eens zo duur, denk ik, om de buitenland wat te sturen. En ik zeg, ik doe het niet mee, naar Nederland kerstkaarten sturen. Want 2 jaar terug kregen de mensen in Nederland en maakten pas de kerstkaartje.
0: Nou ja, echt waar. Dat kan toch niet?
1: Ja. Ja, het was echt zo, echt. Er was gewoon een hele postzaak, kerstkaarten en post voor Nederland, Buffensteen, ergens in een hoekje van een gebouw.
0: Is wat. Nou,
1: en er zat jammer genoeg die van Mintus.
0: Nee, nou. Het wordt een appje, begrijp ik dan, met de kerst.
1: Nou, het raak vorig jaar ook al deen, hoor. Want ik zeg, het is gewoon een feest te duur om dat allemaal nog te doen.
0: Nee, precies.
1: En daarnaast tegenwoordig, ja, alles gaat op digitaal. Dus ja, waarom dan een kerstkaartje?
0: Nee, dat is zeker waar. Nou goed, nu hebben we alles besproken volgens mij. Hadden we nog wat over van volgende week? Eveline Dingemansen, onze serie in het buitenland. Tot volgende week. Groetjes daar, hè.

Roxette en The Look. Het is 16:15. Zometeen om 17:30 is er weer een nieuwe editie van Zegt u het maar. Ja, wie zou volgens jou moeten bepalen of iemand schuldig is? Zijn dat professionele rechters? Of is dat een groep gewone burgers? In Gent start morgen de rechtszaak rond de dood van de 4-jarige Dien Verbergmoes. En daar beslist een volksjury samen met rechters over de schuldvraag. Maar zou zo'n systeem ook in Nederland moeten bestaan? Vind jij dat Nederland met een volksjury zou moeten gaan werken? Je kunt je mening alvast achterlaten via ons WhatsApp-kanaal. Daar kun je reageren op de stelling. 71% is het daar op dit moment mee eens. En 26% is het... 29%, sorry, even slecht met rekenen. 29% is het daarmee oneens. Maar wat is jouw mening? Kun je achterlaten of via het WhatsApp-kanaal? Om 17:30 praten we daarover verder in een nieuwe editie van Zegt u het maar. En nu hoor je George Ezra bij Omroep Zeeland. Don't matter now.

0: Swan, Don't Matter Now. Zorginstelling Cirelo zoekt nieuwe medewerkers en hield vandaag op verschillende locaties speed dates. Zo ook in Middelburg. Mensen met interesse in een baan die kregen een korte introductie en een rondleiding. En dat is volgens recruiter Sabine Keijsouw een stuk sneller dan uitgebreide sollicitatieprocedures.
1: Nou, we kiezen voor een speed date evenement omdat we mensen op een laagdrempelige manier willen laten kennismaken met Cirelo. Wie zijn we als organisatie en ja, wat voor soort bewoners zijn er bij ons woonachtig? En een sollicitatie kan best wel als een hoge drempel worden ervaren, terwijl je op voorhand nog helemaal niet weet of het bij je past.
2: Kom eerst maar eens even praten.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Leon, je woont in Goes en nu kom je kijken wat hier zoal aan nieuwe mensen kennis komt maken.
3: Ja.
2: Zitten er mensen tussen waar je dan mee samen zou willen werken?
3: Ja, zeker. Ik heb twee vrouwen ontmoet die ervaring hebben in psychiatrie. Nou, daar kan ik wel voor ruiken.
2: Want kan je beschrijven wat er met jou is?
3: Ik ben licht verstandig gehandicapt. Ik heb PDD-NOS. Dat houdt in dat ik ook licht autistisch ben. En ADHD. En ik heb last van stemmen in mijn hoofd.
2: En dan is het goed dat mensen goed naar jou luisteren en jou proberen te begrijpen wat er aan de hand is.
3: Ja, het zou wel fijn zijn omdat er anders... Kijk, stress, omdat we elkaar dingen gaan herhalen. Omdat het niet gelijk is dat wat ik gezegd heb. Dan hou ik niet ervan.
2: En hier zitten wel mensen tussen die, denk jij, jou kunnen gaan helpen?
3: Ik hoop het wel, ja. Het zou wel fijn zijn. We hopen dat het ook komt.
2: Sandra, ook jij komt hier speeddaten.
4: Ja, volgens mij over de... Nou, omdat ik op zoek ben naar werk.
2: Ja.
4: En ik werkte altijd in de gehandicaptenzorg. En dat beviel mij prima. Dus vandaar.
2: Ja. Je zoekt werk in de zorg. Nu is het normaal gesproken weer met sollicitatiebrieven en met cv en lange gesprekken. Nu met een speeddate, vind je daarvan?
4: Oh, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, het lijkt mij een laagdrempelige manier om de organisatie te leren kennen. En kennis te maken met de mensen die hier werken en die hier misschien wonen.
2: Ja. Wordt het een date of blijft het bij deze ene keer?
4: Nou, hopelijk wordt het een date.
0: En druk, zoals je hoort daarbij, dat speeddaten. Carla uit Vlissingen hoorde je tussen het geroesmoes door. En die wil dus aan de slag bij Cirelo in Middelburg. Raoul Carter sprak met haar.

0: Brian Adams, sorry, en Run to You. Het is bijna 5 uur. Zometeen na 5 uur in Zeeland komt thuis gaat het over onder andere Zeeland 2050. Want het burgerinitiatief Spoor 2025 kijken kritisch naar de plannen van de provincie. Zometeen daar meer over na 5 uur. Blikken ook vooruit op de rechtszaak die morgen start in Gent tegen de verdachte van de 4-jarige Dien. Twee mensen staan daar terecht omdat Dien overleden is al 4,5 jaar geleden. Die zaak start morgen. Blikken er zo meteen op vooruit. En wat is er nou toch aan de hand bij de reling in Vlissingen? Want er moet een nieuwe gekozen worden. Maar hoe vaak kun je eigenlijk stemmen? Kan dat eindeloos? Nou, we komen er zo meteen achter. Meer daarover hoor je zo meteen na 5 in Zeeland. Kom thuis. Omroep Zeeland.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
1: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
2: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
3: Voordeeluitjes.nl. Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Ja, kun je laten staan?
7: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
8: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukiaan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook tientallen panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
11: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
16: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
11: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
17: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
18: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
19: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een

0: als je persoonlijke situatie verandert. En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
6: Zeeland. Het zal een heftig proces worden voor de nabestaanden van de 4-jarige Dien. Morgen start in de rechtbank van Gent de zaak tegen verdachte David K. en Romy W. De moeder van Dien doet haar verhaal zo. In Zeeland komt thuis. De collegezalen die zitten weer voller. Na 2 magere jaren groeit het studentenaantal bij de HZ. En het burgerinitiatief Spoor 2025 kijkt kritisch naar de plannen van de provincie tot aan 2050. Meer daarover ook zometeen. Het is 6:05. Een hele goede middag. Op maandag 17 januari 2022, ruim 4,5 jaar geleden, wordt het lichaampje van de 4-jarige Dien gevonden bij Niels Jans. Hij is een paar dagen eerder meegenomen door Dave de K. uit het Vlaamse Sint-Gilles-Waas. Dien ging regelmatig logeren bij die zogenaamde knuffelpeter en zijn vriendin Romy W. De moeder van het kleutertje, Elke Verbergmoes, heeft het namelijk niet makkelijk. Ze worstelt met depressies en wordt regelmatig opgenomen in een instelling. Ze denkt dat haar zoontje in goede handen is bij haar vrienden, maar Dave mishandelt Dien zo zwaar dat hij overlijdt en gedumpt wordt. Morgen dan start de rechtszaak tegen Dave en Romy bij de rechtbank in Gent. Meneer Kamerman sprak met de moeder van Dien, die in de rechtbank oog in oog zou komen te staan met het stel. En dat levert heftige gevoelens op.
7: Woede. Ik heb nooit echt een hekel aan mensen. Maar mensen, voor mij zijn het geen mensen. Die haat ik gewoon. Terwijl dat ik alles voor hun heb gedaan, vind het verschrikkelijk.
8: U gaat binnenkort ook het proces beginnen. Ziet u daar ergens naar uit of ziet u er heel erg tegenop?
7: Nee, het liefst zou ik in mijn bed kruipen en de winterslaap doen en hopen dat volgend jaar alles achter de rug is. Maar ja, ik moet hier door. Ik moet het doen voor mijn kinderen. Gerechtigheid moet schieden. Maar ik ben echt wel bang om ze terug onder ogen te kijken. Omdat ze mij ook heel veel dingen naar beneden gaan halen. Ik heb altijd gezegd, mijn kinderen zijn mijn alles. Daarom heb ik mij toen de tijd ook laten opnemen. Omdat ik beter wou zijn voor mijn kinderen. Want die verdienen gelukkig thuis. En ik doe er alles voor.
8: Nu heb ik Dien natuurlijk nooit gekend. Ik heb wel hele lieve, schattige foto's gezien. Kunt u wat meer over hem vertellen? Wat was het voor jongetje?
7: Hij was een heel gevoelige jongen. Hij was verzot van bananen en chocomel. Hij hield van Spider-Man, Pac-Man. Maar echt een hele lieve jongen.
8: Waar put u nou nog kracht uit om door te gaan?
7: De steun die ik krijg van de mensen, dat doet wel veel met mij.
6: Elke Verbergmoes, de moeder van de vermoorde Dien. Morgen begint dus de rechtszaak tegen Dave de K. en Romy W., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van de 4-jarige Dien, die laatste. De zogenaamde assisezaak, waarbij een volksjury bepaalt of de verdachten schuldig zijn, gaat meerdere dagen duren. Na 2 magere jaren verwelkomt de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen dit studiejaar meer studenten. Een van de studies waar vooral een groei is te zien is bij social work. Je hoort een verslag van Eva van der Welen.
9: Verwaarloosd en welke dimensies horen bij onverzorgd? Hebben jullie daar dimensies bij bedacht?
10: De klas zit aardig vol, want bij deze studie zijn namelijk 90 studenten ingestroomd en betekent vollere klassen bij de lessen van onder andere docent Arjen de Vries. Waar de groei vandaan komt, vindt hij lastig te verklaren.
11: We hebben de studenten wel gevraagd waarom ze voor deze opleiding kiezen. En dan hoor je inderdaad dat die studenten zeggen de breedte van de opleiding, het werken met mensen wat ze graag doen. Maar de reden waarom er dit jaar nu zo extra veel zijn, dat hebben we natuurlijk niet kunnen vragen aan de studenten.
10: Timo Pasveer uit Middelburg, je bent eerstejaarsstudent van de opleiding Social Work. Yes. Waarom heb je voor deze studie gekozen?
12: Ja, ik heb voor deze studie gekozen. Ik heb hiervoor onderwijsassistent afgerond. Ik vond het heel leuk om met kinderen te werken. Alleen de vakken zoals rekenen, taal en spelling, om ze die echt te leren, vond ik wat minder leuk. Maar de sociale gebieden vond ik wel.

0: heel erg leuk. Daar lag ook echt mijn interesse en mijn passie. Dus heb ik ervoor gekozen om social work te gaan doen. Ja, waarom dan geen pedagogiek? Ja, omdat ik nog meerdere doelgroepen wilde zien. En op social work heb je echt wel de kans om alle doelgroepen een beetje te zien en te oriënteren. Kijken wat bij mij past, zeg maar.
1: Estee Patipailou, jij bent ook eerstejaarsstudent social work. Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
2: Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik graag van betekenis wil zijn voor mensen. Ik wil met verschillende doelgroepen werken. Ik heb specifiek voor de HZ gekozen omdat HZ heel erg goed bekend staat, vooral social work. En het is ook een hele persoonlijke hogeschool, dus studenten en docenten hebben een goede band met elkaar. Het is eigenlijk heel prettig.
3: Het is een hele brede ontwikkeling voor de student, dat zeggen ze zelf ook. Je ontwikkelt niet alleen op beroep, maar je ontwikkelt jezelf ook tot professional. Dus ik denk dat die combinatie een hele interessante studie maakt voor studenten.
1: En de docent is blij dat er zoveel studenten dit jaar voor de opleiding hebben gekozen.
3: De arbeidsmarkt kent een enorme krapte in de sociale werkveld. We hopen natuurlijk wel uiteindelijk dat we gewoon een peloton social workers af mogen leveren over 4 jaar. Die de arbeidsmarkt opgaan en waarmee die krapte kan bestrijden.
1: Ook al hebben de studenten nog 4 jaar om te ontdekken welke kant ze uiteindelijk op willen. Een voorkeur voor een richting hebben ze al wel.
0: Ik neig nu wel een beetje naar jeugdreclassering. Dat wil ik wel echt. Wil ik echt een keer stage lopen. Maar om nog echt een definitieve keuze te maken, dat weet ik niet. Zover kan ik nog niet kijken.
4: Je bent ook nog maar net begonnen.
0: Ja, ik ben ook nog maar net begonnen.
2: Mijn interesses zijn nu nog erg breed. Dus ik wil nog specifiek kijken welke doelgroep het beste bij mij past. Tot nu toe spreekt psychiatrie mij heel erg aan. Maar ik denk dat ik de aankomende jaren daar genoeg tijd voor heb om dat uit te zoeken.
5: En doen ze dan samen met ruim 90 andere studenten in wat vollere klassen.

0: Alex Warren hoorde je en Passenger. Het is bijna 4:15. Laten we eens kijken naar het weer. Doen we vandaag met Jules Gernaert. Want het weer dat gaat veranderen, Jules. De regen komt eraan. Vertel.
1: Vanavond en vannacht is het nog tamelijk nat. Met wellicht 10 mm aan neerslag op de meeste plaatsen. Tot morgenochtend bij dageraad heb ik het dan over. En er is ook kans op een enkele onweersbui. Dus dat is ook nog iets wat een rol kan spelen bij de neerslaggeveelheid. Nou, vrij veel wind dus. Later vanavond en zeker vannacht een beetje onrustig. Temperatuur 13, 14 graden. En morgen is het weer wat er ook naar. Vooral in de ochtend en vroeg in de middag zijn er enkele toch wel vrij pittige buien. Klein kansje eerst nog op onweer. Een enkele hagelbui misschien ook. Maar ook vooral een paar felle regenbuien voor korte tijd uiteraard. Dan komen er weer bredere opklaringen, felle opklaringen. Ook al laat wordt het allemaal wat droger. En ook wat kalmer, want overdag staat er nog windkracht 4 tot 5. En de maximumtemperatuur is echt een aantal stappen lager. Die komt morgen uit op 15 à 16 graden.
0: Maar is iets wat dan gaat doorzetten de komende dagen, die temperatuur een beetje?
1: Ja, dat zijn de temperaturen voor vrijdag en ook voor het weekend. Dus 20 graden, dat krijgen we even niet meer. Het is de vraag of we dat sowieso nog krijgen dit jaar uiteraard. Het aantal dagen met 20 graden in oktober is ongeveer 2. 2 à 2,5 in de provincie. Dus dat wordt moeilijk, die hebben we al gehad. Maar vrijdag is dan weer een dag met eerst... ochtends vroeg droog weer, maar het gaat toch vrij snel regen. En dan krijg je een soort van breed front met veel bewolking, regelmatig regen en motregen. Ook weer kans op 10 mm en ook vrij veel wind. Windkracht 5 tot 7 en het weekend is dan wisselvallig. Oké, met af en toe een bui, maar vooral zondag ook een paar mooie opklaringen.
0: Oké, duidelijk. Jules Gernaert, dankjewel. Burgerinitiatief Spoor 2025 heeft ongezouten kritiek op de plannen van de provincie Zeeland tot aan 2050. Zelf verwoorden ze het als volgt. Zeeland 2050 schiet op haar kernpunten ernstig tekort en raast in sneltreinvaart met veel Haagse bluf voorbij aan de Zeeuwse samenleving en aan de Zeeuwse volksvertegenwoordigers. Praat ik over met Martin Wiersma van Spoor 2025, tevens oud-gedeputeerde namens GroenLinks in Zeeland. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Mag ik u trouwens even erop wijzen dat het spoor 2050 is?
0: Oké, dan heb ik dat meteen verbeterd.
2: Wij kijken naar de toekomst en niet naar het verleden.
0: Nee, 2050 inderdaad. Nou, wat is dat precies, dat initiatief? En namens wie spreken jullie?
2: Wij zijn een groep van 100, 120 mensen die zich zorgen maken over de toekomst van Zeeland. En enerzijds vinden wij het geweldig natuurlijk dat er plannen worden ontwikkeld om over die toekomst na te denken en die toekomst ook vorm te geven. Maar aan de andere kant denken wij dat het niet kan zonder de Zeeuwen daar beter bij te betrekken.
0: Ja. Hoe lang bestaan jullie al?
2: Nou, ik denk een anderhalf jaar.
0: Nou, toch wel eventjes.
2: Ja, ja. We hebben eigenlijk ook vrij veel werk verzet in de zin van nadenken over wat het begrip brede welvaart, wat iedereen zegt na te streven, wat dat dan eigenlijk voor Zeeland betekent. En we hebben natuurlijk ook met overheden en mensen die plannen maken overlegd om tot goede reacties te komen.
0: Ja, nu zijn jullie best een linkse groep, als ik het zo mag zeggen. Van het rechtse spectrum zitten er maar weinig vertegenwoordigers bij.
2: Die zijn van harte welkom. Wij zijn juist een club die los van politieke en maatschappelijke verbindingen werkt.
0: Mm-hmm. Ja, maar toch zijn ze er weinig te vinden.
2: Wat zegt u?
0: Toch zijn er weinig mensen van het rechtse spectrum die aangesloten zijn bij jullie.
2: Nou ja, het is dat u het zegt en u heeft daar blijkbaar een meetlat voor. Maar bij ons is iedereen van harte welkom. En sluit u aan. Ga naar www.spoor2050.nl en meld u als sympathisant of meedenker.
0: Nu even kijken naar het persbericht van vandaag. Daar vragen jullie of de strategische agenda Zeeland 2050 ontspoort. Wat gaat er volgens jullie nou precies mis?
2: Als je in het persbericht moet samenvatten, dan kom je op dit type werkwoorden. Maar wat er wel misgaat, is dat er heel veel overleg plaatsvindt. En ik zeg ook niet zomaar overleg, maar er worden afspraken gemaakt in Den Haag. En die moeten in Zeeland worden geïmplementeerd. En dat gaat over hele grote dingen. Dat gaat over tienduizenden Zeeuwen erbij. Dat gaat over een ombouw van de industrie. Dat gaat over een nieuw fundament voor kustveiligheid, natuur en landbouw, grondgebruik. Kijk, dat kan niet zonder dat de Zeeuwen die er nu wonen daar al bij betrokken worden. U weet net zo goed als ik dat ieder transformatorhuisje wat in enige wijk gezet moet worden, iedere uitbreiding van op een woningbouwlocatie tot behoorlijke discussies kan leiden in gemeenteraden en in de samenleving. En we praten hier niet over transformatorhuisjes, we praten hier over de grootste verbouwing van Zeeland in deze eeuw.
0: Mm-hmm. Ja. Volgens jullie zijn er heel veel ambities, hè, maar zijn er nog weinig concrete keuzes. Zijn de plannen te ambitieus?
2: Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Kijk, ambitie, je hebt niet gauw te veel ambitie. Maar je hebt wel gauw te weinig mogelijkheden om die uit te voeren. Hm. En misschien als een overheid heel veel ambitie heeft, zal ze bij haar inwoners ook te raden moeten gaan van hoe gaan we dat vormgeven? Wat willen we daaraan hebben?
0: Ja.
2: En om u nou eens een betrekkelijk klein punt te noemen. In onze grote samenleving wordt weerbaarheid, en soms wordt daar gedacht over een hele erge dingen die van buiten komen, worden belangrijk geacht. Dan hebben we daar noodpakketten voor nodig. Maar als Zeeland in 2050 vitaal wil zijn, dan hebben we natuurlijk ook samen redzaamheid nodig. Dan moet je mensen bij elkaar brengen en vragen, wat kun je zelf doen? En wat zou een strategische agenda 2050 daaraan bij kunnen dragen?
0: Ja, ja. Wat moet er concreet veranderen volgens jullie? Om van Zeeland 2050 dan volgens Spoor 2050 wel een goed en gedragen plan te maken?
2: Wat wij van de overheden vragen is, ga met de bevolking in gesprek. Daar hebben wij ook zo'n instrumenten voor aangereikt. Participatieve waarde-evaluatie is een beetje een lastig woord, maar wel een manier om betrekkelijk eenvoudig en ook betrekkelijk snel heel veel mensen te kunnen bevragen.
0: Mm-hmm.
2: Wij vragen een openhouding naar initiatieven van onderop die in die strategische agenda kunnen passen. Want wij denken dat de mensen die nu in Zeeland wonen heel goed snappen dat Zeeland moet veranderen om bij de tijd te blijven. Maar wij denken dat de overheden ook moeten snappen dat alles in proportie kan.
0: Okay. We volgen het uiteraard met u dan mee, Maarten Wiersma van het burgerinitiatief Spoor 2050. Bedankt voor dit moment. Veel succes.
2: Graag gedaan. Dag hoor.

0: Aretha Franklin, George Michael en Knew You Were Waiting. Er is opnieuw gedoe over de nieuwe relingen voor de boulevard in Vlissingen. Vlissingers die mogen nu stemmen over het ontwerp dat ze het mooiste vinden. En daarvoor moeten ze een unieke code invoeren op de website van de gemeente, zegt Vlissingen. Maar wie een typfout maakt of een verkeerde code invoert, kan alsnog zijn stem uitbrengen.
1: Weet u zeker dat de code die u heeft ingevoerd, dat de juiste was?
2: Volgens mij weet ik dat zeker, ja. Want het ging allemaal heel voorspoedig, het scannen van de QR-code en zo. Want ik las vandaag nog dat er wat problemen waren, geloof ik. Maar die heb ik niet gehad.
1: Nu is het namelijk zo, stel u typt uw code in, die u op uw flyer heeft ontvangen. Als u een typfout maakt, dan ziet u alsnog dat uw stem bevestigd is.
2: Ook dat kan best. Maar volgens mij heb ik geen typfout gemaakt. Nee. Want ik heb het wel gecontroleerd na afloop. Voordat ik hem verzond.
1: Dus uw stem is goed binnengekomen waarschijnlijk?
2: Hoop ik wel, ja. Dat hoop ik.
0: Verslaggever Adaya, een land is hier aangeschoven. Je hebt het vanmorgen ook even getest zelf, Adaya.
1: Ja, dat klopt. Ik woon zelf in Vlissingen, dus ik heb mijn eigen code gebruikt. En ik heb eerst wat typfoutjes gemaakt. En nou, dat werkte gewoon. Ik kon gewoon stemmen. En ook met 8 willekeurige cijfers en letters lukt het mij om te stemmen.
0: Ja, dus wat ik begrijp, je kunt eindeloos je stem uitbrengen op je favoriete reling.
1: Ik heb wethouder Geoffrey Sips vanmiddag gesproken en hij gaf aan dat de code die de huishoudens hebben ontvangen echt uniek is en maar 1 keer te gebruiken is. Andere willekeurige codes of codes die bijvoorbeeld een tweede keer worden gebruikt, worden eruit gefilterd.
0: Oké, wat de gemeente dus eigenlijk dan zegt, er kan echt niet worden gefraudeerd.
1: Nee, volgens de gemeente kan dat echt niet. Die geeft aan dat ze de stemmen zo simpel mogelijk wilden houden, zodat zoveel mogelijk mensen zouden kunnen stemmen. Ze hebben naar eigen zeggen de voorkant, dus wat je ziet op de website, zo toegankelijk mogelijk gehouden. Maar aan de achterkant worden de stemmen gevalideerd. Dus zij voorziet geen problemen.
0: Oké, duidelijk. Adaya, dankjewel.

0: Feels Part 2 van Sammy. Het is 5:30 geweest. Pjotr Houtman zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En zometeen een nieuwe zicht u het maar.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostern is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostern. It's not a car, it's a BYD.
3: Dagenvos Textiel. U kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5+1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Pjotr Houtman die heeft het laatste Zeeuwse nieuws voor je. Pjotr, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Nu gesprekken met de inwoners zijn afgerond, gaat de gemeente Tholen en het COA verder met de plannen voor de noodopvang in Tholen. Tijdens de participatieronde werd gesproken over onder meer de communicatie rondom de besluitvorming en de veiligheidsmaatregelen die genomen zullen worden. Veel van die maatregelen zijn nog niet concreet. Rond de komst van de noodopvang was de afgelopen tijd veel te doen. Tijdens een extra raadsvergadering liep een demonstratie uit de hand. De politie moest ingrijpen. Hulst heeft voor het eerst een kinderburgemeester. Pepijn de Hond is vanmiddag uit 7 kandidaten verkozen in de raadzaal van het stadhuis. Hij vertegenwoordigt de komende jaar de kinderen uit de gemeente. Hulst wil met de kinderburgemeester kinderen meer betrekken bij wat er in de gemeente gebeurt. Daarom gaat Pepijn de komende tijd onder meer mee naar officiële gelegenheden, zoals de intocht van Sinterklaas, de opening van een speeltuin en herdenkingen. De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen van de Zeeuwse ATB Wintercompetitie gaat komende zaterdag niet door. Organisator Trimbelangen Zeeland zendt een streep door de wedstrijd in Tholen, omdat de gemeente het parcours van de wedstrijd niet heeft goedgekeurd. Een passage door een bosje is de boosdoener. Vorig jaar werd door dat bosje gereden, maar de gemeente gaat daar niet mee akkoord. De organisatie is nog in overleg met de gemeente, maar heeft geen tijd meer om de uitkomst daarvan af te wachten. Daarom is nu besloten om de wedstrijd niet door te laten gaan. De ATB Wintercompetitie begint nu op zaterdag 17 oktober in Wolfhardsdijk. En dan het weer in Zeeland. Vanavond komt de wind uit het noordwesten tot noorden en neemt de windkracht toe tot windkracht 4 tot 6... Ook wordt het regenachtig. Die regen zet vanavond door met kans op onweer, dan met windkracht 4 tot 7. Morgen zijn er enkele buien, maar ook felle opklaringen. Het maximum temperatuur ligt morgen van 14 tot 16 graden en de windkracht tussen de 4 en 6. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
0: Ja, goedemiddag, 5:05 alweer. We gaan zo starten met de woensdageditie alweer van Zicht u het maar. Daarin een belangrijk onderwerp centraal. Wie zou volgens jou moeten bepalen of iemand schuldig is? Is dat een professionele rechter, rechters dan in dit geval het meervoud? Of is dat een groep gewone burgers? In Gent start morgen de rechtszaak rond de dood van de 4-jarige Dien. En daar beslist een volksjury samen met de rechters over de schuldvraag. Maar zou zo'n systeem in Nederland ook moeten bestaan of alleen met dit soort uitzonderlijke zaken? Ik ben benieuwd naar je reactie. Kun je achterlaten door te bellen of te appen naar 0118-499-999. Dus zou zo'n volksjury in Nederland ook moeten werken? Ik ben benieuwd naar je reactie. Ik hoop je zo te spreken in Zegt u het maar.

Karol G en Bruno Mars. En stil, het is 6:10. Hoogste tijd om te starten met een nieuwe editie van Zegt u het maar. Het gaat vandaag over het volgende. Morgen start in België de zaak tegen de twee verdachten die verdacht worden van de dood van de 4-jarige Dien Verbergmoes. Maar wie zou volgens jou moeten bepalen of iemand schuldig is? Zijn dat professionele rechters of is dat een groep gewone burgers? Want een volksjury beslist samen in België in dit proces met de rechters dus over de schuldvraag. Ik ben benieuwd, hoe denk jij daarover? Moet er in Nederland ook zo'n volksjury gaan werken? Laat van je horen door te bellen of te appen 0118-499-999. Volksjury is een prima idee als tegenwicht van ons justitiële apparaat. Dat wordt gedomineerd door de D66-achterban. Dat laat Jaap weten in een appje. Jaap, dankjewel om te reageren. Ik zie ook nog veel reacties op ons Facebook-account. En daar is vooral de algehele reactie. Het is toch belachelijk dat het zo lang moet duren. Het is 4,5 jaar geleden voordat die zaak nu wordt behandeld daar in België. Ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit en waarom het inderdaad zo lang duurt. Maar goed, we hebben het in Zegt u het maar vooral over die volksjury. Is dat een goed idee? Moet dat in Nederland ook eigenlijk gebeuren? Laat van je horen. Door te bellen of te appen, hoop ik je zo te spreken.

Bert die stuurt ook nog een berichtje via de WhatsApp 0118-499-999. Hij zegt van een volksjury, het heeft voor- en nadelen. Het laat wel de gewone burger aan het woord. Aan de andere kant, gaat het dan wel zo eerlijk? Is zijn vraag die hij heeft. Even kijken, toch weer die hardnekkige en valse mythe dat de rechtsstaat sprake overwegend uit deze 60 zou bestaan. Wat een onzin, dat laat Daan dan nog weten. Ik ben benieuwd wat je dan vindt van die volksjury. Zou dat in Nederland ook zo moeten werken? In België gaat morgen namelijk het proces van start rond de dood van de 4-jarige Dien. Volksjury beslist daar dan samen met de rechters over de schuldvraag. Maar zo'n jury, zou dat voor Nederland ook een optie zijn? Ik hoor heel graag van je, laat het weten door te bellen of te appen. In deze editie van Zegt U Het Maar.

0: We gaan naar Middelburg. We gaan naar de eerste beller in, zegt u het maar. Sjoerd Seinstra, goedemiddag.
1: Ja, hallo.
0: Zegt u het maar.
1: Nou is het al 6:15 en we hebben nog niemand gehoord. Ik ben de eerste waarschijnlijk.
0: Ja, nou fijn dat u er bent.
1: Ja, ik zit al te luisteren naar jullie, maar ik heb verbaasd me dat je van die rare onderwerpen aansnijdt waar niemand dat aan heeft. En je luistert ook niet naar de mensen die graag willen dat ene half uurtje eens een keer wat Nederlandse muziek gedraaid wordt. Nee, dat is alleen maar Engels, Engels, Engels en nog eens Engels.
0: Nou, volgens mij hebben we best wel wat Nederlandse muziek gedraaid vandaag, hoor.
1: Maar niet in het laatste, in dit half uurtje van, zegt u maar.
0: Nee, we zijn pas een kwartier onderweg. En nu belt u, dus dan hoef ik geen muziek te draaien natuurlijk.
1: Nee.
0: Dat scheelt, ja.
1: Ja, nee, maar goed, in het begin al veel te laat. Vroeger was het gewoon een half uur en dan kon je zeggen wat je wou. En je kon vragen wat je wou en meedelen wat je wou.
0: Ja.
1: En nu word je maar een onderwerp opgedrongen.
0: Ja.
1: Dan wil je het maar over hebben.
0: Mm-hmm.
1: Interesseert je niks. Wat heeft het voor nut? En als een keer iemand wat vraagt, dan willen jullie wat meer Nederlandse muziek. Ja, dat zullen we doen, maar gebeurt niet. Dat is de klacht van de meeste ouderen. En dat is voorzitter van de Ouderenbond. En daar hoor ik zoveel. Waarom doen jullie niet wat meer Nederlandse muziek? En verstaan in Engels, dat hebben we vroeger niet op school geleerd.
0: Nee, maar we draaien voor heel veel mensen muziek. En volgens mij niet alleen voor de mensen in de club waar u het dan mee bespreekt.
1: Nee, dat klopt wel. Maar kijk, dat programma, zegt u maar, dat is door heel veel ouderen nou juist zo gewaardeerd.
0: Mm-hmm.
1: Dan kun je die voor die ouderen toch eens wat terug doen. Zeg, en dan draaien we dat in dat half uurtje alleen maar Nederlandse muziek. Dan hou je nog 23,5 uur over per dag.
0: Ja, maar dan zou dit half uurtje zingt u het maar worden. Dat kan ook.
1: Ja, dat kan ook.
0: Maar heeft u een verzoekje? Want dan ga ik hem draaien. Dat kunnen we dan wel doen.
1: Oh, nee hoor. Laat maar iemand anders komen die wat zinnigs kan zeggen.
0: Oké. Okay. Maar goed, u heeft geen mening over het onderwerp van vandaag.
1: Nee hoor.
0: Nee? Nee. Oké. Okay. Nou, toch bedankt voor bellen dan, Sjoerd Seinstra. Fijne avond gewenst. Dag. Eens even kijken, wat komt er dan wel binnen waar we wel serieus op kunnen ingaan? Even kijken. Ik word liever door kundige vaklui beoordeeld dan door 12 random mensen die weinig weten van mij in de omstandigheden en geen juridische kennis hebben. Als ik ooit voor de rechter kom, dan laat Daan weten. Jan, er is bij de VRT nu een serie waar een volksjury beslist over een rechtszaak. Daarin zie je dat de emoties bespeeld worden door de verdediging en aanklager. In de jury zit dan ook weer, of daar zie je dan ook de beïnvloeding. We hadden het eerder vandaag over in de Zeeuwse Kamer. En ik denk dat we het over hetzelfde hebben, Jan. De presentator van dat programma was te gast. En die vertelt ook over de zaak in België nu rondom Dien. Die hij zelf volgt. Dus dat is later te zien bij de VRT. Maar interessant om dan meer achter die zaak te zien. Want daar openen ze echt wel een deur inderdaad in hoe dat gaat. Dus interessant, Jan. De Zeeuwse Kamer, kun je daar nog over terugluisteren. Adrie, die vindt het een veel te ernstig onderwerp. Ja, toch ben ik benieuwd, want het gaat er vandaag veel over. We zien veel reacties op dit nieuws voorbij komen. Daarom ben ik benieuwd. Is het systeem wat ze in België hebben, dus rondom zo'n volksjury, wat in dit proces rondom Dien ook zo is, is dat een idee om dat in Nederland te gaan doen? Hoe denk jij daarover? Laat van je horen. Door te bellen of te appen naar 0118-499-999. Hoop ik je zo meteen te spreken nog in deze Zegt u het maar.

Adrie stuurt nog een reactie via de app. Hij zegt, de rechtbank is helemaal de weg kwijt. Kijk maar naar andere zaken waar verdachten dan wel vrij rondlopen. Komt hier nog een reactie eventjes kijken. Die is van Kees en die zegt, zo'n volksjury zou best een optie moeten zijn. Maar ik zou er niet aan moeten denken om in te zitten. Want dan moet ik het ineens gaan bepalen. Nou ja, en het ding is dan ook nog bij zo'n volksjury. Dan word je echt dagen uit de maatschappij getrokken. Daar moet je bij zitten. Je mag niet op je telefoon zitten. Volgens mij mag je überhaupt geen contact hebben met de buitenwereld op dat punt. Maar het lijkt alsof het onderwerp iets te zwaar is, voorzegt u. Maar kan natuurlijk ook, hè, daar kunnen we ook achter komen. Want dat is ook een zoektocht in die nieuwe versie misschien nog met elkaar. Mocht je toch een reactie nog willen achterlaten op het onderwerp, kun je dat altijd doen door even te appen of te bellen. Morgen sowieso een nieuwe, zegt u het maar. Dan hoop ik je te spreken over het onderwerp wat we dan bespreken. En zometeen na zessen blikken we nog vooruit op die zaak. Jan die liet het net al even weten dat er bij de VRT een serie te zien is. Waarbij je een kijkje achter de schermen kijkt. Krijgt bij het recht in België. True Crime Belgium. En de programmamaker Piet Baten spraken we eerder vandaag in de Zeeuwse Kamer. Blikken we zo meteen even op terug op dat gesprek. Dat zometeen na zessen. Morgen beloof ik dus een nieuwe editie van Zegt u het maar. Om 5:30 ben je dan weer uiteraard welkom om je mening te geven.

0: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. 1 van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ja, goedenavond, 6:00 exact. Omroep Zeeland met vertraging op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Voor de afrit Tolen, 4 kilometer. Daar iets minder dan 10 minuten vertraging. En diezelfde A4, maar dan van Rotterdam naar Antwerpen. Voor Bergen op Zoom, 3 kilometer. De extra reistijd is daar zo'n 5 minuten op dit moment.
15: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met mega.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
5: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Volido.
6: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
14: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
15: Omroep Zeeland.
17: Ja, met zometeen onze Zeeuw van de dag. Die kan ons alles vertellen over de speeddates vandaag bij Cirelo. Ook in Goes werd er namelijk volop gedate. Blikken vooruit op de rechtszaak morgen in Gent tegen Dave de K. en Romy W. Ze worden verdacht van de ontvoering en dood van de 4-jarige Dien. Zometeen daar meer over en het weer gaat veranderen. Jules Gennert heeft de details zometeen voor ons. Rond kwart over 6. Dat en meer in deze Zeeland komt thuis. Op je woensdagavond die is begonnen met muziek van Stella Lefty. Dit is Boston. Oh.

0: Stella left in Boston. Morgen dan start in Gent de rechtszaak tegen Dave de K. en Romy W. Dave wordt verdacht van de ontvoering en dood van de 4-jarige Dien Verbergmoes. Romy van medeplichtigheid bij de ontvoering van de kleuter. Dien werd in januari 2022 dood aangetroffen op Neeltje Jans. Programmamaker Piet Baten volgt voor het programma True Crime Belgium de moeder van Dien, Elke Verbergmoes. En Piet vertelt in de Zeeuwse Kamer meer over de moeder en over Dien.
1: Ja, Elke heeft een lang traject afgelegd tot hier, zeg maar. De zaak is ook van 2022. Toen verkeerde ze nog in een iets andere situatie. Ze had een problematiek van toch ernstig drankmisbruik. Ook zelfmutilatie, dus zelfmoordneigingen. Zij zocht toen therapie. Net omdat ze van haar kinderen hield, zegt ze. Ze wou eigenlijk haar kinderen beschermen, een betere moeder worden toentertijd. En tot op de dag van vandaag zegt ze dat ze enorm veel van Dien hield en op het moment van de feiten zelf gewoon niet in staat was om goed voor haar kinderen te zorgen. Zij was zelf opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, waardoor dat ze Dien in bewaring heeft gegeven bij twee mensen, dus de twee beschuldigden in deze zaak, die op hen zouden letten. Ze hebben dat natuurlijk al het minst goed gedaan.
0: Ja. Nou, een beetje een beeld van Dien en het gezin waar hij eruit komt. Dan naar die verdachten, Dave de K. en Romy W. Wat weten we tot nu toe over hen?
1: Ja, zij hebben een... Dave de Kok, ja, ik weet niet, misschien mag ik zijn naam niet uitspreken. In Vlaanderen doen wij dat wel. Hij heeft een voorgeschiedenis, hij heeft criminele precedenten. Hij heeft eigenlijk soortgelijke feiten gepleegd lang voor de feiten op Dien. Dus hij heeft een kindje ook dermate toegetakeld dat het overleden was. Het kindje heette Miguel. Dave de Kok is daar ook voor veroordeeld. En heeft 10 jaar in de cel gezeten. Dus heeft 10 jaar straf gekregen. Heeft ze ook 10 jaar moeten uitzitten. Dat wil toch zeggen dat de feiten dermate zwaarwichtig waren. Dat hij dat allemaal heeft moeten doen. Daarna is hij vrijgekomen en heeft hij een relatie aangeknoopt met Romy Wuitak, die ook in dezelfde problematiek verkeerde als Elke, de mama. Zij zijn elkaar tegengekomen in het psychiatrisch centrum, hadden allebei een verslaving aan alcohol en zijn vriendinnen geworden. Zo is Elke, de mama, dus in contact gekomen met Dave de Kok. En zijn is dat een soort vriendengroepje geworden. De WhatsApp-groep heette ironisch genoeg, cynisch genoeg, BFF-groep. Dus zo goed waren ze bevriend. Dave heeft zelf nooit gezegd aan Elke waarvoor hij in de gevangenis had gezeten. En Elke heeft tegen mij verteld van kijk, ik wou daar ook niet op doorvragen. Ik was blij in die periode dat ik al vrienden had en dat zij ook op een heel fijne manier met mijn zoontje omgingen. Dus zij speelden vaak voor babysit. Dat was eigenlijk echt een hecht groepje van wij zullen elkaar wel helpen en als Dien moet worden opgevangen, dan zullen wij dat.

0: toen. Elke was dus toen volledig onbewust van de gevaren die toen dreigden.
1: Ja, want deze twee verdachten, waar worden zij, Piet, nou precies van verdacht?
0: Zij worden verdacht van ontvoering van kleine Dien, die toen 4 jaar was. En het verspreiden van pornografisch materiaal en ook van doodslag. Dus Dien is komen te overlijden. Autopsie heeft uitgewezen dat hij tot 50 keer toe in het gezicht en in de buikstreek is geslagen. Waarvan Dave dan vertelt van kijk, hij is van de trap gevallen. Hij is tegen de auto gebotst en zo. Dat zijn natuurlijk... Dus Piet praat natuurlijk waar dat de wetsdokters geen enkel geloof aan hechten. Dus iemand moet die slagen hebben toegebracht. Meer dan waarschijnlijk was dat Dave de Kok. Maar hij zegt, ja, ik weet het niet meer. Ik herinner mij zoiets niet. Dus dat staat dan op, daar staat dan doodslag op. Dat geldt ook voor de tweede verdachte, Romy, die waarschijnlijk niet aanwezig was op het moment van de feiten. Maar zij wordt dus wel mee in datzelfde bad getrokken.
1: Meer over de zaak volg je uiteraard morgen bij Omroep Zeeland, hier op de radio, maar ook online, via de site en de app.

0: Soulcell hoorde je een Tainted Love. Laten we eens kijken naar het weer. Het is bijna 6:15. Doen we met Hugh Gernaert. Hugh, het was vanmiddag, was het nog aan het begin van de middag. Was het hartstikke zonnig, was prachtig weer. Dat is nu wel veranderd, hè?
1: Ja, die is inderdaad helemaal verdwenen. Het is bewolkt geworden. Al was het tot een uur of 1-2 nog veel zon. Prachtige dag. Natuurlijk zag ik allemaal heel veel beloofd. Dat je zou denken van, kan het nog gaan regenen met zo'n plaatje? Nou, dat kan het zeker. Nu nog niet, maar er komt toch wat regen in beeld via België en Noord-Frankrijk. Dat zal voor de avond wel eens een beetje een stukje van zijn. Dat hebben we bereikt met een enkele bui dus aan het einde van deze middag. En toch is de temperatuur niet zo hoog gekomen. Ik dacht om 20 tot 23 graden. Het is 18 tot 20 graden, maar een tikje hoger dan gisteren natuurlijk. Maar voor het gevoel was het duidelijk wat warmer, omdat het natuurlijk veel meer zon was. Nou, zwakke wind, maar eind van de middag gaat de wind een beetje uit het noorden tot noordwesten waaien. Wordt niet direct heel sterk, maar dat gaat dan gaandeweg de avond komen. Dan krijg je windkracht 4 tot 6 later en vannacht windkracht 5 tot 7. Het gaat vanavond ook frequent regenen, om het een beetje semi-chic te zeggen. Ja. En er is later vanavond en vannacht ook kans op onweer erbij, maar geen zware weer. Wel dus kans op een flinke bui, met er ligt 10 mm aan neerslag tot morgenochtend en de temperatuur is 13 à 14 graden de komende nacht en morgen. Ja, is een ander plaatje natuurlijk met een vrij straffe noordwestenwind. Windkracht 4 tot 6. 's Ochtends eerst aan zee nog windkracht 7 en 's avonds wat minder wind. 's Ochtends en 's middags een paar pittige buien. Klein kansje op onweer. Morgenavond wat droger en 15 à 16 graden in de middag.
0: Ja, en dan die dagen daarna blijft dat beeld een beetje, hè?
1: Ja, dat beeld is wel wisselend hoor, want vrijdag is dan een bewolkte dag met vaak regen. Twee fronten eigenlijk. Eerst wat warm front en daarna een kou front. Maar die termen mag je vergeten. Het is bewolkt en geregeld valt er regen en mondregen. Kan ook weer 10 mm vallen en in het weekend is er wel typisch wisselvallig, met af en toe aardige opklaringen. Dat dan weer wel, zeker ook bij ons hier in Zeeland, met de westenwind. De meeste kans op een bui is er op de zaterdag en zondag zou dan overwegend droog moeten zijn en de temperaturen zijn ook dan een graad of 15.
0: Oké, Sjoerd Renner, dankjewel.

0: Suzanne en Freek, hoorde je, en niemand. De vakbonden die gaan voorlopig geen actie voeren tegen het kabinetsbeleid. Hebben ze gezegd tijdens het gesprek dat ze hadden met het kabinet en werkgeversorganisaties. Het was de eerste overleg in een half jaar. Volgens de partijen zal het waarschijnlijk nog wel een half jaar duren voordat er een sociaal akkoord is gesloten. Maar ze zijn wel positief over dit begin. En ook de premier is enthousiast.
1: Nou, dit gesprek was ontzettend constructief. Je voelt echt bij iedereen de urgentie om een aantal zaken echt beter te pakken. Staan miljoenen Nederlanders onnodig aan de kant. Omdat ze zijn uitgevallen door ziekte. Dat er te weinig werd ingezet op preventie. Dat we veel meer kunnen doen aan leven lang ontwikkelen. Maar ook ondernemers die aangeven, we willen wel meer investeren in die Nederlandse economie. Maar daar zijn een paar andere keuzes voor nodig. En dat kunnen we alleen samen doen.
0: Over een paar weken dan praten ze verder met elkaar. Ook nog opmerkelijk nieuws uit Engeland. Van de Britse man die is na 28 jaar wandelen eindelijk weer thuis. Hij vertrok in 1998 lopend aan een wereldreis. En sindsdien heeft hij meer dan 50.000 kilometer gelopen door maar liefst 29 landen. En hij is nu weer terug in het Verenigd Koninkrijk, Carl. En hij begint nu aan het allerlaatste stukje van zijn reis.
2: It's not over yet. I've got to get to my mother's house in Holt. You know, I walked away from that place 28 years ago. And that's where we're gonna wrap it up.
0: Is toch bizar als je daar na 28 jaar voor het eerst weer terugkomt. 450 kilometer moet hij nog lopen voordat hij bij het huis van zijn moeder is. Het ging onderweg echt niet gemakkelijk, zegt hij zelf ook. Hij moest wekenlang bijvoorbeeld lopen bij temperaturen van min 30 graden. Maar goed, hij heeft het gehaald. Bijna. Nog een paar honderd kilometer. Is hij weer thuis na 28 jaar. No doubt hoor je bij Omroep Zeeland. Don't speak.
3: Yeah.

0: Jack Johnson, Good People. Het is bijna half zeven. Piotr Houtman zo nog met het allerlaatste Zeeuwse nieuws.
1: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
2: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Nu ook met een vestiging in Brabant.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedenavond.
6: Goedenavond. In het havengebied van Terneuzen heeft de zeehavenpolitie Zeeland-West-Brabant vandaag een grootschalige controle gehouden. Daarbij werden met name voertuigen uit het beroepsgoederenvervoer en bedrijfswaas gecontroleerd. De controle was gericht op ondermijnende criminaliteit, maar er werden ook verkeersovertredingen ontdekt. Eén bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren omdat hij veel te hard reed. Hulst heeft voor het eerst een kinderburgemeester. Pepijn de Hond is vandaag uit 7 kandidaten verkozen in de raadzaal van het stadhuis. Hij vertegenwoordigt het komende jaar de kinderen uit de gemeente Hulst. De gemeente wil met de kinderburgemeester kinderen meer betrekken bij wat er gebeurt in Hulst. Daarom gaat Pepijn de komende tijd onder meer mee naar officiële gelegenheden, zoals de intocht van Sinterklaas, de opening van een speeltuin en enkele herdenkingen. En de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen van de Zeeuwse ATB wintercompetitie gaat komende zaterdag niet door. Organisator Trimbelangen Zeeland zet een streep door de wedstrijd in Tolen, omdat de gemeente het parcours van de wedstrijd niet heeft goedgekeurd. Een passage door een bosje is de boosdoener. De organisatie is nog in overleg met de gemeente, maar heeft geen tijd meer om de uitkomst daarvan af te wachten. Daarom is nu besloten om de wedstrijd niet door te laten gaan. De ATB wintercompetitie begint nu op 17 oktober in Wolfhardsdijk. En dan het weer in Zeeland. Vanavond komt de wind uit het noordwesten tot noorden en neemt toe naar windkracht 4 tot 6. Ook wordt het regenachtig. Die regen zet vanavond door met kans op onweer, dan met windkracht 4 tot 7. Morgen zijn er enkele buien, maar ook felle opklaringen. Maximumtemperatuur ligt van tussen de 14 en 16 graden en windkracht 4 tot 6. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws verwijs ik je graag door naar onze app of de website omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedenavond.

Taylor Swift. En Elizabeth Taylor, 6:30 is het geweest. En onze ziel van de dag. Sabine kan ons alles vertellen over de speed dates bij Cirilo eerder vandaag. Wil je zo meteen meer over in Zeeland? Komt thuis net als Teddy Swims. En dit is Paul Simon.

0: Teddy Swims, een break-up in reverse. Het is 7:15. Het is volop gedate, onder andere in Goes vandaag. Speeddates, dan wel te verstaan. Sabine Seyssou heeft die speeddates georganiseerd voor Cerelo. Sabine, goeie avond.
1: Goeie avond.
0: Hoe is het geweest?
1: Ja, de dag is eigenlijk heel positief verlopen. We hebben echt heel veel enthousiaste zorgprofessionals mogen ontvangen. En ja, heel veel mooie gesprekken gehoord.
0: Wat belangrijk is, lijkt me, wat die mensen zijn nodig.
1: Ja, zeker, zeker. En wat ik eerder ook al aangaf, het is fijn om op een laagdrempelige manier eerst eens met elkaar kennis te maken. En ik denk dat dat heel erg goed is gelukt vandaag.
0: Wat zien mensen, denk jij Sabine, vaak op tegen de hele procedure van een sollicitatie met een gesprek en dat soort dingen?
1: Ja, ik denk dat bij een heleboel mensen dat toch best wel spannend is. En je weet ook niet in wat voor setting je dan daadwerkelijk terechtkomt. En als ze het dan dus kunnen omdraaien door eerst eens te laten zien wie zijn we en hoe zien onze woonkernen eruit. Met wat voor soort collega's heb je te maken, dat dat al een stukje spanning weg kan nemen.
0: Ja, heb je veel enthousiasme gezien bij de mensen vandaag?
1: Ja, zeker. Ja, het was echt heel fijn en ook gewoon hele fijne gesprekken. Mensen zijn open en ik denk ook dat die laagdrempeligheid ervoor zorgt dat mensen zich goed open kunnen stellen.
0: Ja. Want het is algemeen bekend, hè, dat er een groot personeelstekort is in de zorg. Dat is bij jullie denk ik niet anders.
1: Nee, daar sluiten wij zeker op aan. En ik denk ook daarom dat het de kunst is om te kijken welk gevoel krijg je bij een organisatie, bij de cliënten en ook bij de collega's. En ik denk dat dat ook maakt dat meer werkplezier kan ervaren. Ja.
0: Ja, absoluut. Welk gevoel hoop je dat die mensen vandaag hebben meegenomen uit die dates dan naar misschien wel een baan bij jullie in de toekomst?
1: Ja, dat het laagdrempelig is. Hè. Kom gewoon zoals je bent. En ook als je nog niet zeker weet of dit je plek is, dat je de ruimte voelt om te ontdekken. Of dat je daarachter mag komen bij ons, denk ik vooral. Ja. Ja.
0: Wat denk je? Veel mensen die nu vanuit deze speeddate toch overwegen om bij jullie aan de slag te gaan?
1: En dat blijft natuurlijk de vraag. Maar we hebben op zich vanuit het evenement al gezien dat er zeker ook tijdens een aantal ontmoetingen gewoon direct een klik was. En ja, bij hen is er dus als vervolgstap eigenlijk een meekijkmoment, een meedraaidienst ingepland.
0: Okay.
1: Om ook echt het werk te gaan ervaren. Dus in die zin, ja.
0: Nou, mooi. Spannend. Benieuwd hoe dat afloopt. Maar in ieder geval vandaag die speeddates georganiseerd. Sabine van Cerelo, dankjewel dat je onze zilveren dag was. En veel succes met alles.
1: Dankjewel.

0: De Course hoorde je. En Old Town, wat heb je gemist hier vandaag op de radio? Nou, de vier kenniscentra over het slavernijverleden gaan verder samenwerken. En daardoor kunnen ze projecten landelijk doorvoeren en ook makkelijker praten met de politiek. En ook een gezamenlijke databank komt eraan, zegt Hannie Kool van het Internationaal Kenniscentrum Slavernij Zeeland.
1: Zodat we alle informatie in archieven en bibliotheken of musea in een bronnenbank samenbrengen. Ja, en dan kan iedere inwoner in Nederland kan zien en weten waar die terecht kan voor nadere informatie.
0: En volgens Kool gaan de organisaties niet samen, omdat ze allemaal nog wel een eigen doel en aanpak hebben. Dat vanochtend in Zeeland wordt wakker. Bij Elsa ging het over een foto van de heer Jan Missaar uit Middelburg. Heeft iemand daar een foto van? Want hij overleed tijdens de Tweede Wereldoorlog aan zijn verwondingen in het ziekenhuis in Roosendaal. Daar werd hij ook begraven. De Roosendaalse José die verzorgt nu zijn graf en zou er graag een foto bij plaatsen. Wellicht via een van zijn stief- of kleinkinderen.
2: Hij is gestorven tijdens het bombardement op Middelburg op 17, of tenminste gewond geraakt. Op 17 mei, toen was de slag bij Sloedam. En toen hebben de Duitsers nog even brisantbommen op Middelburg afgeworpen. En daar is hij toen zwaar gewond geraakt. Hij was getrouwd met Antonia Korthals. Hun hadden zelf geen kinderen, maar zij had een zoon, meneer Joosten, Bernard Joosten.
3: En die is geboren in Vlissingen. En overleden in Goes. Dus dat zou een aanknopingspunt kunnen zijn.
2: Dat zou een aanknopingspunt kunnen zijn. Hij was getrouwd met mevrouw Legerstee. En uit een overlijdensadvertentie van mevrouw Korthals heb ik het gezin gevonden. En die hadden dan drie zoons.
0: Nou, mocht je meer daarover weten, laat het weten via de Facebookpagina van Goedemorgen Zeeland. Kom je daar met ze in contact. Zeeuwse nieuws volg je natuurlijk via onze site en app. Veel muziek hoor je na 7 uur. Veel fijne muziek ook trouwens. En morgenochtend Zeeland wordt wakker vanaf 6 uur. En dit zijn de Eagles, The Best of My Love.

0: HEV, nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
10: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
15: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
14: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
16: Sensatie. Sensatie zoeken.
17: Nee. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
16: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
14: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

paradijs. Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011-8-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011-8-499-990 en ga voor optie 2.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
2: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
1: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

Presentatoren Jimi Hendriksen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
2: Je wil donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
1: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. You know.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Yesel Gus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland. Altijd.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober... en ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze oplast van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de